0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is Non-Stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. Jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En op morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Dit is week 40, 2026, met deze week 9 stijgers. Er staan 10 dalers tegenover. 5 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 6 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we op nummer 18. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 Hart & Team met Vilsje. Ze doen 6 weken mee en leveren 12 plaatsen in. Blijven staan op nummer 29 in de tweede week Henk Dissel met Chansen. En Als je de keuze had van Thomas Bergen gaat 15 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 28. Nieuw op nummer 27 Jan Witloks met Zonder jou. En dat geldt ook voor Milan Kirstein. Hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Eén nacht met jou. Parachute van Bente komt nieuw binnen op nummer 25. En Jeroen van Zelst is blijven staan op nummer 24 met Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Hij kwam vorige week nieuw binnen. Marloes en Frank van Etten komen nieuw binnen met Ik weet niet waarom. En Douwe Bob met No to Self kwam vorige week nieuw binnen op nummer 27 en pakt 5 plaatsen winst. Hij staat op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, de nummer 15 van vorige week. Hij levert 6 plaatsen in week 8. Wesley Bronkhorst en Tutti Colori.
1: De Oranje Top 30.
2: Nieuw binnen in de Oranje Top 30.
3: Hey jongens.
2: Nummer 20.
4: Hey Fransie, heb jij één voor mij?
5: Heb je één?

We zijn aanbeland bij de middenmoot van de Oranje Top 30. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met nieuw op nummer 20. Frans Bauer, Billy Dans en de Afro Bros met Heb je even voor mij. Ferry de Lits doet ondertussen 16 weken mee en levert 2 plaatsen in met Baco in Monaco. Hij staat deze week op nummer 19. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die komen we tegen op nummer 18. Romy Montero en Spaans Benauwd. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff doet 2 weken mee. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 23 en staat deze week op nummer 17. Monique Smit en Kiro van der Graaf, Beter af alleen, pakt in de tweede week 12 plaatsen winst en gaat van nummer 28 naar nummer 16. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace pakken ook winst met Dans voor mij. Ze doen 4 weken mee en gaan van 16 naar 15. Je zit in mijn hoofd van de 3 J's moeten inleveren. Ze gaan 5 plaatsen naar beneden en staan op nummer 14. Dat geldt ook voor Mart Hoogkamer, want Kroegen in de Hemel gaat van nummer 12 naar nummer 13 en hij doet 5 weken mee. 2 plaatsen verlies voor Numidia en John West met Habibi. Ze doen 4 weken mee en gaan van nummer 10 naar nummer 12. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11, komende van 8 in de 5e week. Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks.

We hebben 29 posities achter de rug, maar eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Raymond Hermans met Ons pakken ze niets. Hij doet 3 weken mee en pakt 4 plaatsen winst. Ook winst voor Erik van Klinken met Door het oog van de naald. Hij doet 3 weken mee en staat op nummer 9. Vorige week op nummer 20, deze week 12 plaatsen winst voor Damien van Os met Hard to Get. Hij staat deze week op nummer 8. Blijven staan op nummer 7, Marco Schuitmaker met Roesoe. En dat geldt ook voor Samuel Welte en Roesoe. Zij zijn blijven staan op nummer 6 met Boom. Op nummer 5 vinden we de nummer 4 van vorige week. 1 plaatsje verlies voor Samantha Steenwijk met 1 blik is genoeg. Ze doet 3 weken mee. Justin de Wild doet 30 weken mee en is daarmee de langstgenoteerde in de oranje top 30. Cheerio gaat van nummer 2 naar nummer 4. En dan het erepodium van deze week. Vorige week op 5, deze week op 3. Django Wagner en Bachata Bailando. Hij doet 7 weken mee. En Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld pakt toch weer 1 plaatsje winst. En gaat van brons naar zilver. Hij doet 18 weken mee. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Joey Nicolai en Tinto de Verano. En dat was hier de oranje top 30 van week 40 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag bedankt voor het kijken en tot volgende week. Oranje top 30.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Goedemorgen en van harte welkom bij IJsselmond Informatief. Leuk dat u weer naar ons luistert. Deze keer is Jo-Klein Mulman hier samen met mij, Annie van Zandt. En we hebben vandaag Henk de Bruin als gast in de studio. Hij komt vertellen over de ombouw van de Domineeschool, ook wel predikantenbunker genoemd, naar woongebouw Theodor. Van harte welkom Henk en heel fijn dat je er bent.
1: Ja, leuk.
0: Mooi. Je bent adviseur erfgoed en monumenten. Misschien leuk dat je de luisteraars vertelt wat je werk inhoudt.
1: Adviseur erfgoed en monumenten. Ben ik hier bij de gemeente Kampen zo'n beetje 3 jaar nu. Daarvoor heb ik bij Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland gewerkt. En in totaliteit heb ik zo'n beetje 33 jaar in de erfgoedsector tot nu toe gewerkt.
0: Een professional, kun je wel zeggen.
1: Ja. Nou ja, ik wil bescheiden blijven, maar ik neem al aardig wat bagage mee, ja.
0: Ja, toch? Ja.
1: Klopt. En nou goed, de functie bij de gemeente Kampen is in die zin, we hebben beleidsmedewerkers erfgoed en we hebben erfgoed vakinhoudelijke medewerkers en daar ben ik er een van. Dus ik ga echt ook de steiger op. Ik ga dus gebouwen inventariseren die leegkomen of waar planontwikkeling bij aan de orde is. En zo ook het gebouw van de Theologische Universiteit. Daar ben ik voor in het voortrekt bij betrokken geweest. Nog steeds. Dat was eigenlijk net na binnenkomst bij de gemeente Kampen. Dus het eerste grote dossier wat eigenlijk op mijn tafel lag. De herbestemming van de TU.
0: Ja. Zo, dat is best een hele klus.
1: Ja.
0: Ja, de TU, er was eerst de Theologische Hogeschool van Kampen, later TUC.
1: Ja.
0: Kort hadden we dit af, die vestigde zich in 1870 in een huis met een tuin in de Oude Straat. In 1895 werd het pand ingrijpend verbouwd en vergroot. Het is in eclectische strand gebouwd en de bibliotheek en de aula waren in dit pand gevestigd. Het pand is gemeentelijk monument. Wat is nou precies eclectische architectuur? Het is wel een heel moeilijk woord, maar het is vast makkelijker te omschrijven.
1: Ja, eclectie, dat wil zeggen dat het een samenraapsel is van diverse bouwstijlen door elkaar heen. Dus je herkent wat renaissance, wat soms ook nog wel gotiek, maar het is een verzameling van stromen in de architectuur die in dit gebouw tot uiting komen. Dat is het meest simpele.
0: En de gevel aan de Oude Straatkant, dat is...
1: Ja, dat is meer renaissance-achtige trek heeft hij. Ja, toch ook wel met die dakkapellen en de volute aan de zijkant. Dat neigt wat meer naar...
0: Wat zijn voluten?
1: Dat zijn aan de zijkant, als je bij een dakkapel heb je als het ware het raam en dan heb je een timpaantje. En aan de zijkant zitten van die mooie sierlijke zij. Dat zijn overgangen vroeger. Werd er echt aandacht besteed aan om iets fraai te laten zijn. En tegenwoordig is het recht en vierkant en strak. En het moet allemaal functioneel zijn. Ja. Maar iets sjeu geven, dat hadden ze vroeger wat meer. Ja. Dus dan gaven ze wat meer rondingen. Een mooie overgang van zo'n dakkapel naar de lucht toe, zeg maar.
0: Ja, want die timpaan, dat is altijd een driehoek, hè?
1: Ja, een timpaan. Een
0: gelijkbenige driehoek, volgens mij.
1: Ja, dat is weer meer vanuit de Griekse tijd, zeg maar, wat we hebben overgenomen. En zo zie je dat... De eclectie, dus zeg maar de verzameling van bouwstijlen, komt in zo'n gebouw op diverse onderdelen terug. Ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat niet wisten. Dus vandaar die.
1: Of
0: niet weten, maar die vraag.
1: Daarom, dus vaak gebruiken wij ook vaktermen. Dus als je zegt van hé, dat is Henk, dat is niet duidelijk, verklaar je nader.
0: Ja, dan ga ik het vragen. Dat is altijd wel het leukste ervan. Ja. Als je dan zo'n gesprek hebt, dan kan dat ook mooi.
1: Mm-hmm.
0: Ja. In het gebouw waren meerdere muurschilderingen aanwezig. Een hele grote volgens mij. En de namen en zo van de professoren, die zijn ook allemaal geschilderd. Wat is daar nu mee gebeurd?
1: Nou, bij het beginnen. We hebben dus een bouwhistorische verkenning laten opstellen. Want als er een initiatief is van een ontwikkelaar, dan willen we als erfgoed ook weten van... Nou, hoe verhoudt zich dat met wat er in het gebouw aanwezig is? En als je dat niet weet, moet je eerst een bouwhistorische verkenning laten doen. Dat wordt door bouwhistoricus die daarvoor gespecialiseerd zijn gedaan. In dit geval hebben we in Kampen bijvoorbeeld Geertje van der Schee, dat is een hele goeie. Maar die heeft deze TU niet gedaan, dat is een andere partij geweest. Maar goed, met dat document kunnen we de plannen van de architect, en in dit geval is dat Verstegen Hofman geweest, kunnen we weer spiegelen met de grote monumentencommissie van gaan we in die grote zaal nou 3 appartementen realiseren en hoe verhoudt zich dat met de ruimtelijkheid aan zich? En hoe verhoudt zich dat met de beschilderingen die er zijn aangetroffen? Nou goed, en een lang verhaal kort. We hebben gezegd van, nou, het gebouw mag opgesplitst worden in appartementen, maar de hoofdstructuur moet behouden blijven. Mm-hmm. Zodat het duidelijk blijft van iemand die daar ooit gewerkt heeft van, goh, ik herken nog die gangstructuur. En in de ruimtes, de klaslokalen, oké, die zijn herbestemd tot appartement. Dat was de meest logische stap. Maar we gaan geen gangen bij een appartement aantrekken, want dan kruis je die gangstructuur. En daar heb je dus ook zo'n bouwhistorische waardebepaling voor. Na die verkenning, zeg maar, krijgt een aannemer de mogelijkheid om het gebouw eerst verder te strippen. Want dan kun je kijken hoe gaat het muur.
0: Strippen, dat is het weghalen van dingen die origineel niet in horen, hè?
1: Ja, precies. Ja. Dus de bouwhistoricus geeft aan, nou, die laag die er nu zit, die heeft geen waarde, dus die kun je dan weghalen. En dat is voor de architect ook even van belang, van als ik dat weghaal, wat kom ik dan tegen? En toen kwamen we dus die beschilderingen, waarvan we eigenlijk ook al wisten dat die er zaten.
0: Want die staan beschreven, hè, in diverse boeken die er zijn.
1: Klopt. Caspar Haar, die heb ik er ook bij betrokken. Die heeft een heel leuk documentje gemaakt van het station hier, het NS-station.
0: Ja.
1: Met die prachtige beschildering van Egbert Bruins.
0: Ja, die zit ook in de Stadsgehoorzaal, hè?
1: Ja, ja. Klopt.
0: Ja.
1: En, nou goed, ik was daar met mijn collega Annemieke Jonker en het was daar nog vochtig en het gebouw heeft volgens mij 12
0: heel
1: jaar
0: lang
1: leeg gestaan.
0: Ja.
1: En dus de klimatologische omstandigheden waren zo dusdanig dat het skinbang, dat is dat glasvezelbang wat ze tegenwoordig op de wanden plakken.
0: Ja, daar kun je van alles over sausen. En
1: ja,
0: zo.
1: Precies. Ja. En het was zo vochtig en we trokken een strook eraf en toen kwamen we echt die mooie schabloonwerken van Egbert Jan Bruins weer tegen. Dus toen hebben we weer een andere historicus erbij gehaald, Bert Jonker.
0: Ach ja, toen leefde hij nog natuurlijk.
1: Ja, hij is helaas onlangs overleden. En dat was ook stap 2 die we nodig hadden voor de ontwikkeling, want we wou ook een kleurhistorische waardebepaling hebben.
0: Oh ja.
1: Maar Bert Jonker werd heel enthousiast, want hij zei van, goh, dit is gewoon schatgraven wat we hier doen. We trekken dus behang weg en we komen namen tegen van oude professoren.
0: Ja.
1: Dus ja, en zo kom je steeds meer informatie tegen, waarbij de architect ook weer mee aan de gang moet. Hè? Dus
0: ja.
1: Van hoe gaan we dat doen? En op een gegeven moment kwamen we zoveel dingen tegen. Dat was in mijn vakantieperiode. Dat ik terugkwam en toen belde de projectontwikkelaar op. Goh, we hebben nu weer een ontdekking gedaan in de aula van de kleine leeszaal. Van, er is nu een doek gevonden achter een wandbespanning. En dat bleek dus een doek te zijn van Marius Richters.
0: Marius Richters
1: is wel eerder bij de Theologische Universiteit aan het werk geweest. We vermoeden dat, of we kunnen allemaal met grote stelligheid zeggen dat hij de glas- en loodramen, die inmiddels ook al verwijderd zijn, heeft gemaakt. En tijdens het 100-jarig bestaan heeft Marius Richters een doek namens de studentenvereniging gemaakt.
2: Hmm.
1: En die is in de leeszaal op de wand gemaakt. En heeft daar een hele poos in zicht gehangen. Maar op een gegeven moment in de jaren 70 was de TU aan een moderniseringsslag toe. Hè. Alles was donker en in de kleuren van die tijd nog met die beschildering van Bruins samen was het vrij donker.
0: Bruin tinten.
1: En toen kwamen we in de tijd van Jan de Bouvry en alles moest licht en luchtig zijn en wit en saai. En toen hebben ze echt roekeliesloos alles.
2: Alles onder schilder?
1: Nou nee, ze hebben gelukkig wel een behangetje eroverheen geplakt. En bij Marius Richters hebben toch wel het besef gehad van, nou, we kunnen hem niet zomaar over gaan sausen. Dus hebben ze een wandbespanning, een soort jute.
2: Aha.
1: Over dat doek heen gebracht met latwerk. Zodat
0: wat je vroeger gebruikte om behang op te plakken.
1: Precies, ja. Je kent het misschien wel vanuit de oude huizen. Had je eerst een bandbespanning en daar werden eerst krantpapier op geplakt.
0: Ja.
1: En dan kwam je toplaag, je mooie behangetje.
2: Ja.
1: En ja, die hebben ze dus afgeschermd. Maar het waren allemaal slopers, amoveerders noemen ze dat tegenwoordig.
0: En dan denk je, wat een mooi woord, maar als
1: het
0: je dan
1: slopen,
0: echt nazoekt wat het is, is het niet zo mooi.
1: Ik kwam het ook een keer tegen bij een project in Zwolle. En dan zeiden wij gaan het gebouw amoveren. Maar wat is het Nederlandse woord daarvoor? Ja, dat is gewoon vakkundig slopen.
0: Ja.
1: Dus vandaar. Maar die mensen die kwamen uit Rotterdam en die zeiden van, goh, we hebben nu wat gevonden, moet even komen kijken. En echt heel leuke ontdekking. En we hebben ook gelijk geschakeld, we hebben onderzoek gedaan en ook contact opgenomen met de familie Richters, die in Rotterdam nog leeft, zeg maar, nazaten van Marius Richters. En nou goed, die houden we nog steeds op de hoogte. En die weten inmiddels ook al wat ermee gebeurd is. Maar ja, dan kun je schakelen. Ja, en dan ga, ja. dan ga je kijken van, hé, dus dan haal je wat bekende stedelingen. Bij ons had Theo van Mierlijk erbij gehaald. Hoe heet die ook alweer? Onze Gerard Westerink.
0: Oh, ja.
1: En ik heb zijn Rijksdienst erbij gehaald. Om toch eens eventjes wat verder in die materie van Richters te duiken. Van wat hebben we hier nu en hoe bijzonder is het? Ja.
0: En wat gaat er nu mee gebeuren?
1: Nou,
0: is er mee gebeurd inmiddels?
1: Ja, kijk, je gaat dan schakelen en dan zeggen we van... Je wil het liefst het behouden en in het zicht houden.
0: Ja.
1: Hè? Maar het is een vrij zwaar thema. Het is Jezus met Mozes, met de wet. En het is een vrij zwaar doek, zeg maar. En om dat nou in jouw
0: appartement... Ja, je bedoelt in afbeelding, niet in gewicht.
1: Nee, niet in gewicht, sorry hoor. Nee, nee klopt. Het is qua uitstraling is het echt een bijbelse uitstraling natuurlijk. En ja, als jij een appartement koopt en je wordt continu door Jezus en Mozes aanschouwd tijdens het ontbijt...
0: Ja, misschien vind je dat niet altijd prettig.
1: Nee, dat vind je niet altijd prettig. Maar goed, we hebben samen met de Bond Heemschut, Norman Vervat... Die kwam met het idee van, goh, kunnen we hem wellicht misschien in een trapportaal herplaatsen? Dus het bleek namelijk dat het doek, Richters heeft het in zijn atelier in Rotterdam, of nabij Rotterdam, gemaakt. In zoverre helemaal grof klaargemaakt. En dat was een doek, heeft hij hier op een steiger tegen de wand uitgerold met een soort behanglijm.
0: Mm-hmm.
1: En is het aangebracht. En daarna heeft hij die lijnen, of de naden van het doek, heeft hij dus netjes helemaal compleet gemaakt, zodat het één geheel leek. En nu hebben we, daar heeft Norman Vervat van de Bond Heemschut, heeft daar Sien Restaureert voor bijgehaald. En dat waren twee dames, die waren net afgestudeerd. Die hadden kunsthistorie gestudeerd in Antwerpen. En die, het leuke was, een van de meiden die kwam ook nog uit Kampen, haar woonplaats, haar geboorteplaats.
0: Grappig.
1: En die hebben het hele doek geïnventariseerd, daar ben ik nog weer bij geweest. En het blijkt dus dat het dus drie grote doeken zijn en samengevoegd tot deze wandvoorstelling.
0: Hoe groot is het ongeveer?
1: Nou ja, wat is het? Het is de breedte van de ruimte, dat is ongeveer 6 meter bij een hoogte van 3 meter. 40,
0: dat is flink.
1: Ja, dus dat was ook de moeilijkheid eigenlijk. Want wij hadden wel een wand in de grote hal voor ogen waar die eventueel kon komen. Dat was ook het voorstel van Sien Restaureert en de Bond Heemschut. Maar dan zou die dus niet qua uitstraling zijn zoals hij nu is. Dan kwam bijvoorbeeld Jezus aan het kruis ergens boven te hangen en dan Mozes met de wetten wat lager op het trappetaal.
0: Ja.
1: En ja, dan trek je zo'n heel schilderij
0: de voorstelling
1: uit verhouding.
0: Uit elkaar, ja.
1: Ja. En toen hebben we met de Rijksdienst ook daarover gespart. Het is niet eens een Rijksmonument, maar ik betrek liever wat meer partijen erbij met expertise. En toen hebben we gezegd van ja, we hebben het onderzocht. Hè, we hebben het heel goed gedocumenteerd. We hebben het helemaal goed laten fotograferen. We hebben gezegd, we gaan het gewoon bewaren in situ. In de situatie zoals die hangt.
0: Dus weer overgeschilderd?
1: Nee, hij is niet overgeschilderd.
0: Dat niet.
1: Nee, we hebben hetzelfde gedaan als wat de theologen ook hebben gedaan.
0: Ja, met dat doek ervoor.
1: Dus het is
0: gewoon wit waar die hing nu.
1: Het zit nu, ja, het is een voorzetwand.
0: Ja.
1: En daar eerst zit er een soort spinvliesfolie achter, dus een doek. En dan komt die wand ervoor met gifplaten.
0: Ja.
1: Dus hij zit gewoon Jezus ingepakt.
0: Ja, dan is hij lekker warm.
1: En dan is hij net zoals bij de archeologie...
0: Ja.
1: Is het misschien een aantal generaties verder.
2: Maar niet zichtbaar meer.
1: Nee, het is helemaal... We hebben de foto's nog. Gelukkig hebben we de foto's nog. Nee, maar goed. Ja, we hebben daar echt wel serieus naar gekeken. En ook overwogen. We hebben ook de toezegging destijds van Bond Heemschut gehad. Van, we willen ook wel een bijdrage erin doen. En de ontwikkelaar wou er ook wel in meegaan, maar toen hebben we toch gezegd van, ja, je trekt het helemaal uit zijn verband.
0: Ja, dat is toch wel heel jammer natuurlijk.
1: Ja.
0: Oh, dan moet je net toevallig later ergens iets hebben wat je denkt van, nou, daar kan die eventueel mooi houden.
1: Mm-hmm. Ja, maar dan ben ik bang dat het te lang ligt en dat het dan
0: dat
1: onder
0: kunnen.
1: De aandacht wegglipt. En dan heb je hem ook niet meer in de context waar die gevonden is. Dan hangt hij straks ergens... bij wijze van in een pand wat herontwikkeld wordt.
0: Ja.
1: Oh, we hebben nog een doek liggen plakken om daar maar te hangen.
0: Ja.
1: Ja, dat is...
0: Nee, dat dus, is ook zonde.
1: En dat wordt meer gedaan in de landen. Gewoon in situatie bewaren voor het nageslacht. En dat is een soort archeologie, maar dan in een bouwwerk.
0: Ja.
1: We hebben hier ook een heleboel archeologie. Archeologie is wat er allemaal in de grond ligt in de stad, in de binnenstad. Hè? Daar zitten muurresten en waterputten. En die gaan we ook niet allemaal eruit halen, want kunnen we dat documenteren. Dus dan zeg je van, nou, we gaan er goed vastleggen.
2: Als je maar weet waar...
1: Ja,
2: waar het ligt.
1: En dan doen we er een laag zand overheen. Of desnoods nog een beschermlaag. En dan, als we ooit in de toekomst nog weer verder zijn. En we kunnen dingen loshalen en we kunnen er wat meer mee. Dan kun je het altijd weer opgraven.
0: Ja.
1: En dat is bij dit.
2: Met schilderij ook.
1: Ja, ik vind het ook zo.
2: Maar het is een fors schilderij, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En de namen van de professoren die erin zaten. Wat is daarmee gebeurd?
1: Ja, dat is de grote aula. Maar ik wou nog even meegeven.
0: Ja, natuurlijk.
1: Marius Richters heeft dit in 1954 opgeleverd, dit doek.
0: Mijn geboortejaar.
1: Oh, kijk aan. Ja, dat is nog vrij jong. En dan...
2: nog vrij jong, hoor.
0: Ja. Het is
2: vast reis. Nee. Het gaat om de uitstraling.
1: Ja, precies. Nee, maar en hij is in 54 heeft hij het opgeleverd en hij is in 55 overleden. Dus het was een van de laatste werken die hij gedaan heeft.
2: Ja.
1: En leuke bijkomstigheid is dat hij ook in een ziekenhuis in Rotterdam... hebben ze ook een doek achter een wandbespanning vandaan gehaald. Maar dat had geen Bijbelse voorstelling. Het was wel een katholiek ziekenhuis volgens mij. Maar dat wordt wel gerestaureerd. Dat blijft in zicht.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, goed, die ruimte, dat bleef ook gewoon een algemene ruimte. En dit was voorbestemd tot appartement.
0: Ja. Maar op zich is dat wel heel bijzonder dat hij het niet gelijk op de muur heeft gedaan... Maar gewoon op doek en dan pas op de muur.
1: Ja, maar ik denk dat de snelheid was. Kijk, ik kreeg een opdracht van de studentenvereniging, van die theologen. Die zeiden van, nou, we moeten wat aanbieden aan onze universiteit.
0: Ja.
1: En Marius, kun je dat? Nou ja, dat moest dan snel gehand worden en in zijn atelier ging hij aan het werk. En hij moest dat erop plakken en afmaken. Wij zagen ook wel met de experts dat het... Qua schilderkunst, ik ben geen kunstenaar, maar daar zaten toch wel wat onvolkomenheden in.
0: Het is dus zeg maar een heel totaal andere schilder dan die echt met Jan Bruijs.
1: Ja, zeker. Jan Bruijs was echt een detailist en een echte specialist in schabloonwerk.
0: Ja.
1: En die Marius Richters is ook echt wel een specialist, maar in dit doek van hem, dat laatste doek. Nog goed, diverse mensen zeiden van ja. Het is niet de hoogste schilderkunst wat hij hier heeft laten zien.
0: Nee, en hoe oud was hij toen hij overleed?
1: Oh joh, dan moet je schuldig blijven.
0: Ja. Nee, nou ja, maar daar kan natuurlijk ook mee te maken.
1: Nee,
0: dat
1: kan zijn leeftijd kan daar ook bij. Ja, nee, klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan gaan we nu nog even naar de namen van de professoren.
1: Ja. Ja, want goed, dat is in die grote aula. Dat was bekend dat we die daar zouden aantreffen. En. Het leuke was, hij is ons inmiddels ook ontglipt. Caspar Haar heb ik ook erbij gehaald. Van, je hebt dat boekje ook geschreven over het station... en de vermoedingen van hier van de TU... dat daar ook van Egbert Jan Bruijns schilderingen, schabloonwerken zouden zijn.
0: Yeah.
1: En nou, dat was echt een verademing om Caspar daarin rond te leiden. En,
0: die man was ook zo enthousiast.
1: Ja, die was echt enthousiast. Die zei van, wat ik hier nu aantref en dat ik het nog mee mag maken. Ik ben blij dat ik hem daar naartoe...
2: Dat wist hij toen nog niet...
1: Ja, hij wist, hij had ook wel vermoedens dat. En wij allemaal dat was al een bekend geheim, zeg maar, dat dit naar voren zou komen. Alleen we wisten niet in hoeverre, zeg maar, die renovatie in de jaren 70 de boel had vernietigd. En gelukkig hadden ze dus, het zit hier ook in de stadskazerne op de muur van het skinbehang. Dat heb ik net ook al aangegeven, door de vochtige situatie konden al die doeken van skin eraf getrokken worden. En dan kwamen we het hele schabloonwerk van Egbert Jan Bruijns weer tegen. En Bert Jonker, onze ook helaas ontglipt, daar hebben we het net al over gehad. De kleurhistoricus heeft er ook insnedes in gemaakt en gedocumenteerd van... Hey, wat leuk en wat bijzonder. Want Bert Jonker is ook betrokken bij ons station van ProRail NS... En hij zegt, dit is ook weer een tijdspad wat Egbert Jan Bruijns hier weer na heeft gelaten. Er zijn best wel leuke details teruggevonden. En wat je net al aangaf, alle professoren Die belangrijk waren, die hadden een naamschildje in die zaal gekregen. Stekenbeten en hoe heet dat?
0: Ja,
1: ik heb ze allemaal wel. Het zijn er een hele hoop. En die stonden in bladgoud. En er waren ook nog wat kadertjes. Dat is een vakje, die waren nog leeggelaten voor degene die daarna weer van betekenis zouden zijn. Maar het heeft niet zo mogen wezen.
0: Nee.
1: Toen kwam de modernisering. Hebben ze eigenlijk die hele fraaie zaal eigenlijk een beetje vernietigd.
0: Ja, jammer is dat dan.
1: Want als je die nu nog zou hebben, dan zou die niet herbestemd worden tot een appartement.
0: Nee. Maar is dat ook weer gewoon achter de witte verf verdwenen?
1: Nee, ja, kijk, dit is ook in situ bewaard. We hebben de Rijksdienst opdracht gegeven van met een heel speciale camera maak hoge resolutiebeelden daarvan. We hebben het ingemeten, we hebben het gedocumenteerd. De kleuren hebben we vastgelegd. En nou goed, daarna hebben we gezegd van samen met de grote monumentencommissie van nou, dat is aannemelijk dat het in situ, ook in situatie, bewaard wordt. Zoals het eigenlijk door de TU ook al in gang is gezet om dat te beplakken. Maar toen waren ze nog niet zo bewust van, had er dan iets van een plaatmateriaal voorgezet en dan behangen.
0: Ja.
1: Maar ze gingen zelfs met een bovenfrees, dat is een apparaat die groeven vreest in de muur om elektraleidingen aan te leggen. En dat ging zo dwars door zo'n schildering of een naam van een professor heen. Hè? Dus,
0: ja, zonde.
1: Ja, en dan ben je al een stukje kwijt. Maar hun dachten, dat is geweest en wij gaan daar met een nieuwe laag overheen. En het is de vernieuwing van de TU geweest en alles moest wit en saai. En nu zijn we juist weer, en dat zien we nu aan de kant van de Oude Straat, zien we een handtekening van Bert Jonker. En daar ben ik heel erg blij mee.
0: Ja.
1: Want dat is een kleurcombinatie. Bert Jonker, onze kleurhistoricus uit Zwolle, nog heeft aanbevolen. En we hadden daar een keuze uit twee tinten. En dit is hem geworden. Hij is nog niet helemaal klaar. Als je bij Bakker Bart op het terras zit, wat daar tegenover zit, dan zie je aan de rechterkant zie je nog wat oude kleuren. En aan de linkerkant zie je al de kleuren zoals Bert Jonker met krabben. Want dan haalt hij laagjes verf van de kozijnen af totdat hij denkt van hé, dit heeft er gezeten. En dan maakt hij een voorstelling en dat kon hij heel goed op de computer bewerken. Maar dit is het nu, zeg maar. Dus,
0: ja, het lijkt een beetje op de oude HBS, hè, qua kleurstelling.
1: Ja, nou, ook een werk ook van Bert Jonker. Ja, Bert Jonker die heeft al diverse handtekeningen in de stad gezet. En dan wil ik niet zeggen dat hij dat bepaalt, maar dat is de geschiedenis die hij weer naar boven haalt. En zo ook, ja, ik was net bij de gemeente Kampen en toen kwam de vraag van onze onderhoudsmensen van, goh, wij gaan verduurzamen aan bijvoorbeeld de oude school van de Stadsgehoorzaal. En ik zei, ja, daar zaten ook witte ramen in en dat is nooit zo geweest. Dat waren echt confronterende witte ramen in een fraaie bakstenen gevel met graffito boogvullingen. Dat zijn, graffito is een soort insnede in stukwerk en dat zie je als je op de Nieuwe Markt bent, zie je daar boven de ramen zie je prachtige druivenranken. Maar daar is Bert Jonker, heb ik er ook naartoe gestuurd. En dat gebouw is ook weer gekleurd, nu naar buiten gekomen.
0: Ja.
1: En dan zie je het veel meer een harmonie worden met het gevelwerk en het schilderwerk.
0: Ja, daar is natuurlijk heel goed over nagedacht toen de tijd.
1: Ja,
0: om dat mooi te maken.
1: Ja.
0: Ja. Ik denk dat we hebben al heel veel gepraat. Het is misschien leuk om even een muziekje te laten horen. En ik kon nog niet direct muziek vinden die zo heel erg bij bouwen en restaureren paste, met de uitzondering van kinderliedjes.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb me gegooid op de maand oktober. En de eerste muziek is van Lisbeth List en dat heet In Oktober.

0: Nou, dat was Lisbeth Lis. We gaan nou weer eventjes naar de orde van de dag. En dan komen we uit bij, dat vertelde je net, de glas- en loodramen die ook gevonden zijn in het gebouw. Wat kun je daarover vertellen?
1: Wij waren het gebouw aan het opnemen en in een klein hoekje achter achter de ruimte van de grote zaal kwamen wat glas- en loodpanelen. Dat waren er geloof ik iets van een 24. Kwamen we daar tegen. Dan hebben we dat eens even zo tegen het licht aangehouden, want dan kun je pas goed zien hoe de voorstelling is. Maar dat bleken dus de glas- en loodpanelen te zijn die vroeger in de zaalruimte, in die gebogen ramen die je nu nog ziet als je daar in de Hofstraat loopt.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Maar goed, ook die moesten eraan geloven tijdens de moderniseringsronde van de TU. Maar ze hebben toen wel het besef gehad van, die gooien we niet in de kliko, die gaan we bewaren, want dat is te mooi. Maar goed, die kwamen we nu tegen, dus toen heb ik de ontwikkelaar gebeld van, joh, wat gaat ermee gebeuren, want het is wel historisch materiaal. Nou, hij zegt, als jullie ze veilig kunnen stellen, heb ik dat net zo lief, want dan weet ik dat het goed gaat. En zo gezegd, zo gedaan. We hebben met een collega hebben ze opgehaald en we hebben ze in eerste instantie naar het gemeentelijk depot aan de Graafschap gebracht. Daar heeft de afdeling erfgoed een verzameldepot van allerlei materialen die dus eventueel overbodig raken bij restauraties of voor een andere herbestemming eventueel weer te gebruiken zijn. Maar toen dachten we van ja, ze moeten daar niet gaan liggen verstoffen. Dus dan heb ik ook Jan Quintus Zwart eens even getoetst. En die had er ook al lucht van gekregen van, hé, er liggen glas- en loodramen. Kunnen wij ze niet direct in de kerk, zodat we daar misschien wat mee kunnen. Dat we een framework in de vorm van het raam weer gaan maken. En dat we die met een opstelling, het lichtwerk. Want de Bovenkerk is natuurlijk van oudsher een katholieke kerk geweest en had vroeger ook glas en lood. Ja. Daar een beetje de sfeer krijgt van hoe is die lichtval door zo'n glas- en loodraam op de kerkvloer. Het enige nadeel is, de Bovenkerk heeft natuurlijk gotische spitsbogen en dit was een rondraam. Dus dat slaat als een bok op een havenkist.
0: Ja.
1: En dat is even de discussie.
0: Maar ja, dat is gewoon een keuze die je maakt. Dan, hè? Je kunt ze laten zien.
1: Maar nu zijn er 2 of 3 panelen liggen in de kooromgang met een lamp erachter. Dus dat is al wel zichtbaar voor de mensen met een bordje van waar ze vandaan komen. Maar goed, daar wordt nog naastig naar gezocht, omdat die hele Bovenkerk ook in de transitie zit. Hè? We gaan dus ze zijn met die gewelven bezig, maar ook met het gebruik en dergelijke. Dat ze daar een plek voor bedenken. Het moet wel een beetje goed bedacht zijn. Want net wat ik zeg, het is rondboograam in een spitsboogkerk.
0: Dat kan
1: een beetje contrasterend zijn.
0: Ja.
1: Maar die zijn dus veiliggesteld.
0: En dat die heb waren ik ook van Richter, begreep ik. Van diezelfde Marius Richter?
1: Ja, diezelfde Marius Richter. Die heeft tijdens de bouw van het gedeelte van Muntplein. Hè, want die is van 1901 volgens mij. Nee, 21 is die. Toen is die vleugel met die aula gebouwd. En dat hoge torengebouw aan de, zeg maar, aan de kant van de Bovenkerk. En toen heeft de TU opdracht gegeven aan Marius Richters om die glas- en loodpanelen te maken. Want Marius Richters was ook een ontwerper in glas- en loodpanelen.
0: Ja. Net zo veelzijdig iemand als Jan Brokkelkamp nu. Die schildert ook en maakt glas en lood.
1: Ja, dat is ook een specialist, Jan Brokkelkamp in de Geerstraat. Klopt.
0: Ja.
1: Ja. Maar we zijn blij, want er is één heel fraai paneel bij. Hè. Dat zijn één fraai, compleet raam. We dachten eerst dat er stukken ontbraken, maar hij is helemaal compleet. En het andere paneel is vrij donker van onderwerp. En het is ook een beetje het verval van de aarde voor de zondeval. En het is een heel donker paneel met een kerkje wat ondergaat in een kolkende zondvloed. En om die ergens nog weer. Maar we hebben hem. Dus, maar die is niet helemaal compleet. Maar het mooiste raam is compleet. Dus die hebben we wel weten te behouden. Ja.
0: Ik zie op jouw briefje dat een van die ramen is Calvijn.
1: Mm-hmm.
0: Of zeg maar de beeltenis van Calvijn.
1: Ja.
0: En de was in de binnentuin is misschien hopelijk nog wel het beeld van Calvijn. Wat is daarmee gebeurd?
1: Calvijn heeft niet de voeten genomen. Nee, hij is gebleven. We hebben hem

0: gaat gewoon via de makelaars of zo.
1: Ja, dat zou wel, ja.
0: Kijk, daar hebben wij geen invloed op. Maar nee. Ik begreep dat er behoorlijke belangstelling
1: alles
0: was. Maar,
1: is, op, alles is optie, heb ik gezien op de website, ja.
0: En, maar toen hebben we Calvijn, of heeft projectontwikkelaar Calvijn even uitgepakt, zodat je ook een idee hebt van waar je tegenaan zit te kijken straks. Maar er zit bijvoorbeeld nog een waterput in de binnentuin. Er staat nog een prachtig mooie smeedijzeren lamp. Die blijft gewoon behouden. Eigenlijk is gewoon...
1: De binnentuin zoals die was.
0: Zoals die was, ja. We gaan alleen wat zien van de verduurzaming. Dus tegenwoordig moet alles, als je iets ontwikkelt, gasloos zijn.
1: Ja.
0: En hier komen hier en daar wel wat warmtepompjes in zicht. Maar die moet je ergens kwijt. Maar goed, er zal dan een kast omheen gemaakt worden. Doordat je een beetje een schroepenkast kijkt... En een rasterwerk waar achter een warmtepomp zit.
1: Nou ja, misschien ook goed om dat dan goed te isoleren, zodat de mensen ook geen last hebben van lawaai en alle
0: precies.
1: trillingen die die pompen kunnen veroorzaken.
0: Ja, dat is ook een dingetje wat je inderdaad wat je zegt. Daarom heeft de Verstegen Hofman ook de plek eigenlijk een beetje langs de gangcorridor bedacht, zodat je niet direct rechtstreeks aan een appartement zo'n kast zet.
1: Nee, dat is wel fijn.
0: Want ik
1: denk
0: kan me voorstellen, als jij daar woont en je ligt op je bed en dan hoor je dat gesuis van zo'n kast, dan kan het je wat slapeloos nachten veroorzaken.
1: Ja.
0: Dus en ja, dat was wel eens een discussiepuntje van hoe ga je die ruimte beleven? Want je komt dan binnen en dan zie je daar wel een kast staan. Maar goed, ja, als hij dan bij iemand voor het huis staat,
1: Maar die kun je ook heel mooi laten beschilderen tegenwoordig, hè? Bijvoorbeeld met een afbeelding van die ramen of zo.
0: Ja, maar dan moet er een kast omheen waarop dat kan. Ja. Want de warmtepomp aan zich...
1: Daar kun je niet op schilderen.
0: Maar dan moet je er een mooie schroepenkast... Ja. Ik heb hetzelfde heuvel gaan we straks krijgen in de binnenstad. Hè. Dan moeten er allemaal trafohuisjes komen. Ja. Omdat we allemaal op elektrisch gaan.
1: Ja.
0: En Inexe heeft maar één smaak. En dat is een hele lelijke smaak. Ja. Moet ik zeggen, want dat rolt lekker uit.
1: Ja.
0: Maar dan zeg je ook van, hoe gaan we in de binnenstad zo'n kastje nog een beetje sjeu geven?
1: Ja, vaak is het ook zo, als je ze dan mooi laat beschilderen, je ziet het wel in veel meer steden, echt prachtig zijn sommige. Maar dan voorkom je ook dat ze erop gaan klodderen met al dat graffiti.
0: Ja, precies. Je ziet het aan de Broederweg, waar de strakke hand die mooie afbeelding heeft geschilderd van de Kogge.
1: Ja.
0: Daar zie je geen graffiti op.
1: Nee, achteraf is dat toch een goede plek geweest.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Dat was ook zo'n blinde gevel. Maar terug te komen op zeg maar die warmtepomp. Ja, je kunt ze netjes inpakken en dat wordt ook wel gedaan. Dus die glas- en loodpanelen en Calvijn, eigenlijk al die situaties of alle dingen die echt kenmerkend waren voor die TU, die blijven behouden. Sterker nog, we hebben de ruimte van Hans van Gelder, onze man die de Joodse gemeenschap in Jaap van Gelderen.
1: Ja.
0: Die ruimte die is aan zich helemaal zo gebleven zoals hij was. Jaap van Gelderen die had een soort insteekverdieping.
1: Mm-hmm.
0: En had hij zijn bureau op de begane grond aan de Oude Straat. En hij keek een beetje op de Bakker Bart. En hij had daarboven een hele boekenreeks staan.
1: En een soort fide.
0: Een soort fide, inderdaad, insteekverdieping. En die is ook zo gebleven. Dus als jij dus links afslaat en je komt de hoofdingang in. En je loopt zo Jaap van Gelder zijn kantoortje in. En zelfs de speeltrap die in de jaren 70 is gemaakt, die is gebleven. Dus,
2: Dus
0: als iemand daar zo...
1: Dan kun je mooi beschilderen, Jaap van Gelderenhuis of zo.
0: Ja, bijvoorbeeld als jij jouw naam, als jij een beetje de geschiedenis van je stad weet en je bent er trots op, dan zeg je van, dit is het Jaap van Gelderenhuisje.
1: Leuk hè? Ja, grappig.
0: Ja. Ja.
1: Nou, en als we dan nou naar de restauratie gaan, wat is er allemaal gebeurd? Wat is er nieuw gekomen? Wat is kunnen herstellen aan het gebouw zelf?
0: Nou kijk, de restauratie aan zich, de buitenschil, de muren en dergelijke, dat staat er op zich goed bij. Dus de ontwikkelaar die heeft gekozen, en samen met ons ook, om het schilderwerk weer in de historische kleurstelling te doen. Er is een gevel waar wat voegwerk gesteld is aan de binnenzijde, want het heeft heel lang gelekt daar vanwege die lange leegstand. En dan gaan vergaarbakken verstoppen, afvoeren, die slijten door. En dan wordt zo'n muur helemaal nat. En dan zie je gewoon witte schimmel op die gevels. En dat moest eraf.
1: Ja.
0: Het jaren 70 uitbreiding, want die is er ook geweest. Dat is een vleugel waar wat kleinere jongeren, noem ik het maar, wat maisonnetten zijn gerealiseerd. Er zijn wat ramen ingezaagd, maar dat was historisch wat minder materiaal. Dus dan kom je ook met die bouwhistorische verkenning. Zeg van,

0: Dat gaat daar wel lukken, ja. Een paar ramen erin zagen. En voor de verder rest moet je bij het ontmantelen ook terug tot aan de balk lagen, omdat je met branddoorslag, je krijgt andere eisen.
1: Ja.
0: Het wordt een woongebouw in plaats van een studerende organisatie. Ja, ja, ja, dus dan verblijven mensen, slapen daar ook. Dus dan heb je met brandeisen heb je een hele andere aanpak nodig.
1: Ja. Maar dan zullen daar natuurlijk ook nog van hout en vloeren in hebben gezeten.
0: Klopt, ja.
1: En is dat nu van die kanaalplaatvloeren geworden of zo?
0: Nee, ze hebben de grote zaal en de hele benedenverdieping. Daar was in. Het was eigenlijk een inrijging van bouwfases. En de grote zaal had nog een houten balklaag, inderdaad. En dat is dat gedeelte van 1921. Maar de gedeelte aan de Oude Straat hadden theologen al een betonvloer ingegooid met leistenen vloer. Dat was de entree van de
1: grote... Ja, maar dat is natuurlijk een veel latere aanpassing. Ja. Toen deden ze dat al.
0: Precies, en daar was natuurlijk geen allerlei isolatie. Dus Robert de Jong, of tenminste de ontwikkelaar, die zei van ja, ik moet wel kwaliteit leveren qua energieprestatie.
1: Ja, en ook gehoorigheid natuurlijk.
0: Ja, en dus die heeft de hele vloer hebben ze eruit moeten halen. En dan kom je weer in een laag waar je eventueel archeologie kunt vinden.
1: Ja.
0: Daar is naar gekeken. Maar goed, ze gingen gelukkig niet ver genoeg de grond in. Dus dan kun je daar weer met isolatielaag en dan schuimbeton en dan vloerverwarming kun je realiseren. En zo is dat eigenlijk met de hele verdieping beneden gebeurd. Ook bij het 1921 gedeelte met die grote zaal waar die schildering van Bruins op zijn aangetroffen. Daar is ook de houten vloer dan wel weggehaald. Waar trouwens nog prima balken. Die zijn weer voor hergebruik aangeboden. Want dat is prachtig hout.
1: Ja.
0: Dus reversibel.
1: Dat is hartstikke mooi. Ja.
0: Maar dat is allemaal conform wat je nu mag verwachten voor vloerverwarming.
2: Maar voor hoeveel appartementen?
0: Totaal, ja.
2: Ja.
0: Het zijn 19 appartementen en 20 maçonnettes. Dat is erin getekend, ja.
1: Ja, wat is de oppervlakte ongeveer?
0: Nou ja, we hebben zo'n standaard maat zo'n beetje van 60 vierkante meter. Maar sommige die zijn... het is maatwerk in een rijksmonument, of in een gemeentelijk monument. Dus we hebben gezegd van joh, we hechten voorrang aan de historische opzet van het gebouw. Dus de ene zal wat kleiner zijn, iets kleiner. En de andere zal weer iets royaler zijn.
1: Ja.
0: En die flexibiliteit moet je qua wonen ook hebben, zeg maar. Dat het niet spaak loopt om zo'n gebouw te ontwikkelen.
1: Nee, maar dat kan ook niet in zo'n gebouw. Nee.
0: Ja, en er is zoveel vraag ook van jongeren die echt bij pa en ma weg willen. Ja. En die zeggen van nou ja, dan maar 54 vierkante meter.
1: Ja.
0: Ja, maar dan heb ik niet
2: zoveel. Je ziet het steeds meer.
1: Ja. Nee, dat is ook zo. Mm-hmm. Die tuin, hè, binnenin, is dat een gezamenlijke tuin geworden voor de bewoners?
0: Ja, dat is wel de opzet. Kijk, want de meeste appartementen die op de eerste verdieping hebben geen buitensituatie.
2: Hebben ze wel een balkon?
0: Nee. Dat kon niet. Hè. Dat zit je met de structuur van het gebouw.
1: Net als een schoolgebouw.
0: Kijk, ja, de HBS heeft ook, nou, daar hebben jullie destijds van Stichting Stad en Stijl. Daar hebben ze ook aan de achterzijde een leuke patio. Ja, en daar kun je met banken zitten. Ja. En het bevordert natuurlijk ook wel de samenhorigheid als je in zo'n cluster woont.
1: Ja, maar dat zie je ook wel in het voormalige schoolgebouw aan de Buitennieuwstraat.
0: Ja.
1: Dat is volgens mij ook een heel gezellig gebeuren.
0: Ja, nou, kijk, we zijn ook bezig met die gezamenlijke binnentuin. Ja. En nou goed, dat is in zoverre al getekend. En dat gaat eerder als in uitvoering. Maar dan wil je dus ook een ontmoetingsplek hebben van de gebruikers van de stadskazerne en van die 25 appartementen aan de Buitennieuwstraat. Zodat je even een kop koffie met mooi weer met de buurvrouw kunt even bijkletsen.
1: Ja, gezellig, ja.
0: En dan en de rest heb je gewoon vanuit je appartement heb je de mogelijkheid om de ramen open te zetten. Maar er is geen balkon of zo.
1: Nee. Maar die appartementen, ik neem aan dat er ook geen lift in is in dat gebouw of wel?
0: Nee, hier zit geen lift in. Nee, dit is allemaal nog benenwerk. Ja,
1: dus het is eigenlijk goed geschikt dan voor jongeren.
0: Ja, zeg maar, voor jongeren is het... maar zou bijvoorbeeld voor mensen die slechte been zijn, zouden de beneden appartementen... Ja. Want aan de Oude Straatzijde is een rolstoelopgang zelfs nog uit de tijd van de TU... Dus in die zin, als je het Jaap van Gelderen huis wil hebben... kun je er met de rolstoel vriendelijk...
1: Als je slechte been bent, heb je niet zoveel aan die trap, hè?
0: En je hebt ook niks aan die speeltrap. Nee. Maar het zou in principe kunnen. Ja.
1: Ja. Nou ja, op zich klinkt het allemaal goed.
0: Ja.
1: We gaan nog even weer naar een muziekje. En nu gaan we naar Lieselore Gerritsen. En die zingt Oktoberkind.

is in het vat het hart gekloofd. Dat is waarom een oktoberkind van kind af aan voldaan is, omdat voor haar gevoel het werk gedaan is.

0: goed, we zijn weer in de uitzending, als ik het zo zie. Dan gaan we nog even verder praten. We hebben net gehoord dat er geen lift in zit. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met de bergingen? Hebben alle appartementen ook een berging waar ze hun fiets kwijt kunnen? En wat kleine rommeltjes?
1: Ja, er zijn in het gebouw ook kleine ruimtes waar mensen spullen in kunnen opslaan. En zeg maar de ingang vanaf de Muntplein, daar zit nog een behoorlijke cv-kelder, want het is natuurlijk een heel groot gebouw geweest.
0: Ja.
1: En in die tijd waren die gasmeters net zo groot als de gemiddelde
0: ja.
1: meterkast bij ons huis, zeg maar, een best volume. Maar die ketels zijn eruit gehaald, dus ze kunnen daar zo naar beneden hun fiets stallen.
0: En dat kan ook makkelijk, ook voor wat oudere mensen?
1: Nou, dat is wat minder. Hè? Ja. Dus je moet wel een trap naar beneden met zo'n gootje, wat je ook bij de fietsenkelder van het station hebt. Alleen, ja, dat is voor minder valide mensen niet zo ideaal. Dus misschien is daar ook in de gang, want die gangen zijn vrij royaal, dat daar nog, maar dat weet ik niet hoe dat verder afgewerkt wordt.
0: Nee.
1: Misschien dat daar wel een plek is waar een scootmobiel kan staan. Maar dat is iets wat je gezamenlijk gaat doen straks met die VVE. Hè? Dus je gaat gezamenlijk zo'n pand bewonen en je moet elkaar zoeken en verenigen. En je moet een soort onderhoudsplan gaan opstellen als VVE.
2: Best lastig.
1: Jazeker, maar dat is ook weer voor de toekomst. Want je komt van alles tegen qua onderhoud en contracten. Wie controleert dat? En zo'n VVE, dat zie ik nu ook aan de Buitennieuwstraat. Die verenigen zichzelf en dan gaan ze dingen oppakken.
0: En
1: hoe gaan we dat doen met de beglasbewassing? En hoe willen we de uitstraling? Wat willen we niet voor de ramen hebben hangen? Ja. Want dat kan ook een issue zijn.
0: Ja,
1: hè?
0: Van
1: de een wil plak plastic met folie en dat je niet naar binnen kan kijken. En dan krijg je een spiegeleffect en zulke soort dingen. Dat
0: dat is ook
1: dus,
0: zo.
1: Er is ruimte in de gangen zat voor stalling. Maar het lijkt mij dat daar echt wel goede afspraken over gemaakt moet worden. Want de een is wat anders qua opvatting dan de ander. Dan denk ik van, mijn kliko kan ook wel bij mijn voordeur staan. Maar in de gang van een afgelopen
0: ruikt dat
1: ruimte
0: ook niet zo lekker?
1: Nee,
0: dat begrijp ik. Maar zoals met de scootmobiel is natuurlijk ook wel lastig.
1: Mm-hmm.
0: Net als met die oplaadbare fietsen. Want daar moet je toch ook wel rekening mee houden. Dat je geen brand krijgt. Want dat is natuurlijk wel een probleem tegenwoordig.
1: Klopt, dat is een issue wat iedereen natuurlijk heeft.
0: Ja.
1: Want ik zit er zelf ook aan.
0: Als het in je eigen huis is, is je eigen verantwoordelijkheid. Maar ik bedoel, als je in zo'n groot gebouw zit, dan kun je natuurlijk ook brand en dergelijke krijgen. En dat heeft dan echt gevolgen voor iedereen. En dan moet je toch oplossingen voor vinden, denk ik.
1: Ja, daarom is dat stukje wat ik eerst ook zei van het gebouw woest weer qua plafonds opnieuw opgebouwd worden. In verband met brandveiligheid wordt daar al rekening mee gehouden van als we in de kelder brand krijgen, hoe lang moet zo'n plafond brandwerend zijn, of in ieder geval zodanig dat de brandweer kan aanrukken.
2: Want
1: zo'n fietsenkelder met allerlei oplaadbare spullen, dat is niet alleen je accu van je fiets te zijn, maar ook een boormachine of wat dan ook.
0: Ja.
1: Er zitten allemaal accu's tegenwoordig in. Je tandenborstel heeft het ook al.
2: Ja.
1: Het zijn allemaal dingetjes. We hebben het laatst al gezien bij, wie was er toch in dat vliegtuig? Die had zo'n powerbank.
2: Ja. Ja.
1: En zelfs dan gebeurt het.
0: Ja.
1: Je wil niet weten wat voor brandopties er zijn tegenwoordig.
2: Dat is inderdaad in ons complex ook.
0: Ja.
2: Er is wel een issue elke keer.
1: Precies.
2: Er zijn mensen bij ons die bewust de stekkers er 's avonds uithalen. Als ze om 12 uur even een rondje maken.
0: Maar wij doen het thuis ook niet, hoor. Ik bedoel, als de accu van de fiets opgeladen wordt en je gaat naar bed of je gaat weg, dan gaat de stekker eruit.
1: Ja.
0: En dan gaat hij van dat laadapparaat af. Want dat is gewoon veel te gevaarlijk. Dat risico kun je niet lopen.
2: Inderdaad, je wordt er wel op getriggerd.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En het is net zo tegenwoordig met die thuisbatterij. Hè? Mensen hebben allemaal zonnepanelen, die salderingsregeling gaat eraf.
0: Ja.
1: En dan denk je van, moet nu gaan betalen voor levering. Dus ze slaan ze het op in een batterij.
0: Ja.
1: Maar zo'n batterij, dat gebeurt nu ook in de binnenstad. Daar hebben we al een aantal aanvragen voor Rijksmonument hebben gehad. Ik wil die batterij ergens neerzetten. Waar kan het en waar mag het?
0: Maar dat heeft toch ook gevolg voor je verzekering, neem ik aan? Als je dat doet zonder dat je daar de verzekering over meldt.
1: Ik denk zeker dat je eerst de verzekering moet verwittigen van, ik ga dit doen.
0: Ik ben dat van plan.
1: Precies. Ja.
0: Je kunt het zomaar niet doen, hoor. Want straks dan vliegt zo'n ding wel in de fik, brand je huis af.
1: Ja.
0: Is die accu
1: de oorzaak.
0: En dan heb je een probleem, krijg je niks.
1: Nee, precies.
0: Nee, dus wat dat betreft is er best wel
1: er zit ook wel haken en ogen aan. Ja, klopt.
0: Ja. Ik heb al heel veel gevraagd. Heb je zelf nog dingen die je graag wil vertellen?
1: Ja, ja.
0: En dat hoeft niet per se over dit te zijn, maar ook iets anders zijn.
1: Ja, goed. Ja, we hebben laatst de Federatiedag Grote Monumentengemeente gehad in de Bovenkerk. Waarbij dus vanuit alle grote monumentengemeentes in Nederland onze collega's, vakbroeders in de Bovenkerk waren en waarbij we dus ook wat speciale aandacht ook aan die problematiek van de Bovenkerk, hè, want het is natuurlijk wel het grootste monument van de noordelijke Nederlanden, zoals Jan Quintus hem altijd zegt. En dat is ook wel terecht. Die heb ik ook in het TU-complex even een kleine inzage gegeven. En hebben we ook stilgestaan bij die schilderingen van Bruins en Richters. En die zeiden ook van ja, in situ is dan in deze ook wel de beste mogelijkheid. Maar als je mij op zich vraagt van wat had je het liefst gezien in zo'n gebouw, dan had ik gezegd van joh, had de benedenverdieping iets van openbaar gehouden en daarboven appartementen.
0: Ja,
1: je ziet tegenwoordig overal zaalruimtes. Er wordt niet meer getrouwd, er worden geen bruiloften meer gegeven. Het wordt alsmaar minder qua zaalruimtes. Want wat is er nou mooier als je zeg maar aan de Oude Straat een soort hofje hebt waar je dus even in kunt kijken. Een soort terrasje op die binnenplaats.
0: En daar vroeger dat je zo'n hofje hebt met mooie hegjes en boompjes en planten. En dat je daar even kunt zitten, een broodje eten of zo.
2: Maar dan is die muurschildering over bij het Maya-gebouw.
0: Ja, is
1: leuk geworden, hè? Dat poortje.
2: Dat is toch wel interessant eigenlijk dan, hè?
1: Ja.
2: Maar dat geeft ook aan dat de buurt heeft dat samen opgepakt.
1: En dat is belangrijk, dat het vanuit de buurt komt. Zeg maar, dat mensen de historie van die plek zeg maar waarderen en dat ze zich gaan verenigen en zeggen van goh, wij gaan die geschiedenis op dat poortje weer aanbrengen.
0: Ja, dat is echt heel leuk.
2: Ja. Maar bij ons is het omgekeerde. Mm. Wij hadden in ons complex met 23 appartementen iets achter georganiseerd. En van de brandweer moeten we alles eruit. Alle leuke. En dan krijg je een kale ruimte. En dat is het tegenstrijdige. Je wilt eigenlijk verbinden. Mm-hmm. De mensen bij elkaar brengen.
1: Ja.
2: En vervolgens wordt er zeg maar door de vanwege brandveiligheid moet alles weg.
1: Ja,
2: alle obstakels.
1: Ja, dat is in die zin wel te begrijpen natuurlijk.
2: Dat te begrijpen, maar het is wel tegenstrijdig.
1: Ja.
2: En daar hebben wij heel veel moeite mee. En we zijn met ons 23.
1: Mm-hmm.
2: En we pakken het op elke keer hebben we het erover.
1: Ja.
2: Ja, maar ja, we zijn erg benieuwd wat de verhuurder, Habion in dit geval, van plan is te gaan doen, want die moet ook wat weghalen.
1: Ja.
2: Ze hebben ook iets neergezet wat nu weg moet.
1: Oké. Okay.
0: Wat mag er niet blijven dan, joh?
2: Plantenbakken.
0: Hoe dat
2: om maar eens wat te noemen. En een hele mooie bank.
1: Ja, ja.
2: Die hadden ze juist gedaan om het op te fleuren en om te kunnen verhuren.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, en dat maakt het nou.
1: Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, we staan er niet altijd bij stil. Want als jij bijvoorbeeld die brand in Zwitserland in Grand Montaigne had. Je moet zien dat er rookpaniek. Dus iedereen, je bent eigenlijk blind. En je moet dan door die centrale ruimte en je komt een bank tegen. Een plantenbak of een leuk
0: iets. Ja, want je ziet niks.
1: Je ziet niks. Dus, en dan paniek. En als dan ouderen komen te vallen en dan niet meer vindbaar zijn.
2: Het is allemaal te verklaren.
1: Maar aan de andere kant.
2: Je komt dan binnen in een mooie grote hal. Daar kun je heel leuke dingen mee doen. Maar alleen, en dat doen we ook wel.
1: Ja.
2: Maar dat doen we dan stiekem. Mm.
0: dan moet je het niet verklappen.
2: Nee, maar we zetten er gewoon. Ergens hebben we stoelen staan. En dan zetten we. Op een woensdagochtend gaan we met z'n allen koffie drinken.
0: Oh, dat is leuk.
2: Maar dat soort initiatieven. En het is jammer dat het eigenlijk bijna niet mogelijk wordt gemaakt. Maar daarom vind ik wel leuk te horen dat er toch al over nagedacht is voor zo'n sociale ruimte.
1: Ja,
2: en jij had het ook net over bij het schoolgebouw, dat ze daar ook bezig zijn.
0: Ja.
2: Want dat is wel echt van wezenlijk belang.
1: Ja, ja.
2: Als je het hebt over het bestrijden van eenzaamheid en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Nou ja, je ziet het ook bij het zwembad. Hè? Daar heb je nou zo'n soort gravel-treintje met wat bomen. En dan zie ik mensen, als ik naar kantoor fiets, dan zie ik al... Of nee, 's morgens vroeg niet, maar als ik naar huis fiets... Dan zijn ze aan het jeur de boelen.
0: Oh, jeur de boelen, ja.
1: En dat schijnt toch heel leuk te gaan. En goede contacten en sociale cohesie.
2: Ja, dat zag ik vorige week ook, ja.
0: Ja. Nee, maar ik las ook dat er nog een aantal mensen zich kunnen aanmelden daarvoor.
1: Ja,
0: dus dat is op zich wel best wel heel erg leuk.
1: En dat hopen we ook bij de nieuwe markt, hè? Want die is straks autovrij met wat bankjes, wat groen.
0: Ja.
1: Dus ontmoeten en dan hebben we geen blik meer staan.
0: Nee.
1: Dat is ook wel een strijd. Ik snap dat als je in de binnenstad woont, dat je auto...
0: Ja. Maar goed, wat we ook doen, we komen altijd terug op parkeren.
1: Ja.
0: En het is zonde om daarmee zo'n mooie uitzending te beëindigen over wat onze irritaties daarover zijn.
1: Mm-hmm.
0: Want die heeft iedereen, begrijp ik wel. Dus we gaan afsluiten. De uitzending zit er weer bijna op. We danken jou, Henk, van harte voor je aanwezigheid en je inbreng. We hebben heel veel gehoord. En hopen dat de luisteraars nu ook de totstandkoming van Gebouw Theodor kennen. Misschien gaat een aantal er zelf wel wonen. Jo, fijn dat je er was vandaag. En dat geldt natuurlijk ook weer voor André. Die zorgt voor de techniek, zodat u ons heeft kunnen horen. Na deze uitzending is er een herhaling van gemeentewerken over de sportcampus en de problemen rond het te bouwen stroomstation. Ook de uitzending van vandaag kunt u terugluisteren via RTV IJsselmond. De link vindt u later vandaag op onze Facebookpagina IJsselmond Informatief. Voor nu een heel goed weekend gewenst. Geniet nog van het mooie weer en graag tot een volgende keer.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Van harte welkom bij Gemeentewerken. Deze keer vanuit de sponsorruimte van KSC op Sportpark De Venen. Jan Leverink en ik praten vandaag met de voorzitters van de clubs en op de toekomstige sportcampus. Welkom heren en natuurlijk ook andere belangstellende bestuursleden en vrijwilligers. Van harte welkom. Er staat voor jullie een interruptiemicrofoon. Mocht je het nodig vinden om iets te melden, dan kan dat. Gaat de sportcampus nu echt van de grond komen? Er was steeds verdeeldheid over de plannen. De hockeyclub is er nu wel, maar kan door de energietransitie niet of onvoldoende gebruik maken van de velden. KSC heeft het gevoel dat de gemeente hen nog steeds dwars zit, een gevoel dat er al jaren is. DOS heeft een plan voor padelbanen, maar zonder garantie van de gemeente komen die niet van de grond. Er is sprake van vandalisme. De gemeente legt een soort van bom door het parkeerterrein in te pikken voor een stroomstation met grote gevolgen voor het parkeren. Niet alleen voor de sport, maar ook voor veel anderen die er gebruik van maken. Kortom, problemen te over. En hoe staat het met de samenwerking tussen de sportclubs? Zien zij in deze de gemeente als een soort gezamenlijke tegenstander of spelbreker? Wij hopen in deze uitzending meer duidelijk te krijgen. Uiteraard zullen we het ook hebben over het stroomstation. En omdat dat zo'n heet hangijzer is, beginnen we daar maar mee. Aan tafel voor het eerste deel van de uitzending Henk Sandbergen, Patrick Mokers en Pieter Treep. Ik ga eens even vragen hoe het nu staat met het elektriciteitsvoorziening voor de hockeyclub.
1: De hockeyclub is een thema. Maar kan door de energietransitie. En daar vorderen we eigenlijk wekelijks. We zijn begonnen met een, KSC heeft het met een aggregaat. En aan één veld dat de lampen deden. Vorige week zaten we op anderhalf veld wat in de lampen zat. In de loop van de week kwam de definitieve stroomaansluiting op gang. En nu hebben we op beide velden stroom.
0: En ook licht.
1: Ja, het schijnt nog één lamp lastig te doen. Maar dat is niet zozeer een probleem met de aansluiting van de stroom. Maar dat is meer leverancier. Van de lamp.
0: Kortom, dus, horten van de gemeente met de dat toch niet? Sportclub.
1: Maar horten en stoten, om het zo maar te zeggen.
0: Deze de gemeente en, als een
1: we hebben ook echt wel even onder hoogspanning gestaan in de gesprekken met de gemeente. Maar ik moet zeggen, wat ik zeg, elke week vorderen we. En we zijn blij met waar we nu staan.
0: Dat is wel heel fijn. En hoe zit het met andere clubs? Is bij jullie de energie allemaal prima op orde?
2: Ja, daar hebben wij geen probleem mee. We leveren voor een groot deel zelf onze energie. We hebben ontzettend veel zonnepanelen bij ons op het dak liggen. Dus dat zorgt ervoor dat wij bijna op het gebied van elektra energie-neutraal zijn. Ja, en onze accommodatie is natuurlijk al 10, 15 jaar oud. Dus dat is allemaal gewoon keurig op orde.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Ja, en dan kom ik nou bij Patrick Mokers. Die best wel heel veel problemen heeft op dit moment, denk ik.
3: Niet met de energievoorziening op het park, hoor. Want dat zit net als bij de trepen. Dankzij Tjibbe, de voorzitter, goed in elkaar.
0: Maar ook hier is het licht prima.
3: Het licht is prima in orde. En de verduurzaming is al jaren geleden ingezet. Dus daar lopen we denk ik voorop bij de rest van een heleboel andere verenigingen.
4: Dus eigenlijk geen problemen.
3: Met de verduurzaming geen problemen.
4: Maar er is een ander probleem.
3: Ja, er is een ander probleem. En ik begrijp dat de uitzending in twee is gesplitst. De laatste raadsvergadering heeft de politiek wel aangegeven, met name de meeste partijen, dat het heel jammer is dat eigenlijk deze twee items zo lang los van elkaar hebben geopereerd. Dus eigenlijk de netcongestie en de sportcampus. Want ze beginnen elkaar nu aardig te bijten.
2: We hebben voor een groot deel zelf onze energie. We hebben ontzettend veel zonnepanelen bij ons op het dak liggen. Dus dat zorgt ervoor dat wij bijna op het gebied van elektra energie-neutraal zijn. Ja, en onze accommodatie is natuurlijk al 10, 15 jaar oud. Dus dat is allemaal gewoon keurig op orde.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Ja, en dan kom ik nou bij Patrick Mokers, die best wel heel veel problemen heeft op dit moment, denk ik.
3: Niet met de energievoorziening op het park, hoor. Want dat zit net als bij Pieter Treepen. Dankzij Tjibbe, de voorzitter, goed in elkaar.
0: Ook hier is het licht prima.
3: Het licht is prima in orde. En de verduurzaming is al jaren geleden ingezet. Dus daar lopen we denk ik voorop bij de rest van een heleboel andere verenigingen.
4: Dus eigenlijk geen problemen.
3: Ja, met de verduurzaming geen problemen, nee.
4: Maar er is een ander probleem.
3: Ja, er is een ander probleem. En ik begrijp dat de uitzending in twee is gesplitst. De laatste raadsvergadering heeft de politiek wel aangegeven, met name de meeste partijen, dat het heel jammer is dat eigenlijk deze twee items zo lang los van elkaar hebben geopereerd. Dus eigenlijk de netcongestie en de sportcampus. Want ze beginnen elkaar nu aardig te bijten, zeg maar, in ruimte en in tijd.
4: En het grote hangijzer is nu het transferstation.
3: Ja, het is in eerste instantie bedoeld als een klein verdeelstationnetje. Maar het is een groot transformator regelstation, zeg maar. Wat ongeveer zo'n 2000 vierkante meter opslokt.
4: In alle in meters, hoeveel is dat?
3: 2000 vierkante meter.
4: Is
3: hoeveel bij 49 bij 38, zeg maar, zo'n beetje. Dus een half voetbalveld.
1: Dat is nogal wat.
4: En hoe hoog wordt het?
3: Volgens mij een metertje of 5, als ik het uit mijn hoofd zeg. Uiteindelijk, ja, de hoogte maakt me niet zoveel uit. Maar
1: dus het is een klein flatgebouw eigenlijk.
3: Het is meer een kleine energiebunker, zeg maar. Ja, dat.
4: Ja, en eigenlijk ook een heel lelijk ding.
3: Op de tekening is het een heel lelijk ding, ja. Dus er moet nog wel wat water...
4: Nee, maar het wordt een grote klomp, zonder ramen, zonder wat. Het is...
3: Ja, met een omheining eromheen. En het is nodig. Zeg.
4: En die omheining slopt ook nog weer ruimte op?
3: Ja, nou dat zit in die 2000 vierkante meter, zeg maar. Dus dat halve voetbalveld is datgene wat het eigenlijk in beslag gaat nemen.
4: En dat moet bij KRC op de parkeerplaats komen?
3: Ja, zoals steeds wordt genoemd, zou dat hier, zeg maar, op de venen komen. De locatie is eigenlijk nog niet... SEC bepaald. Hè. Dat is nu uiteindelijk zijn wij de definitieve focuslocatie geworden na de laatste raadsvergadering.
4: Wanneer hebben jullie dat gehoord voor het eerst?
3: 28 mei zijn wij een week daarvoor zijn wij overvallen. We waren net met 9 mannen aangetreden als nieuw bestuur. En we werden door de voorzitter geroepen van joh, we hebben een brief gekregen. En 28 mei hebben wij de eerste informatieavond gehad. En dat was eigenlijk geen informatieavond, hè Pieter? Dat was meer een mededelingsavond.
2: Eenrichting verkeer. En vooral de manier waarop door de wethouder, Erik Faber was dat, het allemaal werd gepresenteerd. Dat was van, wij weten wel wat goed is voor Kampen. Houden jullie maar stil, wij nemen onze besluiten wel.
4: Dus geen enkel overleg geweest?
2: Nee, nooit. Terwijl dit thema binnen de gemeente al 2 jaar speelt.
1: Ja, vanaf 2022 volgens mij.
2: Nou, het speelt langer, maar de brief van Enexis dat ze in deze ruimte willen zoeken is 2 jaar geleden naar de gemeente gestuurd. Dat is steeds intern gehouden. Daar is de afdeling sport ook niet bij betrokken geweest. Die is ook pas op een heel laat moment is die ingevlogen. Het college in oude samenstelling heeft in haar laatste vergadering de eerste officiële stap gezet om die focuslocatie uit te spreken. Dat is natuurlijk ook raar, dat je eigenlijk op die manier over je graf regeert. En daar hoorde dus die informatieavond bij, die op 28 mei. En wij werden, het was voor ons allemaal een donderslag bij een helder hemel. Wij waren allemaal flabbergasted. Dat geldt voor alle mensen die te gast waren op die informatieavond.
4: Waarom zou een gemeente dat doen? Je weet toch dat er dan heibel ontstaat?
3: Ja, dat zou je verwachten dat de enige politieke... dat men wat sociaal optreedt, met name als je weet. Hè, dat, en ik ben daar dan niet bij al die vergaderingen geweest, maar Pieter treedt wel. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik begrijp altijd van Pieter en van Tjibbe dat er al ondertussen zo'n 61 vergaderingen zijn geweest over de sportcampus.
4: Ja, en daar hoort dit dan bij?
3: Uiteindelijk blijkt dan dat dit de locatie wordt. En als je de stukken naleest, dan is ergens pas in april, zie je in beleidsstukken pas voor het eerst dat er gesproken wordt over zo'n middenstation op de locatie wat dan de nieuwe sportcampus moet worden. En dan het liefst de locatie hier op het terrein bij KAC. En we weten allemaal vanuit het verleden, en Tjibbe zal daar denk ik nog wel meer over vertellen in het tweede gedeelte, maar de eerste plannen van de sportcampus vielen hier natuurlijk niet in goede aarde, omdat dat ten koste zou gaan van parkeerplaatsen. Ja,
1: dus
3: hier voor KC.
1: Dat was al lang bekend. Het zal niet veranderd zijn.
3: Als parkeren al het probleem is, dan ga je het probleem nu een paar maanden later weer oprakelen, zeg maar. Want uiteindelijk zal parkeren weer het probleem worden.
4: En een veel groter probleem, want er is minder plek.
3: Nou, binnen dat is een beetje het dingetje.
4: De campus is groter.
3: Ja, zeker. Maar dat is een beetje het dingetje van de sportcampus. Als je ziet hoe de laatste masterplantekeningen, een beetje die aan ons gepresenteerd zijn, eruit zien. En de definitieve masterplan wordt in december, wordt uiteindelijk gepresenteerd aan de raad. Doordat wij allemaal zoveel problemen hebben gemaakt, gaan ze dat versnellen. Dus er wordt nu gas gegeven op het masterplan. Omdat nog eventjes nu snel, ik denk om ons een beetje positief te prikkelen, hè, dat er toch wel iets moois gaat komen. Maar uiteindelijk als je kijkt naar afgelopen zaterdag, naar de beelden die er zijn. En je ziet het aan de bovenkant van het park, waar de korfbal zit, waar VV Kampen zit, waar de DOS zit, waar Basic Fit zit. Ja, het is niet normaal hoeveel auto's er staan. Dan hadden we hier de derby. Nou, die twee dingen bij elkaar. We hebben de hockey nu erbij. Ik heb zaterdag ook de burgemeester maar berichtjes gestuurd met de filmpjes en de foto's van burgemeester. Volgens mij moeten we even gaan praten over dit hoofdpijndossier, want dit kan echt niet.
4: Nee. Want het is nu dinsdagavond, de parkeerplaats staat vol.
3: Ja.
4: En dan zaterdag is het nog wedstrijddag.
3: Erger. Ja, dan komen de ouders met kinderen. En ook dat is iets wat we afgelopen donderdag natuurlijk hebben aangegeven. Op het moment dat je 2000 vierkante meter überhaupt van deze postzegel van het sportcampus afhaalt. Ja. Die 2000 vierkante meter krijg je nooit meer terug.
4: Nee.
3: Dus wat je weggeeft, dat ben je voor altijd kwijt. Ja. En als je dan de ambitie hebt om een mooi groen... Hè, ik zal Annie een gedicht geven, dat kan ze dan meenemen. Maar als je iets moois en groens wil maken met een toekomstige ambitie... zeg maar voor jeugd, voor ouderen, voor gezondheid, voor sportverenigingen... daar dingen nog bij wil halen naar de toekomst toe. Misschien nog een andere vereniging. Ja, dat past dadelijk niet meer. Je bent het voor altijd kwijt.
5: Ja. Ging net over de timing. Hè, hoe is men daartoe gekomen? En uiteindelijk... weten wij dat ook niet, hoe die timing bepaald wordt. Maar wat je wel ziet is dat uiteindelijk is het de portefeuille van de wethouder van energie die over het middenspanningsstation gaat. En als je het hebt over de sportcampus, nou dat was minister Faber en nu is het Peter Faber en de andere, nu is het Gerben.
1: Peter van der Sluis?
5: Nu is het Gerben Wijnja, die heeft dat dossier nu gekregen, zeg maar. Alleen in de sportcampus hebben wij contact gehad met Bas Wonink als wethouder van sport en dat is nu Robert-Jan de Wilde.
1: Ja, dat dus klopt. Die hadden wij ook uitgenodigd voor vanavond.
5: Ja.
1: Dat was natuurlijk wel mooi geweest als hij aan tafel had gezeten, maar die gaf aan een afspraak te hebben die niet te kunnen verzetten. Dus.
5: Maar wat wij niet weten, maar wat je de ervaring die wij menen te hebben, ik wil me altijd een beetje voorzichtig uitdrukken, is dat die portefeuillehouders ook niet altijd met elkaar spreken vanaf het begin, zeg maar. Dus de wethouder van sport, die kan er best wel op een laat moment mee geconfronteerd worden, dat die vinger heeft opgestoken. Jongens, we hebben dan nog een paar verenigingen zitten die we moeten informeren. Terwijl de portefeuillehouder van energie op dat moment dacht van ja, maar ik, dit is mijn plan. Ik moet zorgen dat het station er komt. Ik moet die netcongestie oplossen. En doordat er dan vanuit niet alles met elkaar opgeleind wordt op het gemeentehuis, ja, dan krijg je een ongelukkige timing. Tenminste, dat is een uitleg. Ja,
4: maar dat is in feite slecht bestuur.
5: Ja,
4: ik zeg het en jullie denken het.
5: Dat vind ik grote woorden.
1: Ja. Maar als ik het nou plat sla...
4: Het is geen goed bestuur.
1: Het blijkt dus duidelijk dat twee wethouders het niet met elkaar eens zijn. Wat is het standpunt van de wethouder sport in deze dan? Want die moet toch ook zien dat zijn plannen voor de sportcampus... en alles wat hij voor die toekomstige 70.000 inwoners wil regelen... nu eigenlijk een beetje misgaat. Of dreigt te gaan.
5: Ons is ooit een keer aan tafel gezegd. Toen kwam ik ook heel stoer aan tafel van... ik heb dit afgesproken met de wethouder. Ja, daar hadden we gebeld. En toen kreeg ik de uitspraak die nog goed in mijn geheugen staat. Wat de wethouder zegt, dat maakt niet zoveel uit. Er moet een collegebesluit onder liggen. En dat is het enige wat eigenlijk echt telt.
1: Dat
5: ligt hier nu. Dus dan kan een wethouder van sport een andere mening hebben, maar als het college uiteindelijk iets besluit.
1: Maar het is toch wel fijn om te weten hoe de wethouder van sport erover denkt.
5: Ja.
1: Want kijk, als hij binnen het college zijn mond houdt, ja, dan gebeurt er natuurlijk niks. Nee. Maar als hij binnen het college aangeeft hoe belangrijk hij het wel vindt dat die sportcampus hier komt en dat ook iedereen daar op een fatsoenlijke manier kan komen, dat maakt natuurlijk een heel verschil. Dus daarom is het wel belangrijk om te weten wat hij ervan vindt.
2: Ja, ik denk dat we wat dat betreft niet te veel de focus op dit moment op Robert-Jan de Wilde moeten leggen. Volgens mij is de fout al gemaakt in het vorige college. Daar zijn dit soort dingen voorbereid. Daar is in een heel laat stadium de afdeling sport bij betrokken. Toen lag eigenlijk alle voorkeurlocatie lag vast. Er is een matrix ondergelegd van plussen en minnen. En als je in die matrix kijkt, doet zich iets merkwaardigs voor. Want een van de andere locaties was het Venenkwartier. Dat is de enige locatie die in beeld was waar woningbouw gepland staat. Dus woningbouw is opgenomen in de matrix. En daar scoort Venenkwartier natuurlijk een dikke min op. Maar er is ook één locatie waar gesport wordt. Maar sport staat niet in de matrix. Dus er is wel gekeken wat zijn de gevolgen negatief voor het Venenkwartier. En er is niet gekeken wat zijn de gevolgen negatief voor deze sportomgeving. En dat is natuurlijk merkwaardig dat je op die manier te werk gaat. Nou, dat is uiteindelijk is het eerste besluit genomen door het vorige college. En die erfenis is neergelegd bij het huidige college. Van een dossier wat al 2 jaar loopt. Wat veel eerder had opgepakt kunnen worden.
4: En moeten worden.
2: En dan wordt op een heel laat moment worden de vereniging geïnformeerd. Nou, ik heb een ander idee bij participatie. Bij meepraten. Het was informeren. Eenrichtingverkeer. Zoals we straks al gezegd hebben. Ja, en dan is het lastig voor de huidige wethouders. Om in dat lopende traject een andere keuze te maken. Dan moet je wel heel veel ruggengraat hebben. En als je net nieuw bent in een college en je moet dan opboksen tegen het oude collegebesluit met een oude ervaren wethouder in de persoon van Jan-Peter van der Sluis, dan denk ik dat het wel heel erg lastig is om het om te turnen. En neem ik ze dat kwalijk? Nou,
4: maar dat mag best.
2: Ik denk dat ik ze dat wel kwalijk neem, want als je hart hebt voor de zaak, als je hart hebt voor de sport, had je hier ook dwars voor kunnen gaan liggen. Ja. Is dat reden om Robert-Jan de Wilde gelijk bij de enkels zijn benen af te zagen? Nee, daar is daar geen reden voor.
1: Dat was niet mijn bedoeling, hoor.
2: Nee, maar
3: ik wil wel een beetje voor hem opnemen.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar ik had wel wat stelliger standpunt verwacht.
1: Ja. Ja, want dat helpt altijd natuurlijk.
2: Dat helpt altijd.
1: Maar wat is dan de rol van Jan-Peter van der Sluis geweest? Had hij de vorige keer de portefeuille energie dan of zo?
2: Nee, maar die heeft RO en woningbouw zit erin.
1: Ja, ja, ja.
5: En die zit niet aan tafel op het moment dat wij geïnformeerd worden of dat er gesproken wordt.
1: Ja, dat is... maakt het wel heel erg lastig.
4: Laat ik me afvragen. Zijn dit de enige twee mogelijke locaties of is er nog meer te bedenken?
2: Er waren er 7.
3: Nou,
2: 7.
3: Waren er 9.
2: Nee, uiteindelijk zijn er 3 overgebleven waar tussen men een keuze wilde maken. En daar is die matrix op losgelaten. En die matrix, in mijn ogen is dat een doelredenering geweest. Hè? Ik noemde al woningen.
4: Dus waarom, toegewerkt naar dit doel.
2: Waarom wordt wonen opgenomen? Omdat daarmee Veenekwartier als minder positief naar voren kwam. En dat is nu gebruikt om te zeggen van, we gaan het op de Venen plaatsen. Want die heeft meer plusjes dan Veenekwartier.
1: Ja, ja. En die andere locatie die ze dan hadden op het Veenekwartier, is dat waar Palland heeft gezeten?
2: Nee.
1: Waar is dat dan?
3: Eigenlijk schuin tegenover de Chinees. Eigenlijk strak aan de Happy Garden, strak aan de snelweg. Bij het spoor.
1: Ja.
3: Dat was de andere locatie. En de andere locatie, de derde locatie, was bij het Pieterzand. Daar waren wat grotere problemen, zeg maar. Dan zit je weer met vocht en waterhuishouding en dat soort dingen. Van Lieverlee merkten wij wel in de vergaderingen dat er steeds meer bij werd gehaald. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar er werd steeds meer bijgehaald. En met name in de laatste vergadering kwam ineens het sleutelwoord betaalbare sociale woningen. Dus ze merkten dat ze misschien een beetje klem kwamen te zitten. Dus elke keer werd er weer een redenatie bijgehaald. Nou ja, uiteindelijk hebben wij denk ik 2,5 maand geleden vanuit KSC, vanuit het nieuwe bestuur, hebben met wat mensen hebben de matrix opnieuw gemaakt. En wij hebben de matrix anders ingedeeld. Die hebben ook aan iedereen toegezonden en iedereen gegeven waarin wel, zeg maar, het stukje sociaal welzijn, sport, beleving, veiligheid. Ja. Hè, want dat is met name waar we ons zorgen over maken. Uiteindelijk de veiligheid hier langs de weg. Het is dadelijk één grote doorvoerroute. Vanaf het Onderdijks, vanaf het Reventdiep, vanaf Wilsum, weet ik veel wat. Ze komen hier allemaal naar school, ze gaan hier allemaal naar de stad. Dan komt hier daar zwaar verkeer, dan komt hier zwaar transport. Dat zijn dingen die zijn gewoon allemaal niet meegenomen. Hè? Waarin wel werd gezegd bij het Veenekwartier, ja, daar komt een belangrijke fietsader te liggen. En toen vroeg ik ook tijdens.
1: Ja,
3: toen vroeg ik ook tijdens de informatieavond. Maar hoe zit dat dan bij ons? Want ik denk dat het fietsend verkeer dadelijk en naar de hockey en naar de korfbal. Je moet er rekening mee houden met de sportcampus. De bovenkant gaat dadelijk dicht. Dus dit wordt de enige parkeerplaats hier aan deze kant dadelijk.
1: Oh, dat is ook wel weer lekker handig.
3: Dus alles van boven gaat naar beneden en dit wordt de centrale parkeerplaats.
4: En met alle fietsen, auto's. De overloop gaat de wijken in.
3: Nou ja, dat is de vraag. Kijk, de wethouder heeft natuurlijk bij de laatste vergadering. Hij heeft geen beloftes gedaan. En ik denk dat elke politieke partij daar blij mee is. Hij heeft toezeggingen gedaan. En nou ja, ik dacht van ja, dat is gebakken lucht. Maar uiteindelijk, ik heb met diverse partijen gepraat en die zeggen toezeggingen zijn voor ons heel belangrijk. Daar zullen we hem ook echt aan houden. Met mijn laatste praatje met een raadslid zei ik ook van ja, weet je, we staan nu 1-0 achter. We gaan aan de tweede helft beginnen. We gaan ervan uit dat het verlenging wordt. En jullie zijn onze varogen om toe te zien dat de regels nageleefd worden. En die toezegging heb ik ook van diverse politieke partijen gehad. Dat zij zullen nu strak op het proces gaan zitten. Want nu begint het pas, hè. De definitieve locatie is toegewezen. En nu gaat Enexis bouwaanvragen doen en plannen maken. Ja, nu wordt het tijd voor ons om op te letten.
1: Ja.
5: Wat het lastig maakt is, wij hebben ook gepresenteerd gekregen. Dat is nog een tweede avond geweest. En dan kwamen de verschillende locaties kwamen voorbij. Met elk plussen en minnen.
1: Mm-hmm.
5: Nou, op zich per locatie zijn die plussen en minnen wel duidelijk. Alleen bij locatie A zijn er andere plussen en minnen dan bij locatie B. En weer andere bij locatie C.
1: En dat je dan maakt verkeerde andere latten steeds om ze langs te leggen?
5: Nou ja, zo kun je het wel interpreteren. En natuurlijk is
4: of
5: het lastig.
4: Selectief shoppen.
5: Nou ja, dat dat weet ik niet. Maar het maakt, ik geloof wel dat bij elke locatie de plus en de minnen die ze noemen, dat die kloppen. Laat ik daarvan uitgaan. Maar de plus bij de een is niet een plus bij een ander. En dat maakt, ja, dan ga je in zekere zin naar appels en peren. En hoe ga je dat wegen ten opzichte van elkaar? En daar hebben wij ook om gevraagd. Van, goh, jullie hebben een matrix gebruikt. Maar hoe zwaar weegt nou wonen ten opzichte van parkeren? Ja, en daar, daar krijgen we
1: maar
5: geen antwoord op.
1: Je moet eigenlijk zeggen, hoe zwaar weegt wonen ten opzichte van vrije tijd en sport?
5: Nou, ja. Die vraag kun je ook stellen. Dus eigenlijk geldt het voor elke factor die gebruikt wordt, hoeveel gewicht hangt eraan?
3: En ja. Dat is niet bekend. Dat is een beetje het dingetje. Ja. Wij kunnen niet toetsen, als buitenstaanders nu, wij kunnen niet toetsen wat de waarde van de weging is die toegekend is aan de matrix. Waarom is het één een minnetje en het andere een plusje, het andere is twee plusjes, het andere is twee minnetjes. Hoe is dat tot stand gekomen?
4: Dat is niet. Dat wordt ook niet toegelicht.
3: Nou ja, dat hebben ze geprobeerd, maar dat is nog steeds niet duidelijk. Nee. En dat is ook de reden dat wij hier vanuit KSC met het bestuur een woonverzoek hebben ingediend. Dus wij willen echt alle documentatie boven tafel hebben nu. Ja. Om ook te kijken, joh, wat zit er nou achter? Wat is er gedaan? Hoe is dat gedaan? Hoe is dat gewogen? Ook in de communicatie. Het CDA is natuurlijk de partij die sport hoog in het vaandel heeft staan. Ik denk dat die in de grootste spagaat hebben gezeten tijdens de laatste raadsvergadering. En nog steeds, als ik het zo begrijp. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar jammer ook met name voor degene die links van me zit, Pieter Tjibbe, die dadelijk nog aan het woord komt. Die mensen hebben zoveel tijd al gestoken in de ontwikkeling van iets wat mooi zou zijn voor kampen in zo'n sportcampus. Voor de jeugd, voor de toekomst. En we kijken nu even naar het nu. Hè. We moeten nu een probleem oplossen. Maar we vergeten even dat dit ding hier nog 20, 30, 40 jaar staat. Wat doet het met de toekomst? Wat doet het met de toekomst van KAC? Wat doet het met de toekomst van de ontwikkeling van de sportcampus?
1: Ja, maar het past toch helemaal niet in de visie van de gemeente. Dat ze willen groeien en dat ze dus willen zorgen dat er voor iedereen goed wonen en werken en recreëren in de gemeente Kampen is.
5: Nou ja, kijk, en groeien is het middenspanningsstation gewoon nodig. Ja. Dus dat bestrijdt niemand.
1: Maar dat is wonen, ja. Nee, daarom.
2: Nou, als we nog kijken naar die woningen. Hè. De gemeente heeft nu gezegd op het Veenkwartier, als het daar neergezet zou worden, kunnen we daar 24 woningen minder bouwen. Als je alle woningbouwplannen van de gemeente optelt op dit moment, dan hebben ze op dit moment 1125 woningen in de planning staan. Nou, je weet op voorhand dat gaat ze niet allemaal lukken. Nee. 24 op 1125 is 2%. En dat men niet de moed heeft om te zeggen van, wij kiezen in deze voor de sports en wij offeren die 24 woningen op. In de wetenschap of we nog 1100 andere woningen in de planning hebben staan. Ja, dat vind ik onvoorstelbaar. Dan heb je een afweging gemaakt die niet in het belang is van je eigen inwoners. En ik heb ook aangegeven in die hele discussie van waarom is een belangrijk thema in de politiek als maatschappelijk draagvlak niet meegewogen in de hele discussie. Want wie je ook spreekt, iedereen zegt van, hoe kunnen ze het bedenken? Nou, als de hele bevolking denkt, hoe kunnen ze het bedenken, zijn er blijkbaar een paar mensen in het gemeentehuis, achter een bureau, die dit soort dingen wel kunnen bedenken. Ja, dan ben je volgens mij niet voor je inwoners bezig. Dan ben je alleen maar bezig voor je eigen kleine togeltje.
5: En snelheid is dan veel gehoord argument. Van, we moeten opschieten. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Hè, wij weten als club als geen ander hoe het is om te horen te krijgen. Het zit er even niet in dat je stroom krijgt. Nee. En gelukkig hebben we dat wel weten te versnellen. Maar iedereen heeft stroom nodig. Locatie A, zoals die aangeduid werd, daar kun je het snelste beginnen.
1: Ja.
5: En op het moment dat dus voor die locatie, wat ons betreft, zeg maar, twee plusjes zijn in de matrix, zeg maar. Ja, uiteindelijk haalt het dat dan toch niet bij het thema wonen, zeg maar. Terwijl, wat is dan één plusje, wat is dan twee plusjes? Terwijl iedereen zegt dat snelheid een belangrijk thema is. Ja. Nou ja, als je snel wilt beginnen, moet je daar beginnen.
1: Ja.
4: Dus er zit ook nog een tegenstrijdigheid in.
5: Ja. Die kunnen wij, die lezen wij er wel in.
1: Ja.
2: En voor Innexis waren alle locaties acceptabel.
1: Oh, dat wou ik net vragen, ja. Innexis heeft niet een bepaalde voorkeur uitgesproken voor deze locatie?
2: Kijk, Innexis gaat voor zo goedkoop mogelijk.
1: Ja, en het is hier goedkoper dan dat ze het aan de andere kant neerzetten, daar bij de Chinees?
2: Het is hier goedkoper, omdat hier al een aanvoerweg ligt en die moet daar nog aangelegd worden. Maar die weg is daar toch nodig. Want als je het Veenkwartier ontwikkelt, dan heb je daar ook een weg nodig.
1: Maar dus Innexis komt natuurlijk straks ook wel gigantisch in de problemen financieel. Want als ze hier gaan bouwen en het wordt zo druk, dan moeten ze toch ook verkeersregelaars inhuren. En die kosten echt een boel geld, hoor. Als je het goede hebt.
3: Het aanleggen van parkeerplaatsen kost ook heel veel geld.
1: Ja, ook
3: en
1: dat.
3: En uiteindelijk is dat een van de toezeggingen geweest van de wethouder nu tijdens de laatste raadsvergadering. De parkeerplaatsen zullen 1-op-1 En naarmate de vergadering vorderde, kabbelde die wat af. Ja, nou ja, het zal niet op 1 of 2 of 3 aankomen, zeg maar. Dus ik moet het nog steeds zien, zeg maar. Of wij, en nogmaals, ik refereer aan afgelopen zaterdag. Als je ziet wat er gebeurt dan op deze kleine plek. En dan is nog ineens de piek van het seizoen. Dan is het nog redelijk goed weer, zodat mensen nog op de fiets kunnen komen. Maar we zijn daar 2 maanden verder. Dan gaat het regenen. Ouders gaan hun kinderen brengen. Ouders komen hun kinderen ophalen. Ja. De veiligheid, het wordt donkerder.
4: Clubs
3: van buiten afkomen. De scheidsrechters komen hier. Je speelt af en toe misschien nog eens een keer een oefenwedstrijd 's avonds. De zaalcompetitie gaat hier aanvangen. Nou, dan hebben we dadelijk de hondenclub die dadelijk in die komt hier weer. Het Horenbeek College heeft dadelijk zijn vergaderingen, zijn oude avonden, weet ik wat allemaal weer. Dat staat allemaal hier.
1: Ja.
3: En wat is dan je pijlmoment? Hoeveel parkeerplaats heb je nodig om alles te herbergen? Wat wordt je pijlmoment? En daar ligt natuurlijk ook weer het volgende probleem.
4: Zondagmiddag.
3: Nou ja, waarschijnlijk. Ja, of maandagmorgen. Ja. Ik denk dat het zal gaan worden.
1: Nou, het is goed om dat zelf bij te houden.
2: Ja. De gemeente heeft dat onderzocht. Een paar jaar geleden. Om te kijken wat is de parkeerbehoefte op de hele sportcampus. Dus ze hebben op 3 momenten geteld. Op een parkeerplaats hier bij KSC. En op de parkeerplaats die tussen de voetbal en de korfbal in ligt. En nou, dan kwamen ze tot een ongeveer bezetting van ongeveer 85%. Dus er was op zich plek genoeg. Dat was de parkeerbehoefte. Alleen dat hebben ze gedaan op het moment dat de hockey dus niet hier op het sportveld zat. En dat de korfbal in de zaal zat.
1: Ja.
2: Dus 2 verenigingen waren met 0 leden aanwezig. En dan gaan ze dus tellen. En dan blijkt al dat de bezetting 85% is. Nou ja, afgelopen zaterdag.
4: Dus als iedereen er is, dan heb je een groot tekort.
2: Nou ja, afgelopen zaterdag om 12 uur. Ik heb foto's gemaakt aan de noordkant van het sportpark. Dan staat dus de hele berm tot aan het kerkhof staat vol. Dan staat de berm vol tot aan de Laurierstraat. Dan staan achter de heg op de toegangsweg staan ook allemaal auto's geparkeerd. Dan staan ze bij ons tussen de fietsen. En het was een rustige zaterdag. Want DOS Voetbal speelde niet thuis, maar pas om 6 uur uit bij KAC. Dus om 12 uur waren die er nog echt niet allemaal. Wij hadden een hele rustige zaterdag, want wij hadden maar 4 thuiswedstrijden van jeugdteams. Dus wat gebeurt er als er 20 van onze jeugdteams thuis spelen en als ons eerste thuis speelt en als DOS Voetbal ook thuis speelt? Nou, dan staat die hele wijk ook vol.
1: Ja.
2: Dus de parkeerbehoefte is groter dan wat de gemeente op papier heeft. Maar ook daar zit in mijn ogen weer een bepaalde doelredenering achter van de mensen moeten maar op de fiets komen. Ja, maar om de meeste mensen die op de hockey...
4: Zeggen,
2: of de,
4: maar, als voetbal, doen,
2: maar de meeste mensen komen wel op de fiets. Ja. Maar die opa's en oma's...
4: Ja.
2: En wat dacht je van die uitspelende teams?
1: Ja, die komen niet op de fiets.
2: Die komen al met de auto natuurlijk.
1: En bovendien, als het hier zo ontzettend gevaarlijk is... stuur je kinderen hier ook niet op de fiets alleen naartoe.
3: Nee, maar wij zitten natuurlijk ook nu weer in de competitie... met allemaal ploegen uit de buurt. Hè. We zitten met ploeg uit Zwolle, Westerholte, zeg het allemaal maar. Dus de kans dat daar weer supporters van meekomen... is natuurlijk weer vele malen groter... als ten tijde dat we in het verleden verder weg speelden. Dus de afstanden waar je nu tegen speelt, wordt kleiner. Dus dat betekent dat je kan het nooit inschatten hoe druk het is.
1: Nee,
3: wij ook niet, zeg maar. Maar dat het druk wordt, dat is een feit.
1: Op een druk moment, hè, dat er dus heel veel aan de hand is... zou je eigenlijk een drone lucht in moeten sturen. Hè?
2: Hebben we gedaan.
1: Goed zien.
2: Wij hebben door Richard Tennekes 2 jaar geleden... met alle verenigingen foto's laten maken van het parkeren. Die hebben we ook bij de gemeente ingeleverd. En dan zie je ook dat de stam vol staat. En dat auto's op allerlei plekken staan waar ze niet horen te staan. Omdat er gewoon te weinig plek is.
1: Ja.
2: Kijk, wij pleiten er met de vereniging erop niet voor. Om maar oneindig veel parkeerplaatsen aan te leggen. En we pleiten daar helemaal niet voor. Het oorspronkelijke idee was namelijk om een veld midden op de sportcampus op te offeren voor parkeerterrein. Nou, daar pleiten we helemaal niet voor. Dus wij willen dat er niks ten koste gaat van de ruimte die er is. Want als je nu een sportveld opoffert voor parkeren, dan weet je met een groeiende aantal leden die ze hebben. Hè, en dat kunnen alle verenigingen hier op de sportcampus kunnen dat beamen. Het ledenaantal groeit bij alle verenigingen. Dan heb je over een paar jaar een gigantisch tekort. Maar we hebben samen met de sportraad hebben we wel alternatieven. Je kunt aan de randen kun je perfect dat parkeren regelen, zelfs uitbreiden. Maar dan moet de gemeente wel bereid zijn om daarin te duiken... en niet het door een ambtenaar van achter het bureau te laten tekenen. Ik kan ook wel tekenen van achter het bureau. Maar laat het nou gewoon gebeuren met de mensen in de praktijk.
1: Nou, dat lijkt me toch wel het minste.
4: En op dit moment, denk ik, moet je constateren dat de toezeggingen van de wethouder... we gaan kijken naar vervanging, dat dat een loze belofte is. Dat kan niet anders.
3: Uiteindelijk heeft hij een toezegging gedaan. Ja, een toezegging. Dus
4: dat is een loze toezegging. En
1: ik zou wel kijken belofte. Of die toezegging dan straks ook in de nood
3: staat. De raad is gelukkig, denk ik, toch wel doordat wij best wel veel op de trommel hebben geslagen. En ik ben heel blij dat wij op dit moment gewoon de politieke weg hebben gekozen. En niet hebben lopen vechten, niet hebben lopen schreeuwen. Maar alles zeg maar feitelijk hebben onderbouwd. We hebben alles uitgezocht. We zijn heel goed bezig. Ik hoop na vanavond en nou ja, de andere vereniging ook, dat we nog meer met elkaar gaan optrekken om uiteindelijk natuurlijk te zorgen dat de sportcampus er komt. Ja. Uiteindelijk moet de sportcampus er komen en daar past dit station gewoon niet in.
1: Nou, prima. Dan stappen we nu op dit moment, Jan. Ja. Want de eerste helft zit erop. Anders dan hebben we zometeen voor het andere onderwerp geen tijd meer. Dus ik denk dat het goed is. Jullie hebben het heel duidelijk gemaakt hoe het in elkaar zit. Als het straks misschien nog wat verder komt, gaan we gewoon nog een keer om tafel.
3: Ik ben in de buurt.
1: Goed zo. Dank jullie wel.
3: Graag gedaan.

0: De eerste plannen die zijn, tenminste dat heb ik vanmiddag teruggelezen, sinds 2022 om te beginnen met die sportcampus. Toen is het in 2024 gestopt, omdat er geen geld was. En volgens mij is begin 2025 weer gestart. En we zijn heel erg benieuwd hoe de stand van zaken nu is. En ik wou met Tjibbe van Dijk beginnen, die nu ook aan tafel zit, want we hebben jou nog niet gehoord. Dus misschien wil je daarop ingaan.
1: Ja, nou, dat geen geld. Ik weet niet of dat, de reden was. Maar er was wel een hoop...
0: Oh, dat staat in de krant, hoor.
1: Ja, maar er was wel een hoop rommelers op dat moment. Ja. En ik denk dat dat de boel enigszins in het slop heeft doen.
2: Wat was er aan de hand?
1: Nou, de gemeente die had een externe projectleider daarop gezet. En de man die ging met alle verenigingen in gesprek. Maar die kreeg niet de neus in dezelfde richting. En die liep meer af te breken en ruzie te maken. Als dat hij dus voor elkaar kreeg. Hij had hier bijvoorbeeld op de parkeerplaats had hij een pumptrekbaan ingetekend. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik er niet in thuis was. Ik wist helemaal niet wat een pumptrekbaan was. Dus dat heb ik moeten opzoeken. Ja, en toen ging het dus eigenlijk ook al over de parkeerplaats. Ik vond dat zo jammer, want de start door de hospitality groep. Dat was een bureau die men het had ingehuurd. Ja, de gemeente is daar heel erg goed in trouwens. Die hadden eigenlijk wel hele goede ideeën en plannen. En de neuzen van de verenigingen stonden, vond ik ook wel behoorlijk in de goede richting. De bereidheid om samen te werken. Als je alleen al kijkt naar de drie voetbalverenigingen die zeiden van... nou ja, we moeten proberen om veel betere velden te krijgen en dan gaan we gewoon samenwerken. Als DOS op ons tweede veld kan voetballen, want KSC voetbalt die zaterdagmiddag niet, dan kan DOS erop voetballen. Want de huidige competitieopzet is vaak zo dat je hebt de ene week heb je een hele hoop thuiswedstrijden. En de andere week dan spelen er heel veel teams uit. En dat kan dan bij de andere vereniging weer anders wezen. Nee. En een kwestie van samenwerking tussen de wedstrijdsecretarissen. En dat hadden alle drie verenigingen ook toegezegd. Die voetbalverenigingen hebben ook gezegd van we moeten eerst die slechte velden achter de SO aanpakken.
0: Ja.
1: Daar is toen 2,5 kunstgrasveld neergelegd en dat is allemaal hartstikke mooi gegaan. KAC jeugde dat ook heel erg toe. Er werd toen nog wel geopperd dat KAC daar ook een avond op mocht trainen. Maar ja, dat is voor KAC gewoon veel te ver weg. Ik denk van nou, als we nou eerst daar eens beginnen, dan hebben we daar in ieder geval goede velden. We hebben met z'n allen afgesproken van dat de hockeyvereniging... dat die er het beste bij paste bij onze verenigingen. Want dan heb je de korfbal met kunstgras, je hebt de hockey met kunstgras en de drie voetbalverenigingen met kunstgras. Dus voor de toekomst voor de gemeente veel gekoper om velden bij vervanging, dat je dat clustert met elkaar. Dus wij hebben eigenlijk altijd...
0: Meegedacht. Ja.
1: Dus dat is wel de know-how van de verenigingen. Ja, gaandeweg het proces... Met die projectleider werd het eigenlijk alleen maar minder. De problemen om de pumptrekbaan heeft eigenlijk ertoe geleid dat het besluit kwam dat het een poosje stil heeft gelegen.
0: Wat is een pumptrekbaan eigenlijk?
1: Dat is een of andere, ja, vul me aan hoor.
2: Een soort
1: fietscrossbaan.
0: Maar dan heb je ook nog veel ruimte voor nodig,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja.
3: En dan, het past wel bij het idee... dat je de ongeorganiseerde sport ook een plek wil geven op de sportcampus.
0: Ja, ja.
3: En dat idee is door alle verenigingen wel omarmd. Maar we hebben vanaf het begin gezegd... dan moeten we wel met elkaar kijken waar situeren we dat. Ja. De eerste keer dat de plannen van de ondersteunende mensen op tafel kwamen... ik weet nog, het allereerste gesprek dat ik vanuit mijn vereniging had met die mensen... lag het plan al klaar. En dat was een plan dat had diezelfde club elders... uitgerold. En
0: die dachten van... Uit de kast getrokken.
3: Die hadden al uit de kast getrokken, ja. En hadden gekeken hoe zit het hier eruit. We zetten het zo neer. Ja. Nou, je kon van tevoren wel even grip op innemen. Dat onder andere KSC zou zeggen van ja, maar mensen, dit staat ons niet aan. Dan denk ik,

0: Arsenal met alle verenigingen, want die waren allemaal positief aan het begin, het gesprek waren aangegaan, had er vanaf het begin een ander plan gelegen met dezelfde inhoud als wat gepresenteerd werd. Want we hebben met alle verenigingen steeds gezegd, die ongeorganiseerde sport, die mensen die dus niet lid zijn van de vereniging, maar die wel willen sporten, ze zijn van harte welkom op de sportcampus. Sterker nog, wij willen ook met elkaar wel die kaart trekken, dat ook die ongeorganiseerde sport goede dingen hier te doen krijgt. Maar overleg dan met ons wat we waar gaan situeren.
1: En daar ontbrak het dus aan.
0: Daar ontbrak het in het begin aan. Ja.
1: Aan dat overleg.
0: Ja.
1: Want jullie waren het eens en dan komt er iemand zich ermee bemoeien en die speelt eigenlijk een beetje de zaak uit elkaar.
2: Je merkt heel erg dat ze de inspraak, dat ze daar eigenlijk heel veel moeite mee hebben. De ambtenaren, denk ik, op het gemeentehuis, die denken, wij willen dat wel allemaal bepalen en uitvinden. En die maken te weinig gebruik van de know-how van de verenigingen die hier op deze sportpark zitten.
1: Raar.
2: Ja, kijk, als we nou bijvoorbeeld, voor KAC is die parkeerplaats heilig. Dan kun je zeggen, ja, die parkeerplaats is dan niet van KAC, die parkeerplaats is van de gemeente. Maar ik wil er even aan herinneren dat KAC, die is hier in 1981, is die hier op dit sportpark gekomen. En toen was het nog de middle of nowhere. En in 82 deed KAC mee aan het 100-hallen-plan van de KNVB. En toen is er met ook subsidiegelden en dergelijke, die sporthal bijgekomen. En ik denk dat de gemeente bijvoorbeeld ook onderschat wat er in zo'n sporthal gebeurt. Er zit een muziekvereniging in. Er zit de konijnenvereniging zit er één keer in het jaar in. Met allemaal oude mensjes die hier komen.
1: Het heet sporthal, maar het is veel breder.
2: Het is veel breder.
1: Ja.
2: Je hebt s'avonds ook in het donker. Je hebt meisjes in de hockey op vrijdagavond en dergelijke. Nou ja, ik bedoel, voor KAC en denk ook voor de andere verenigingen staat niet alleen sporten hoog aangeschreven, maar met name ook veiligheid.
3: Ja, en gezelligheid natuurlijk voor die ouderen.
2: Ja, ik vind veiligheid wel een heel, heel belangrijk punt.
0: Ja. En dan praat je ook niet alleen over veiligheid op het gebied van verkeer, want dat denkt men dan het eerst dan. Wij praten vooral over sociale veiligheid. Het is terecht dat Chibbe zegt, de meisjes van hockey, wij zijn natuurlijk ook een gemeentesport. We hebben ook behoorlijk wat dames die voetballen. En zeker de oude Kampenaar kan zich nog herinneren hoe Sportpark de Maten en de Venen erbij lag en toen het net aangelegd werd. Toen kon je alles overzien.
3: Ja, het is nu echt allemaal los.
0: Het is allemaal dicht met struikgewas en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus het is ook 's avonds sociaal een onveilige omgeving. Er is weinig verlichting. En om wat veiliger te maken, heb je zichtlijnen nodig. Dus als hebben we ook gelijk gezegd tegen de gemeente, als je nou eens begint met zorgen dat er overal zichtlijnen zijn. We zijn met de betrokken verenigingen en met de betrokken ambtenaren zijn we op excursie geweest naar Veendam. Achter het oude stadion van Veendam, de Lange Leegte. Ja. Daar ligt ook een soort sportcampus. En het eerste wat ik toen tegen de sportwethouder, die ook mee was, zei, voor moet je nou eens kijken. We staan hier op de parkeerplaats en ik kan het achterste veld kan ik zien liggen. Overal heb je zichtlijnen en dat is hier ontbreekt dat. Je kunt hier niet verder kijken dan één sportveld. Nou, als daar moet je mee beginnen als het gaat over sociale veiligheid. Nou, dat soort aspecten wordt niet door de gemeente meegenomen, maar hebben alle verenigingen ingebracht.
3: Als ik aan jou vraag, wat is dan de reden dat de gemeente dat niet meeneemt? Dat moeten zij toch ook belangrijk vinden?
4: Ja, ik kan niet, in de hoofden kijken van de beslissers daar. Kijk, wij hebben erg gestreden bijvoorbeeld voor de straatverlichting die nu staat langs het pad. Wat, als je hier achter weg fietst en je gaat eigenlijk vanaf KSC richting DOS, korfbal en voetbal. Dat ligt nu, daar staat straatverlichting langs. Daar hebben we erg voor gestreden in al onze overleggen met dat de hockey daar kwam. Als je ziet hoeveel gebruik daar nu van gemaakt wordt, dat mensen hier langs gaan en daar langs. Ja, en dat is straatverlichting, dus dat is s'avonds gewoon aan.
3: Ja.
4: Dat is gewoon alleen maar goed, zeg maar. Ja, wat mij opviel in Veendam was ook dat je, als je kunt zien hoe het is, is zo anders dan vanaf een schets of een plaatje wat gepresenteerd wordt. We waren daar binnen en we kregen eerst een presentatie te zien en zeiden, nou, dit is het ontwerp van het park. En dan zie je het parkeren en er zat een school bij. En er was een vrij lange promenade, een lange afstand van de ene kant naar de andere kant. Dan dacht ik, nou, dat is een flink stuk.
3: Ja.
4: Toen je er stond, doordat het goed was aangelegd, zeg je, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Dus ik heb ook toen de gemeente al gezegd, weet je, als je zo'n plan presenteert als een sportcampus, je moet eigenlijk extra investeren. Zet al die mensen die erbij betrokken zijn, zet die zo'n VR-bril op. En laat ze zien, laat ze rondkijken in wat je bedacht hebt. Dan krijg je een veel betere discussie dan dat je nu aan ons vraagt van wat vind je van dit plan? Want dan zie ik een tekening en daar heb ik mijn interpretatie bij.
3: En die ambtenaren maken die tekening niet nadat ze hier geweest zijn. Die moeten dat toch zelf ook zien, dat dat niet open is en dat je niks kunt zien. Ik weet nog wel, ik heb jaren in projecten gewerkt. Maar het eerste wat wij altijd zeiden, voordat we ook nog maar een letter op papier zetten, veldbezoek, we gaan kijken.
4: Ja.
3: En dat werkt gewoon echt heel goed.
4: Ja, kijk, en ik realiseer me ook, wij zijn hier nog maar net. Hè, we zijn hier met onze derde competitieronde bezig. En we zijn heel goed ontvangen door al onze nieuwe buren. Maar hoe dit hier tot stand is gekomen en hoe het vroeger was en hoe het nu is. Ja, dat verschil, dat weten wij niet zo goed. Natuurlijk hebben wij ook wel mensen die hier langer rondlopen in andere verenigingen. Maar een DOS Korfbal en KSC, die zitten hier al jaren. Dus die weten hoe het tot stand is gekomen, hoe het veranderd is en hoe het met zichtlijnen was. En wij kunnen eigenlijk alleen maar kijken naar hoe het nu is.
3: Ja.
4: En wat wij daarin verstandig vinden en hoe we met elkaar denken van hé, maar we moeten die kant op.
3: Het is op zich wel heel goed te zien dat jullie goed samenwerken en het goed met elkaar kunnen vinden.
0: Ja, dat
3: is ook wel heel prettig. En
0: dat is
3: en wel komt misschien
0: een winst
3: mede daardoor.
0: Dat is wel een winst van het hele proces. Hè. Voordat je goed kunt samenwerken, moet je elkaar eerst leren kennen. Nou, we waren allemaal erg gelukkig op onze eigen plekje hier op het sportpark. Maar we hadden heel weinig onderlinge contacten over dit soort zaken. En die zijn wel in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Hey, ik hou bij hoe vaak we bijeenkomsten hebben. Nou, we hebben inmiddels 61 bijeenkomsten gehad gezamenlijk waar het over de sportcampus ging. En je merkt, we kennen elkaar, we waarderen elkaar, we respecteren elkaars vereniging. En zo trekken we met elkaar op. We gunnen elkaar ook wat. Het is niet meer, ik zit hier voor mezelf. Als ik hier zit, dan praat ik namens alle verenigingen. He, toen KSC vorige week de raad, of 14 dagen terug, hier de raad had uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, heb ik daar ook het woord gevoerd. En ik zeg, ik denk dat ik nu namens alle verenigingen spreek. En dat wordt dan beaamd door de anderen. En zo trekken we nu met elkaar op. We gunnen elkaar ook wat. En het zijn, want de hockey is dan de nieuwkomer hier op het park. Maar voordat zij hier waren, waren ze ook al gewoon betrokken bij alle gesprekken over de sportcampus. En wij hebben als gebruikers hier gezegd tegen de gemeente, het grootste probleem op dit moment is die hockey. Want jullie veld was afgekeurd op Sportpark Hagebroek. En toen hebben wij hier gezegd van, trek die dan eerst naar voren. Zodat die alvast over kunnen stappen. Dat is gunnen van elkaar dat ze het goed hebben. Nou, dat is wel enorm gegroeid bij ons.
1: En dan moet ik eigenlijk constateren, wat jullie onderling doen, dat doet de gemeente niet met jullie.
0: Nee, want wat wij met elkaar geconstateerd hebben is dat we het vertrouwen in een prettig proces met de gemeente wel een beetje kwijt zijn. Als je zo lang met elkaar praat, zoveel vergaderingen hebt gehad, zoveel plannen hebt gehad met elkaar, voor's en tegens met elkaar besproken, en als dan zo'n stroomstation waar we het toen straks over hebben gehad, hier neergeplant wordt, ja, dat doet wel iets met het vertrouwen bij de verenigingen, bij de besturen. Hè, en als
1: in de aanloop. Het speelt
0: in de aanloop, ja, dat klopt. En hè, als ik nou binnen mijn eigen vereniging, je merkt ook dat daardoor het enthousiasme voor de sportcampus aan het afnemen is. Omdat men denkt van ja, al die mooie plannen die gemaakt zijn, wat komt er uiteindelijk van terecht? Kijk, wij hebben bijvoorbeeld daar heel erg belang bij dat hier ook een binnensportaccommodatie komt. Die is voor de gemeente Kampen ook ontzettend belangrijk, want we hebben een gigantisch tekort aan binnensportruimte. Nou, als die hier op de campus komt, dan kunnen wij die behoorlijk vullen. Dan kan de hockey, die kan erbij in. Ontstaat er meer ruimte in de andere sportzuiden en kampen. Dus ook alle andere verenigingen zijn erbij gebaat. Plus het onderwijs wat hier omheen zit. Nou, het geloof dat dat gaat gebeuren, ja, dat is wel aan het afnemen bij ons. En dat gebeurt omdat de gemeente op deze manier geopereerd heeft met die hele stroomvoorziening. Maar dat brengt ons wel meer bij elkaar. En wij blijven knokken voor een mooie sportcampus. Omdat wij daar het belang van inzien voor de gemeenschap van Kampen.
2: Ja, ik wilde dat ook nog wel op aanvullen van dat bij de eerste gesprekken in 2022 gezegd is door de toenmalige wethouder van sport. We willen een mooie sportcampus maken, maar de verenigingen moeten niet stilgezitten, want de gemeente kan niet alles doen. Dus je moet je wel zorgen dat je accommodatie op in orde
3: hebt. Dat heb ik jullie wel gedaan, dacht ik.
2: Nou, daar heb ik mijn nek voor uitgestoken binnen KSC. Ik heb de mensen bij elkaar geroepen en zei, joh, dit zijn onze kansen. Wij willen graag wat groeien als voetbalclub. Deze biedt kansen om onze accommodatie nog te verfraaien. En wij hadden een heel mooi plan. We hebben subsidies binnengehaald. We hebben sponsors erachter gekregen. We hebben geld gespaard van huurpenningen van de sporthal. En we hebben een lening zijn we aangegaan. En we hebben hier de boel prachtig verbouwd. Ja, dan sta je natuurlijk niet te wachten op dat je de parkeerplaats moet inleveren. Dus ja, dat zit mij bijvoorbeeld persoonlijk heel erg dwars, hoor. Dat zit mij heel, heel, heel erg hoog. Dat je dan gaat vragen aan verenigingen van, goh, doe zelf ook wat. En dan heb je het hier mooi voor elkaar. En wat Pieter zegt, qua zichtlijnen. Nou, je ziet het hier rondom met de bebossing. Als we dan ook nog zo'n kolossaal ding hier op de parkeerplaats krijgen, dan kun je je voorstellen dat met name heel veel oudere leden die zeggen van, ze willen ons weer achter de gordijnen hebben in Kampen. En dat gevoel begrijpt ze dan. Ja. Van, KRC moet weer een beetje achter de gordijn voetballen. En ja. dat kan dan niet de bedoeling wezen van een club als KRC.
3: Nee, zeker niet.
4: Nou, als wij, zeg maar, als sportvereniging, het schiet me nu te binnen, maar eigenlijk bij elkaar zijn gekomen door dit proces en ook nu gezamenlijk aan tafel zitten. Dat is eigenlijk iets, en ja, ik kan natuurlijk altijd op gemeentehuis kijken, maar als je kijkt, wij hebben heel veel overleg met sport. Maar eigenlijk moet daar ruimtelijke ordening ook bij zitten. En eigenlijk moet financiën daar ook bij zitten. Want ja. Die komt vaak van rechtsaf.
3: En ook komt sociale veiligheid hoort er ook bij.
4: Ja, maar dus de verschillende portefeuillehouders. Ja. Van wie beslist nou wat en ook wie wordt op welk moment erbij betrokken. Er zijn geen projectteams volgens mij daar bij zo'n plek waar vanuit elke portefeuille iemand aansluit. En die zijn wethouder weer bijpraat. Nou, we hebben het over sportcampus gehad. Financieel moet we dat eens even nakijken, want dan krijgen wij straks op een bord. Nee, er komt uiteindelijk iets en dan zegt hij, nou ja, maar dat gaat zo niet gebeuren. Nou, kunnen we terug.
3: Ja.
1: Dus, maar als je dat doet zoals jij het zegt, kun je gezamenlijk naar oplossingen zoeken.
4: Ja.
1: En nu is het, het wordt verdeeld en ieder kijkt van, nou, wat kan ik oplossen? En eigenlijk komt het er dan op neer, wat kan ik niet doen?
2: Nee, maar als je bijvoorbeeld dat nou bij je aansluit over financiën, hè, dan zeg je van, nou, je gaat als vereniging je accommodatie op orde brengen. Dus je investeert en dat doe je ten behoeve van de sport. En vervolgens, om maar even een voorbeeld te noemen, wij hebben hier dan die bouwvergunning aangevraagd om hier te verbouwen. Nou, de eerste tegenslag was dat we een rekening kregen van 25.000 euro van legerskosten. En je kon praten als brugman, je kreeg het er niet af. Nee. En er werden van allerlei dingen geopperd. Dan had je die kleedkamers maar niet moeten bouwen. Zeggen, ja, maar dat was een vooruitziende blik dat we dat in de toekomst misschien wel nodig zouden hebben. Dat was een unieke kans om dat onder de tribune neer te zetten. Nou, de tweede tegenslag was dat we met de ontroerend zaakbelasting gingen van 4.000 naar 9.000. Dus ja, dat is allemaal het stapelen van kosten. En
3: ja, maar waarom?
2: Dus er waren op een gegeven moment in de vereniging bij KRC, er waren mensen die zeiden van, ah jongen, ga je toch weg met je verbouwing en je moet kijken, die gemeente die pak je waar je pakken kan. Ja, dat kan toch niet de bedoeling wezen?
3: Nee, want op die manier krijg je natuurlijk, ja, ruzie zal het misschien niet direct worden, maar wel oneenigheid en meningsverschillen binnen je vereniging. En daar zit ook niemand op te wachten.
2: Nee, je
3: bent al zo blij dat je bestuursleden hebt. Jullie hebben net een heel nieuw team waar je heel blij mee bent. Ja. Nou ja, dan moet je natuurlijk niet dat soort vervelende dingen hebben.
2: Nee, maar ik denk dat met name de aversie gaat ontstaan tegen de gemeente. En dat moet juist niet.
3: Nee.
2: Want ik vind juist, als je zo'n mooie sportcampus wil maken, dan heb je inderdaad iedereen met de neuzen in de goede richting.
3: Ja.
2: Maar dat geldt niet alleen voor die vijf verenigingen, dat geldt ook voor de gemeente.
3: Nee. Ja.
1: Als je als gemeente uit wilt stralen, wij zijn, nou, noem maar op, alle positieve dingen van zo'n gemeente, van zo'n campus, en vervolgens volg je dat niet op en blijf je maar vasthouden aan protocolletjes, ja dan krijg je dus een hele nare situatie. Dat mensen niet meer geloven wat die gemeente zegt.
4: Nou ja, wat u net ook zegt, dat vind ik ook nog wel treffend. Want uiteindelijk zitten hier vrijwilligers aan tafel. En KRC heeft net een nieuw bestuur. En een van die mannen heeft ook al gezegd, ik heb nog geen minuut besteed aan eigenlijk mijn portefeuille binnen de vereniging waarvoor ik in het bestuur ben gegaan. Ik ben alleen nog maar bezig geweest met dit middenspanningstation. En dus het overleg met de gemeente vraagt soms zoveel energie en tijd van vrijwilligers. Af en toe heb ik ook een gesprek met die hockeybond. En die herkennen dat. Die zeggen, als we verenigingen hebben waarbij het bestuur een intensief project heeft met de gemeente, kan niet schelen welke gemeente, daar branden best wel mensen op af. Ja. Want je bent vrijwilliger, dus je doet het erbij. En je moet soms van goede huizen komen. Wil je, nou, met de juiste dossierkennis. Want ik moet zeggen, complimenten voor KSC. Zoals die hun huiswerk hebben gedaan op dit vlak van het middenspanningstation. Okay. Maar het zijn
3: ik
4: allemaal vrijwilligers.
3: Ik zie dat iemand bij de interruptiemicrofoon staat. Wordt die gebruikt?
5: Ja, ik denk dat we even wil aanvullen. Want eigenlijk in alle vergaderingen die we hebben gehad met de gemeente en de verschillende raadsleden. Heb ik eigenlijk ook continu aangehaald dat wat er nu gebeurt. Dat het eigenlijk minachting is voor de vrijwilligers. Op het moment dat wij iets willen aanvechten of wij willen iets doen, dan moeten wij komen met een goed stuk, goed onderbouwd, dat soort dingen. En terecht, meneer Zandberg zegt inderdaad, het is allemaal in onze vrije tijd. We hebben allemaal een drukke baan, we hebben gezin, we hebben verantwoordelijkheden. Dit is puur hobby, hè. Dit is, je vindt het leuk en je gaat voor die club. Maar uiteindelijk, het houdt je, nou, niet alleen de voorzitter, dat hoor ik van de week ook, maar het houdt mij ondertussen ook bijna 24/7 bezig. Omdat ik gewoon vind, dit kan niet. Als je de ambitie uitspreekt als politiek, zoveel jaar geleden, wij willen een mooie sportcampus maken, zeg maar. En je maakt ineens een afweging. En die afweging wordt gemaakt op basis van het woord koppelkansen. Hè? Wat zijn de koppelkansen wat je kan toedichten aan zo'n park? Zelfs het Almere College zou hier naartoe komen. Ja, het blijft nog steeds een postzegel. En wat ik vind dat we dat nog te weinig benadrukken, is nog steeds de groei van Kampen, Revendiep, Revendelta. Wat komt er allemaal nog niet bij? Wat gaan we bouwen? Want Pieter Treep zei het al, 1138 woningen.
0: 1125.
5: Nou, doe dat in ieder geval keer twee met wat kinderen erbij. Dan praat je over 25 tot 3000 mensen die ook weer willen sporten. En dat heb ik laatst ook aangegeven. Met name richting D66. Die zei, ja, wonen is belangrijk, maar die mensen willen ook sporten. En uiteindelijk, wat dat betreft, met nu de plaatsing van een middenstation, hoe je dat nu hier gaat doen. Je zet de deur dicht voor toekomstige ontwikkelingen van deze sportcampus. Dus wat je nu doet, en ik heb dat net ook aangegeven, ik wil dat toch nog één keer benadrukken. Wat je nu doet als gemeente, is de deur dichtgooien voor de toekomst van gezondheid, sport, sociaal welzijn, algemeen beleven. Maar ook een ontmoetingsplek die je de mensen ontneemt om hier te komen. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Er is al zo weinig tegenwoordig. Ja. Alles is duur. Frisse lucht, buitenlucht, gras, groen, sporten. Dat is wat mensen nog een beetje, net zoals vroeger, brood en spelen. Maar dat is wat mensen nog een beetje plezier heeft op dit moment. Om even te ontladen na een drukke week met werken. Ja, en daar gaat nu toch langzaam wel het plezier vanaf, zeg maar. En dat betreur ik ten zeerste. Ja,
3: dat geloof ik. Ik denk ook niet dat we dat moeten hebben.
1: En dit verhaal zou eigenlijk iedere raadslid moeten horen.
2: Ja, ik denk ook als ik het vorige week donderdag moet peilen en dan spreek ik als geboren Kampenaar, en dan spreek ik echt uit mijn hart, dat ik een beetje te doen had met de wethouder Gerben Wenja en Robert de Wilde zat op afstand toe te kijken. Dat zijn nieuwe wethouders, die krijgen dit dossier op hun bureau van hun voorgangers. En er zitten twee mensen die zeggen geen woord. Ik zal geen namen noemen. Wat zijn dan de wethouders die over die andere zaken allemaal gaan? Maar daar heb ik wel een bepaalde gedachte over.
3: Ja, zullen we proberen om het positief af te sluiten? Dus misschien, ik bedoel, jullie insteek is heel erg positief. Dat mag duidelijk zijn. Alleen bij de gemeente zou het best nog wat anders kunnen. Wat zouden jullie nog graag willen dat de gemeente nu gaat doen, Henk?
4: Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze de lijnen openhouden. Dat ze in contact blijven met de verenigingen. En ik denk dat het vooral goed is omdat ze elke keer als ze een besluit nemen of als genomen worden, dat ze dat goed motiveren en dat ze duidelijk maken waarom ze iets doen. Kijk, uiteindelijk kunnen we het er altijd een keer niet mee eens zijn. Maar als je begrijpt waarom iets gemaakt wordt, en dat je zelf ook inziet, we kunnen hier alleen maar links, om het zo maar te zeggen. Nou, dan ga je veel makkelijker mee dan wanneer je blijft afvragen. Ja, je gaat wel links, maar ik zie nog steeds een optie naar rechts. Dus ik denk als ze de openheid houden en de communicatie op gang houden, dan denk ik dat de vervolgweg makkelijker kan zijn.
3: Dankjewel. Pieter?
0: Ja, als ik de gemeente was, dan zou ik zeggen van, ik beleg een sessie. Ik begin 's morgens om 9:00 met de voorzitters van alle verenigingen en met een vertegenwoordiger van de sportraad erbij. Die zet ik in een kamertje. Ik zorg voor broodjes tussen de middag. En ze krijgen één opdracht. Teken de sportcampus in die van nut kan zijn voor de gemeenschap. Dan durf ik er.
6: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12:00.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Het is de stad met het mooiste IJsselfront. De stad met een rijk verleden, maar ook met tijden van bittere armoede. Een eigenzinnige stad. Sommigen zijn er geboren, anderen kwamen er later. Maar allemaal zijn het Kampenaren. Vanavond praat ik met één van hen. Goedenavond, luisteraar. En dit is weer Kampenaren. En vorige week was mijn gast Cor Adema. En deze week is opnieuw mijn gast
1: Cor Adema.
0: Ja, Cor, welkom. Want de tijd onderbrak jouw verhaal. Ja. Jij was bezig met een verhaal vorige week over een leerling. Even kort samengevat, jij werd hoofd van de Mosjeswijzerschool.
1: Ja.
0: En die zei, nou, er was een wat losbandige cultuur. Op het schoolplein was het niet voor iedereen veilig. Juffen wilden niet meer surveilleren. Kortom, er moest wat gebeuren. Je bent toen alle klassen langs geweest en gezegd, ik ben Cor Adema en we gaan het anders doen.
1: Precies.
0: Is dat een goede samenvatting?
1: Ja. Komt het ook neer.
0: En toen vertelde je dat je les gaf in de zesde klas nog.
1: Ja.
0: En daar zat Hendrikus.
1: Ja.
0: Nou, even opnieuw. Hoe zat dat met Hendrikus?
1: Nou, Hendrik, die terroriseerde het schoolplein. Daar kwam het even op neer. Hij was daar de baas. En dat heb ik een halt toegeroepen in die zin. Daar heb ik gezegd, als jij niet luistert, dan ga je van school af.
0: En dan had hij een probleempje.
1: Dan had hij een probleem, inderdaad. Dus er kwamen een aantal moeders naar mij toe. Die zeiden, ja, maar Henk is een hele lieve jongen. En toen vroeg ik, bent u, wie is de moeder hier? Er was dus geen moeder.
0: Het waren buurvrouwen, zeg maar.
1: Het waren allemaal vrouwen, ja. Die dat van de andere kinderen hadden gehoord.
0: En die moesten dat waarschijnlijk zeggen van Hendrikus.
1: Ja, waarschijnlijk wel, maar ik heb gezegd van, laat dan de vader en moeder maar eens langs komen bij mij. Ik ben op school en vraag maar of hij dan wil komen. Dus ik kreeg de vader op bezoek. Kort samengevat, ik heb de vader uitgelegd, zeg maar, wat er aan de hand was met Henk. En dat het niet getolereerd werd. Want Hij was eigenlijk, zeg maar, de leider van de ongeorganiseerde bende. Dus het is afgelopen, ja. Nou, die vader die was het er helemaal mee eens. Hij vroeg dan wel aan Henk of het klopte wat de meester zei. En hij zat heel beschroomd te kijken, ja te knikken. Heel zielig, een beetje te neergeslagen. Ik denk, nou, dat gaat de goede kant op. Ik zei, dus daarom begrijpt u, meneer, zeg maar, dat ik hem dus niet meer op school wil hebben. Ik zei, maar we kunnen het ook anders doen. Als Henk doet wat er gezegd wordt op school door de meester of juffrouw, dan is er niks aan de hand. Dan zijn Henk en ik vanaf nu vrienden. Henk, hoor je dat? Hendrikus? Hij zat ja te knikken. Nou, ik zei, ik vind het fijn dat u gekomen bent en dat u het met me eens bent. En ik zal ervoor zorgen dat Henk het goed krijgt op school. En ik doe mijn best. En ik vraag van hem ook dat hij zijn best doet. Meester, hartstikke bedankt. Tot ziens. Ik zei, mocht er wat zijn, altijd bij me komen. Dat was in het kort het verhaal van Henk. Ja. Dat de orde weer gehandhaafd werd.
0: En daarna ging het goed.
1: Daarna ging het heel goed.
0: Ja.
1: En kon iedereen weer rustig over het schoolplein lopen.
0: Ja. En hoe ging het met Henk verder?
1: Ook goed. Vrolijk jongen, deed alles wat ik wilde hebben. Ja, gewoon op een prettige manier.
0: Ja, eigenlijk voor hem ook veel beter.
1: Ja, tuurlijk. De rust was weer terug. Iedereen kon weer aan het werk. Werd niet gepest of geplaagd. werd niet iedereen verrot gescholden of ze maar op de grond gegooid of geduwd en getrekt en noem alles maar op.
0: En hij hoefde zich ineens niet meer te bewijzen natuurlijk.
1: Nee. Want ik zei ook, ja, Henk heeft zulke spierballen, maar daar heb ik niks aan.
0: Nee.
1: Ik kom hier op school om te leren.
0: Ja. Is die goed terechtgekomen, weet je dat?
1: Hij is heel goed terechtgekomen. Hij had een betere auto dan ik.
0: Nou, ja. Is toch,
1: ja, schitterend.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, later is zijn dochter bij ons ook op school heeft de lessen gevolgd.
0: En toen kwam je nog wel eens tegen.
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: Oh, wat leuk.
1: En altijd met een glimlach. Want hij kon zich dat natuurlijk wel goed herinneren.
0: Ja, dat is ongetwijfeld. Ja.
1: Maar dat is gewoon recht toe, recht aan. Even orde op zaken stellen. Hij wist wat hij aan mij had. En ik wist wat... Of hij wist wat hij van mij te verwachten had. En ik wist nu, zeg maar, waar de streep getrokken was. Ja.
0: En je moet daar wel consequent in blijven dan.
1: Ja, dan moet je consequent in zijn.
0: Ja. Hoe werd dat bij de collega's ontvangen? Of bij eigenlijk jouw team?
1: Ja, die waren natuurlijk ook blij.
0: Ja.
1: Het was dat toch een zootje. Dat kan dat niet.
0: Hoe was dat zootje ontstaan, wist je dat?
1: Jawel. Ja. Nou goed, dan ga ik te ver in de privézaak.
0: Ja, daar ga ik niet over hebben.
1: Nee. Dus.
0: Oké. Maar je wist eigenlijk dus van tevoren wel waar je aan begon.
1: Ja, dat was me gezegd.
0: Ja. Dus en dat was ook een uitdaging, zeg maar?
1: Het was een uitdaging, ja. Maar ik zeg al, als je jong bent, dan ben je nogal...
0: Dan is de uitdaging wel leuk ook, hè?
1: Ja, het was niet alleen een uitdaging, maar ik kan er slecht tegen, zeg maar, dat iemand, zeg maar, dat kinderen de baas zijn op school. Dat kan niet.
0: Nee, je moet ze wel serieus nemen.
1: Ja, absoluut. Ieder kind moet je serieus nemen.
0: Ja.
1: Maar de kinderen mogen verwachten of zo dat ze goed les krijgen. En ik verwacht van de kinderen dat ze zich inzetten.
0: Mm-hmm.
1: Naar gelang hun kwaliteiten natuurlijk. Ja.
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Ik heb het heel lang gedaan. Tot 2007 zo ongeveer. Met 57,5 kon ik eruit.
0: Nee, over hoeveel jaren hebben we het dan? Hoeveel jaren?
1: Nou, vanaf mijn 20ste, zeg maar. Dus 37 jaar.
0: Dat is toch een behoorlijke tijd.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. En was het moeilijk om afscheid te nemen dan?
1: Nee. Nee. Kijk, zeg maar, ik ben schoolmeester geweest. Ik ben directeur geweest. Ik ben nog bovenschoolsmanager geweest. Ik ben nog een paar jaar directeur van de
0: Albert... Je gaat van de microfoon.
1: Ja, je hebt gelijk. Ik ben nog een paar jaar directeur van de Albert Schweitzer School geweest in Emmeloord. Toen heb ik nog een aantal jaren op een aantal verschillende scholen leerlingen bijgewerkt. En toen was het goed. En ik kan erop terugkijken dat ik zeg van, nou, het was goed.
0: Ja. En dan ondertussen zijn er heel veel kinderen die jou kennen.
1: Ja.
0: En er is een aantal die in jouw hoofd zitten, maar je kent ze lang niet allemaal meer.
1: De meesten ken ik nog. Maar soms dan moet ik eventjes even diep graven van wie was het ook alweer. Ik had er nog afgelopen zaterdag. Ik was aan het rondleiden. En toen kwam ik een oud leerling tegen die ook op de Zwijze school had gezeten. En die zei, ja, meester. En toen zei ik, ja, John, hè? En toen zei hij, ja. En toen zegt hij, dat klopt. Ja.
0: Maar soms is het ook even zoeken van wie is het ook alweer.
1: Ja, ja, ja. En soms ken ik al wel de namen, want ja, je komt zo rateren.
0: En de gezichten zijn veranderd soms, hè?
1: Ja, sommigen die groeten me, dan hebben ze een helm op en een zonnebril. Ja. En dan vat ik het niet.
0: Nee.
1: Maar zo had ik laatst nog bij de tandarts, een paar weken geleden. En dan kwam ik ook weer een oud-leerling tegen. En dan kende ik de twee namen van haar zusje en haar broer wel, maar niet haar eigen naam meer. Nou ja.
0: En dan zit je van, het zit ergens in je achterhoofd.
1: Maar toen ze de naam zei, toen zei ik, ja, nu weet ik het weer.
0: Ja.
1: En toen was het Lisbeth en Diana, die was daar. En Peter waren de namen.
0: En dat is eigenlijk waar het om gaat in dat vak, hè?
1: Ja, ja. Kinderen moeten zeer weten dat ze vertrouwd zijn. Dat ze, tenminste dat vind ik, dat ze kunnen vertrouwen op mij. Dat ze een uitleg kunnen krijgen. Ook als ze het 100 keer niet snappen, krijgen ze 100 keer uitleg.
0: Hmm.
1: Dat is natuurlijk wel te veel gezegd, 100 keer. Maar ik probeer te zeggen, wanneer een kind een som niet snapt, op een bepaalde manier de uitleg niet snapt, dan probeer je een tweede uitleg of een derde uitleg.
0: Ja.
1: Nou, dat heb ik altijd zo goed mogelijk proberen te doen. En natuurlijk, zeg maar, ik ben ook mens. En ja, ik merk natuurlijk
0: niet
1: ook
0: alles
1: fouten.
0: Lukt.
1: Niet alles lukt.
0: Nee.
1: En je kunt niet alle leerlingen het naar de zin maken.
0: Nee. Er is een ontwikkeling, dat lees je, dat merk je, dat ouders steeds minder accepteren. Heb je dat ook zo ervaren in de loop van de jaren? En in de zin van, mijn kind is een wonderkind en jullie zien dat niet.
1: Ja, kijk, sommige mensen die beginnen pas laat. Die komen pas in de 6e klas en van, mijn kind moet wel, ik noem maar iets, naar de HBS. Of ik moet wel gymnasium kunnen doen, want je moet ook aan later denken. Terwijl het kind uitstekend geschikt was om vakman te worden.
0: Ja.
1: Weet je wel, dat kind zelf bijvoorbeeld timmerman wilde worden. Ik noem maar een vak. Maar dan heb ik ook gezegd van, hoor eens, dit zijn de toetsen, dit zijn de opgaven. En vaak zijn de ouders wel eens die met zo'n verhaal aan kwamen, maar dat is dan maar een momentopname. En dan zeg ik, nee, ik heb ze in november getoetst. December, januari, februari. En nu is dit de echte toets. Ja, en er zit niet veel verschil tussen.
0: Nee, een aantal momentopnamen is een serie. En dan zie je een ontwikkeling.
1: Ja, je ziet dan een ontwikkeling. En het was voor mij dan mooi dat als ik zo'n toets had of zo, dat ik kon zien van, wat heb ik zelf nog niet goed uitgelegd? Dat ik de kinderen nog een keer wat kon bijspijkeren.
0: Ja.
1: Maar waar het in het onderwijs valt of staat, is lezen, lezen en nog eens lezen. Ze roepen nu nog wel elk jaar in het journaal.
0: Hmm.
1: Het lezen gaat achteruit.
0: Schrok jij daarvan? Dat is, onlangs was het, hè?
1: Ja, maar dat wist ik al lang.
0: Ja.
1: Dat wist ik al toen ik met mijn 28 jaar hier op die school kwam. Dat lezen.
0: Ja. Maar weet je hoe het komt dat dat nu zo achteruit gaat?
1: Ja, dat komt door al die telefoontjes voor die iPads en computers. Dat
0: maar allemaal ook in het onderwijs, de methode?
1: Nou, het begint bij de ouders, zeg ik altijd. De ouders moeten al zo gauw dat het kind 6 maand is, moet je al een boekje in de wieg of het ledikant leggen. Ja, klinkt heel gek, maar ik heb gezegd, lees de kinderen voor. Er is geen tijd meer voor, want ze zetten de kinderen aan voor de televisie, waar een stom tekenfilmpje draait. Maar voorlezen, dat doet het hem. Je moet de kinderen op weg helpen. En er zijn de bibliotheken, die zijn er veel beter vooruitgerust dan wij ooit hebben meegemaakt.
0: Ja.
1: En dan wijs ik eventjes naar mezelf.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we hadden de chameleon en Arenzoog en Bikkelus.
0: Maar toch.
1: Nee.
0: Nee, maar ik hoor ook dat je er boos over wordt.
1: Nou, boos.
0: Nou, boos, maar
1: kijk, kan me niet bemoeien met de opvoeding, maar als de mensen pas in de 6e klas zeggen van, hij moet eigenlijk naar hoger onderwijs. Ja, dan bent u te laat begonnen.
0: En soms is dat ook dat kinderen waar moeten maken wat ze zelf niet hebben gered.
1: Ja, ook dat. Ja.
0: Ja.
1: Dat krijg je ook nog. Maar ik probeer aan te geven, als je kinderen leert lezen, ik zeg altijd, wat je leest, kunnen ze je nooit meer afpakken.
0: Nee.
1: Als je dat goed doet, dan heeft een kind een voorsprong. Hè? Die heeft een enorme woordenschat. En die begrijpt dan ook wat hij leest. Want het komt aan op begrijpend lezen.
0: Ja.
1: Rekenen is ook een vorm van begrijpend lezen.
0: Nu gaan we te ver in de dingen. We gaan nou even terug naar jouw verhaal. Naar jouw eigen verhaal.
1: Ja.
0: Want je bent overigens, maar inmiddels heb je ook een gezin.
1: Ja, dat klopt. We hebben dus de en, drie dochters.
2: En dan ben je dus. Heb je een hartstikke drukke baan.
1: Ja, daarnaast was naast het onderwijs zijn. Ik ben voorzitter van de KVB Kampen geworden. Toen ik nou pas op de Dr. Schaapmanschool zat. Want er was geen voorzitter voorhanden. Het was in de tijd van Jo Bossink en Mensink. Dat waren toen de raadsleden.
2: En de KVP, voor wie dat niet weet, de
1: Katholieke Volkspartij. Ja. Ja, net zoals je de Christelijke Historische Unie had en je had de RRP. Ja. Dan had je nog geen CDA, die kwam dan later. Maar dan praat ik over, ik dacht, 78. Ik weet het niet zo zeker, maar in ieder geval in die beginperiode. Nou, wij hebben als KVP, kwam je dus ook op een lijst te staan. En ik weet nog dat Mensink als raadslid.
2: Maar werd jij gevraagd voor
1: ja, of ik voorzitter wilde worden. Nou, dat heb ik gezegd in mijn onnozelheid. Ja, dat wil ik wel, want ik was altijd al geïnteresseerd in de gemeentepolitiek. En daar ik zei, ja, je moet iets willen doen voor de gemeente waarin je woont. Ik ben dus voorzitter geweest, heb dan die zogenaamde verkiezingenavond gehouden en vergaderingen. En ja. Toen kwam er ook wat overleg, zeg maar, dat we bij het CDA, in het CDA opgingen. Ik kwam toen ook op de lijst, maar ik stond, ik dacht op nummer 8. Maar wij zijn toen in 1978, zijn wij met 10 mensen in de raad gekomen.
2: En dat was helemaal niet jouw plan?
1: Dat was helemaal niet mijn plan. Want wat ik ook nog deed, was naast mijn baan, eerst als schoolmeester, later als directeur van de school, dat ik geschiedenis studeerde, MO-geschiedenis, dat je dus leraar werd aan het voortgezet onderwijs. En ik had dus de oudheid gedaan en ik had de middeleeuwen gedaan en we zaten nu in de nieuwste geschiedenis, dan had je MOA. Maar toen dat examen moest doen, toen was ik inmiddels in de gemeenteraad gekomen, omdat ik dus op nummer 8 stond, wat ik dus niet had verwacht.
2: Nee, en eigenlijk ook niet had gewild al.
1: Nee, dat was iets te snel, want ik had liever eerst die geschiedenis afgemaakt. Maar goed, ik ben dus toch de gemeenteraad ingegaan. En
2: dan, wacht even, dan breekt er een heel nieuw tijdperk aan, eigenlijk.
1: Ja.
2: En André is onverbiddelijk, want de muziek moet gedraaid worden.
1: Ja, prima. Nee,
2: en we gaan over het politieke tijdperk na de muziek verder praten.
1: Is goed.

0: En dat was Joe Cocker.
1: Je All kent right. hem ook.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja. Ooit loodgieter in Sheffield. En later wereldberoemd als... Nou, eigenlijk soulzanger, hè? Dus...
1: Schitterend, hè?
0: Ja.
1: Mooi.
0: Die man had een strot, zoals dat heet.
1: Ja, Lee Towers was ook een loodgieter, hè?
0: Nee, die... kraanmachinist. Maar dat schijnt een... Nou, niet helemaal waar verhaal te zijn.
1: Okay.
0: Maar dat verhaal is zijn eigen leven gaan leiden. Maar die, ja, dat kan ook een potje zingen.
1: Ja,
0: laat
1: ja,
0: wel
1: ja.
0: wezen. Maar we hadden het over het
1: ja.
0: begin van jouw politieke carrière.
1: Ja, precies.
0: En dat was een beetje tegen wil en dank.
1: Nou, dat ook niet.
0: Nee, maar
1: het was iets,
0: de snelheid
1: het ging iets
0: mee.
1: Te snel.
0: Ja.
1: Maar ja, in ieder geval... Kort zijn we gevat, want daar is natuurlijk heel veel over te vertellen. Ik was voorzitter van de KVP. Groeide in de tijd op met van KVP, RAP, CAU en het rechtstreeks CDA naar één CDA-bestuur. Dus dat heb ik allemaal meegemaakt. Daar hebben we toen ook de brug voor uitgevonden. Dat was toen het blad voor het CDA. En... Kort gezegd, ik stond op nummer 8 en ik kwam dus in de gemeenteraad. En toen ben ik een periode 1978-1982 voor het eerst in de gemeenteraad gekomen.
0: En dat betekende stukken lezen, lezen, lezen.
1: Ja. En dat was toen nog in het...
0: Het oude raadhuis.
1: In het oude raadhuis, ja, in het oude nieuwe raadhuis.
0: Ja.
1: Waar nu het Stedelijk Museum zit. Ja.
0: Wie was in die tijd burgemeester?
1: Dat was... mijn eerste periode heb ik meegemaakt dat Van Tuinen afscheid nam... en dat burgemeester Clemens
0: ja.
1: hier kwam.
0: Van Tuinen was de legendarische burgemeester, hè?
1: Dat was de man, zeg maar, die op tijd in Kampen is gekomen... en die de binnenstad heeft behoed voor verdere sloop. Ja. Hij was de man die... meteen actie heeft ondernomen om Kampen, de Kampen binnenstad, beschermd stadsgezicht te maken.
0: Daar hebben we een hoop aan te danken dus.
1: Daar hebben we een hele hoop aan te danken. Want ja, de sloop was al enigszins ingezet. Kijk maar naar de burgel en de bruggen. Dat die ja. mooie bruggen zoals nu bij het Oorgat nog ligt. Ja. Er waren er meerdere, hè. En die zijn allemaal verdwenen. Dat vonden ze een beetje te lastig en te moeilijk. Doodzonde.
0: Ja.
1: En zo is er natuurlijk al meer gesloopt. En ja. ook het Keizerskwartier, waar ik dan dichtbij zat.
0: Ja.
1: Wat school betreft.
0: Want dat was een achterbuurt.
1: Ja, toen ik op school zat, mocht ik daar niet van mijn vader en moeder komen. Want er zat allerlei gespuis.
0: Ja.
1: En nu zaten de mensen die aan de rand van de samenleving zaten.
0: Ja. En nu is het een...
1: En nu is het een prachtig prachtig gerenoveerde Keizerskwartier.
0: En het decor voor Oud-Kampen.
1: Ja, het is fantastisch.
0: De kerst in Oud-Kampen.
1: Als ik mensen er rondleid, die vinden het fantastisch om te zien.
0: Ja. Maar goed, jij komt in die raad. Krijg je gelijk een specialisme of doe je alles?
1: Nee, je krijgt dan allemaal een specialisme. Hè. Je komt allemaal in verschillende commissies. En...
0: Laat maar raden, jij krijgt onderwijs erbij.
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik kwam bij commissie Sport en volgens mij ruimtelijke ontwikkeling... En dat heeft mij altijd wel getrokken. Maar ik heb toen één periode meegemaakt... en ik dacht dat de volgende periode ben ik er niet in geweest. En ben ik weer in 86 tot 92 geweest.
0: Maar waarom was je er niet in?
1: Of werd je niet herkozen? Of werd, kwam je op een andere...
0: Je stond niet hoog genoeg op de lijst.
1: Ik stond niet hoog genoeg op de lijst. En... Toen ben ik in 86, 92, dacht ik, met voorkeurstemmen erin gekomen. Dat is ook wel leuk, als je met voorkeurstemmen terugkomt. En toen ben ik er weer niet in gekomen, dus na 92. Toen zei ik, nou ja, als de mensen me niet nodig hebben, dan moet je niet aan een dood paard trekken.
0: Nee.
1: Dus toen ben ik er wel uitgestapt. En toen kwamen ze... voor de verkiezingen van 98, zo uit mijn hoofd. Toen kwamen ze bij mij aan de deur. En toen zeiden ze, Cor, we missen toch wel een raadslid vanuit katholieke huizen. En zou jij weer op de lijst willen staan? Toen heb ik gezegd, ja, maar niet voor de korte achternaam.
0: Nee. Dus dan wil ik op een verkiesbare plek.
1: Dan wil ik op een verkiesbare plek komen. Nou, en van 98 tot 2018 ben ik continu raadslid geweest.
0: 10 jaar. In totaal hoe...
1: Nee, ik ben 28 jaar raadslid geweest met een paar jaar...
0: Onderbreking.
1: Nee, met een paar jaar wethouder.
0: Ook?
1: Ja, ook nog.
0: En dan moet je je baan eventjes opzeggen?
1: Nee, want toen was ik al...
0: Vervroegd pensioen.
1: Vervroegd pensioen. Dus het kwam hartstikke mooi uit.
0: Ja.
1: En heb ik met plezier gedaan. En dat had ermee te maken dat ik me ook actief roerde in het feit, zeg maar, dat ik vond dat er nog meer aandacht moest komen voor de binnenstad. Met name voor de restauratie van de grote monumenten. En daar was, zeg maar, de Nieuwe Toren wel een voorbeeld van, maar ook, zeg maar, de Buitenkerk. Die
0: ging scheef hangen, hè?
1: De toren ging, ja, alle torens hangen scheef hier. Maar de buitentoren, die trok de kerk mee, waardoor, zeg maar, de vloertegels omhoog kwamen en de stukken kalk vielen uit de gewelven. En dus hingen de visnetten.
0: Ja.
1: En daar heb ik dus actief actie in ondernomen om ook ministers uit te nodigen, zoals minister Maria Verhoeven.
0: Oh ja.
1: Die was destijds minister van OCW, Onderwijs, Kunst en Wetenschappen en Cultuur dan.
0: Ja.
1: Maar daar gebeurde niks mee. Dus toen heb ik het via Kamerleden geprobeerd. En toen kreeg ik het voor elkaar. Eddie van Heem, die kwam dus vanuit deze regio. Hè?
0: Ja.
1: Ik zei, Eddie, we moeten echt wat doen, want de Nieuwe Toren die staat op instorten. En de Buitenkerk, dat is nog mis mee, van alles mis mee. Dus doe er iets wat aan. En hij belt me op een dag op, 8:15. Hij zegt, die koor, zegt hij, hoeveel hadden jullie ook alweer nodig voor de Nieuwe Toren? Ik zeg, 1,1 miljoen. Hij zegt, het is zo, wij hebben 50 miljoen gekregen van Wouter Bos. Die zat toen in de regering als minister van Financiën.
0: Ja, die deed Financiën, ja.
1: Wij hebben 50 miljoen gekregen, de ChristenUnie heeft 50 miljoen gekregen en de Partij van de Arbeid 50 miljoen. En iedereen die deed iets om een achterstand weg te werken. En de CDA deed het voor de monumenten. En en die zei, wij gaan naar de Nieuwe Toren, probeer ik er ook in te fietsen. Ja, hij zei, misschien een andere bewoording, maar hij probeerde die ook op de lijst te krijgen. Ik zei, dat zou heel mooi zijn. Ik zei, wanneer weet je het? Hij zegt, we gaan zo in vergadering. Vanmiddag weet je het wel.
0: Dat is snel.
1: Ja, dat wat moest een lijst worden samengesteld. Ja. In ieder geval, om kort te gaan, smiddags hoorde ik, Nieuwe Toren staat ook op de lijst. En 1,1 miljoen, het is vorig jaar. Nou, toen heb ik het stadhuis even opgebeld. Ik zeg, goh mensen, ik weet wel dat jullie ook niet alles kunnen. Ik zeg, maar ik heb het even geregeld, 1,1 miljoen. Ja, nou, dat is leuk. Ja. De Nieuwe Toren, dat duurde nog wel eventjes, want het duurde tot 2008, 2009, dacht ik, voordat de restauratie daar begon.
0: Ja.
1: En eerst heeft er toen nog zo'n ijzeren korset omheen gezeten, hè, van stalen balken, om die... Er waren van die staanders, dus zeg maar, waar de klokken tussen hingen. die ging torderen, die ging helemaal scheef hakken. Dus hij 40.000 kilo op de kop wil hebben.
0: Ja.
1: Dan moet je er, om dat te voorkomen, moet je dan wel maatregelen nemen. Dus het was hard nodig dat dat kwam. En toen ik wethouder werd, toen was de restauratie inmiddels beginnen door Hanzebouw. En toen was het toch meer aan de lantaarn dan dat ze dachten. En werd het van 1,1 miljoen, werd het 2,7 miljoen. Maar goed, dat heeft dus de Rijksoverheid dan bijbetaald. Ik ben toen wethouder ook geworden voor monumenten. Nou, dat heb ik geloof ik 15 maanden gedaan, want er waren 2 mensen uitgestapt. En toen moesten de 2 nieuwe worden benoemd. Nou, en ik kreeg ook de mogelijkheid om wethouder te worden, parttime wethouder. En toen dacht ik, ja.

0: ik had daar ook al eens naar voren gebracht dat wij meer moesten doen aan monumentenbeleid. Omdat wij, ja, we hebben hier in Kampen meer dan 500 monumenten. En met name die grote monumenten zijn kostbaar. Dan kun je als gemeente niet
1: als gemeente kun je dat niet doen, dan hou je geen geld over.
0: Nee, inderdaad. Dus heb ik ook gezegd, was Gert Ranter gedeputeerde. En ik ben er met Dorien Haagsma in de auto naartoe gegaan naar het provinciehuis. En toen heb ik gezegd, ik zit met een probleem. Ik zei, de nieuwe toren is vorig jaar dankzij Eddy van Heijen. Ik zei, zijn we heel blij mee. Ik zei, maar ik ben Rooms-Katholiek.
1: En we hebben er nog één dus.
0: Ik zei, we zitten met de buitenkerk. Nou, ik schetste hem de situatie, hè, dat een stuk kalk eruit vielen. Dat daarom de visnetten daar hingen, omdat anders de mensen te vroeg gingen hemelen. Ik zei, dus ik kan het nog niet maken. Want ze zeiden, je bent een Rooms-Katholiek. Je hebt het de nieuwe toren wel en de buitenkerk dan. Nee, zegt hij, ik ken de situatie. Hij zegt, maar laten we het zo afspreken. U gaat naar het progiebestuur en u zegt van dat ze het bestek gereed moeten maken. Maar ik wil het voor juni hebben. En als jij het ervoor zorgt dat het progiebestuur dat in juni gereed heeft en dat het hier bij de provincie heeft ingeleverd, heb ik in september goed nieuws.
1: En dat werd waar?
0: En dat lukte. Nou, ik ben direct diezelfde dag nog bij het progiebestuur geweest. Nou. Toen heb ik gezegd, zo en zo zitten de zaken. En tegen Dorien heb ik gezegd, Dorien, jij zorgt ervoor dat zij het wel ingeleverd hebben. Ik wil niet voor jongen staan.
1: Nee.
0: Dat is keurig gedaan. Want zo'n progie, die valt dan weer onder het aartsbisdom. En die hebben dan ook weer architecten die dus dat mede begeleiden. Dus het is keurig geregeld dat ze het op tijd binnen hadden. In september hadden wij dus de restauratiekosten voor de buitenkerk. Moest dan nog wel de buitentoren eerst worden voorzien van een hulpfundering.
1: Ja.
0: Dat is gedaan, want anders dan bleef je water naar de zee dragen.
1: Ja, ja.
0: Dus nu hebben ze het zo
1: Hij is als het ware opgekrikt, hè?
0: Ja, ze hebben het als het ware opgekrikt, maar nu dat zal toren, want we blijven zakken hè, in heel Nederland. Dus dan kan het kerkgebouw en de kerktoren gelijktijdig zakken.
1: Gelijkmatig. Okay.
0: Gelijktijdig zakken. Dus dan krijg je geen scheuren meer. Ja. Dus dat is gebeurd. Nou, dat zijn leuke dingen.
1: Ja. Wat ik me afvraag. Toen jij begon, hoe was toen de politieke cultuur in de raad?
0: In 78?
1: Ja.
0: Ja, er was nog wel van de diverse stromingen. Dus er werd heel sterk op gelet van nee, we moeten wel een hele gemeenschap vertegenwoordigen. Dus niet bijvoorbeeld alleen van hervormde huizen, maar ook van gereformeerde huizen en ook van katholieke huizen.
1: En dat speelde bij alle partijen gelijk, dat iedereen dacht van we moeten compromissen sluiten.
0: Ja, ja. Nee, maar dat was zo goed. Die wil die was er. Leo Elvis was de man die rechtstreeks lid was geworden van het CDA. Alle vier geledingen die zagen daar het nut van in. En het is goed gegaan.
1: Ja.
0: Dus, maar er was toch een hele andere... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is niet te vergelijken met de laatste periode die ik heb meegemaakt. Ja. Daar was het veel meer inzet ook. Nou, dat moet je ook willen hebben. Je moet.
1: Want ik herinner mij, in het begin van de jaren 80 kreeg je hier dus voor het eerst ook een lokale partij.
0: Ja, ja.
1: En dat ging met nogal wat rumoer gepaard.
0: Ja.
1: Heb je dat ook meegemaakt?
0: Ja. Ja, dat was van Henk Bastiaan. Gemeentebelang, Kampen Gemeentebelang, geloof ik.
1: Nee, Kampen Alert. Van Kees Kranenburg.
0: Ja, maar dat was een afsplitsing. Omdat hij niet meer in de PvdA zat.
1: Maar dat was de eerste.
0: Ja. Maar dat was meer een noodsprong, hè? Voor Kees Kranenburg. Want die werd niet meer gepruimd bij de PvdA.
1: Nee, er was een affaire en, doet er niet toe, maar.
0: Ja, dat was.

0: Dat was inderdaad een affaire waarvan deel zei van dat kan niet meer.
1: Nee.
0: Dus daar hoeven we niet over uit te wijden, maar dat, daardoor ontstond dat hij zeg maar dat zeg maar een eigen partij oprichtte.
1: Ja. En dat leefde nogal wat reuring op in de zaak.
0: Ja, ik heb dat nog nooit zo ervaren. Van, nou ja, het was zijn idee of om terug te komen, maar nou, dat is eigenlijk doodgebloed.
1: Ja, het was meer een vehikel om Kranenburg in de raad te houden dan dat er echt een politieke idee achter zat.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nee, maar wij, nou ja, zeg maar, dat herinner ik me dus wel, maar ik dacht de partij van Henk Bastia, die werd eerst ook niet serieus genomen. Dat heb ik dus ook wel meegemaakt. Ja. Dat hij als wethouder zeg maar, niet in eigen kamer
1: was. Hij was van D66, toch?
0: Ja, dat is nog een paar keer veranderd.
1: Oh.
0: Dat verscholden was van kleur, maar Henk Bastia, en die was daar toch allemaal zeg maar, de leading man.
1: Mm-hmm.
0: En die, moet ik zeggen, die heel veel heeft gedaan voor het realiseren van de Kampen Koch, hè?
1: Ja, dat was hij de grote animator van,
0: ja,
1: toch?
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Dus, en hij was ook echt een man, zeg maar. Ik mocht hem wel.
1: Ja.
0: Hij was grof gebekt. Hij was wel heel duidelijk.
1: Ja, en hij kon ook wel eens een beetje sjoemelen met dingen, hè?
0: Ja, zo heb ik, zo heb ik het ook niet ervaren.
1: Dat is een ander verhaal.
0: Nee, maar ik bedoel, ik mag het wel dat iemand voor zijn belangen, of voor zijn belangen, voor zijn ideeën opkomt. En dat hij ook nog wel eens was geboomd. Nou, in ieder geval, hij kreeg niet alle medewerking die hij wilde hebben.
1: Nee. En inmiddels is het toch weer tijd voor muziek. En jij hebt zelf een verzoeknummer ingediend?
0: Ja, ik weet het
1: wel. Cassidy?
0: Ja, Cassidy. Eva Cassidy.
1: Ja. Straks ga je vertellen waarom.

0: Autumn Leaves van Eva Cassidy. En dat was een speciaal verzoek van jou.
1: Ja.
0: Want?
1: Ik zag, ja, misschien een week, misschien twee weken geleden, in het Uur van de Wolf zag ik een documentaire over deze zangeres. En die zangeres heeft niet lang geleefd, want die had kanker. Maar die had een uitzonderlijk mooie stem. En ik vond het dat ze prachtig zong. Dus het raakte me wel, maar het raakte me helemaal dat je dus toen hoorde, zeg maar, dat ze zo jong al gestorven is. Maar ze heeft altijd haar eigen muziek. Ze heeft geen concessies gedaan om dat te wijzigen, om dus maar platencontract te krijgen. Nee, dat, ze heeft haar eigen stijl aangehouden. Ja. Maar ik vond dat ze subliem was. Ja. En dat, nou ja, dat staat je dan bij.
0: Ja, en dat is dan ook de moeite waard om even door te geven, denk ik.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Cor, we hebben het over politiek, maar er is nog iets waardoor jij, waar jouw naam aan verbonden is. En dat zijn de muurreclames. Toch?
1: Ja, ja.
0: Heb
1: dat
0: ik dat
1: klopt.
0: Goed?
1: Ja, dat klopt.
0: Okay.
1: En daarvoor, daar hebben we toevallig in zaterdag, hebben we daar, dus zijn we zaterdag voor een week, hebben we daar nog aandacht aan besteed. Het was om mooie boeken te krijgen van Thea Beckman, maar die dan zich afspeelden in Kampen. En ik heb het verhaal wel eens meerdere malen verteld, want ik kwam naast haar te zitten op een onderwijsmiddag. Ik zal het kort houden. En ik kwam naast Thea Beckman te zitten en toen zei ik, goh, je schrijft prachtige boeken, Kruis tot in Spijkerbroek, Geef me de ruimte, Triomf van de verschroeide aarde, noem al die boeken maar op.
0: Bestsellers.
1: Bestsellers, ja. En toen zei ik, maar waarom schrijft hij niet over Hansestad Kampen? Toen keek ze maar en toen zei ze, ik schrijf niet op bevel. Ik zei, ja, u heeft inderdaad groot gelijk. Dat zou ik ook niet doen. Nee. Ik zei, maar weet u wat ik doe? Ik stuur u een paar boekjes over Kampen toe en dan wed ik dat u verliefd wordt op Kampen. Dat leuke
0: was. Zij was nooit in Kampen geweest?
1: Nee, ze woonde in Bunnik.
0: Oké. Okay.
1: En ik kreeg een hele leuke brief terug. Nog hartelijk bedankt. Ik herinner me ons gesprek en ook uw wens. Maar ik werk met 5-jarenplannen en ik wil nu afstuderen in sociale psychologie, waarin kinderliteratuur dan ook een onderzoek kreeg van haar. En, maar wie weet, ik zal in ieder geval de boekjes met aandacht lezen. In 83 kreeg ik een brief en er stond kort gezegd in, kort samengevat, wat te verwachten was, gebeurde. Ik werd hopeloos verliefd op Kampen, op de IJssel, op Kampereiland, op de Rietkragen en noem maar op.
0: Want ze was hier geweest inmiddels?
1: Ja, ze had er intrek genomen in de Stadsherberg en had de archieven bezocht.
0: En dat wist jij allemaal niet?
1: Nou, niet allemaal, maar ik wist dus via de onderwijs.
0: Nee, maar toen zij hier was, wist jij niet dat zij hier was?
1: Nee. Niet toen ze dat onderzoek had. Ja. Ik wist wel, zeg maar, dat ze bij het Frans Walkaart-archief was geweest. En dat ze, nauwkeurig onderzoek deed. Maar zij had van Jackie ten Hove en Annie Klein-Meurman, dat was een van de medewerksters van het Walkaart-archief, had zij de doctoraalscriptie gekregen van Chris Veerman. En waar ging dat over? De Kampen klokgieters. Dus ook Geert van Wouw.
0: Ja.
1: En Geert van Wouw was de beste middeleeuwse klokkengieter. Ja. Nou, Hasse Simons dochter gaat onder andere over de klokkengieter die hier 3 klokken giet voor de buitenkerk. Kijk. En dat wij, nee, we hadden het over het schoolplein hebben het gehad van de Zwijzerschool. Dat daar de klok werd gegoten, 3 klokken werden gegoten en die in de klokkentoren kwamen te hangen. De kerktoren van de buitenkerk was 70, 80 meter hoog. Hij is ingestort, hè, in 1607. Ja. Dus dat vond ik fantastisch, want ik kreeg het manuscript en ik zag al die stukjes wat over Kampen ging. Ik denk, nou, zij is ook echt verliefd geworden op onze stad en het kan niet meer stuk. Om kort te gaan, in 85 heb ik haar weer een boekje gestuurd, toen over Hendrik Averkamp, omdat het toen 400 jaar geleden was dat Hendrik Averkamp was geboren. Het Wonder van Frieswijk is zonder mijn hulp of wat dan ook. Toen had ze al zoveel informatie verzameld bij het schrijven van Hasse Simons dochter, dat er dan zoals een kinderboekenweekschenk tevoorschijn kwam, het wonder van Frieswijk. En gekaapt heb ik haar weer gevraagd: God, wilt u ook eens een boek schrijven over de koggereis, omdat ze Ommeland vervoeren? En dat heeft ze dus ook nog gedaan. En toen heb ik haar hier nog rondgeleid op de koggerwerf. En er was toen Rob Busser en Gait Berk. Die waren daar en die vertelden haar het een en ander. Nou, fantastisch. Nou, dat was eigenlijk een aanloop. En daardoor kreeg ik ook bekendheid. En daarna vroeg de VVV mij, die toen daar ook aan de Oude Straat zat, bij Bouwers zat, of ik ook rondleiding wilde doen. Want ze zeiden, nou, dat weet je al. Later kwamen daarbij de muurreclames.
0: Ja, want hoe kwam die daar dan bij?
1: Nou, Bart Oost, die was gek van de muurreclames. Dat is de man die alles weet van muurreclames. Maar ik zei, God, Bart, hoe staat het ermee? Want Van der Putz beschuit is krachtbeschuit tegenover mijn school aan de Kerkstraat. Ja. Dat is het enige wat is gerestaureerd dankzij Shell gelden. Die hadden een bepaald potje om dan muurreclames. En zeg ik, Cor, ik krijg het niet voor elkaar. Ik zei, Bart, we gaan een comité oprichten. Comité muurreclameskampen. Ik zei, en jij weet hoeveel muurreclames er zijn? Nou, dat had Bart aardig al.
0: Die had dat in kaart gebracht?
1: Ja, die had het in kaart gebracht en het waren er ongeveer 25. Ik zei, nou, dan proberen we elk jaar 2 of 3 te restaureren.
0: Maar dan moet je nog iemand vinden die dat kan.
1: Ja, dat kon Bart. Bart die kon alles afkrabben en kon zichtbaar maken, want daar had hij dus in zijn studie. Voor grafisch vormgever was hij daar speciaal voor afgestudeerd. En hij was er een liefhebber van. Dus daar zorgde hij voor. En dan samen met ambachtelijke schilders, die gaven dan het schilderen deed hij dan met hun in overleg. We hebben ervoor gezorgd dat we 1500 gulden kregen voor 3 muurreclames. Toen die 3 muurreclames klaar waren, hebben we heel Nederland over ons heen gehad.
0: Welke 3 waren dat?
1: Wat zeg je?
0: Welke 3 waren dat?
1: Nou, zo uit mijn hoofd die van Peddemors, behangselpapier in allerlei soorten. En de derde zat waarschijnlijk bij Bensdorp. Dat is nog weer een apart verhaal. Daar zit nou die fietszaak van Reinier. Mm-hmm. Maar de voorwaarde was van de toenmalige eigenaar dat het raam dat er zat aan de zijmuur weer dicht moest. Dat vonden we alleen maar mooi, omdat toen de reclame van Bensdorp chocolade weer te zien was. Mijn taak was meer coördinerend. Ik was voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk. We hadden Rob Busser als adviseur. En Jelle Wouda en John Kummer, die vroeg soms om de communicatie van, hey, doen we het zo goed? Nou, dat verliep allemaal prima. En Jelle Wouda zei toen, Cor, je moet ook nog een boekje schrijven, want dat vinden de mensen leuk. Ik ben er nu weer mee bezig om het boekje weer te herschrijven, net zoals we nu de wandelroute van Thea Beckman hebben gedaan. Ja. Met Averkamp.
0: Maar je zei, we kregen heel Nederland over de vloer.
1: Heel Nederland. Maar alle kranten waren enthousiast. En niet alleen de landelijke dagbladen. Ook televisie schonk er aandacht aan. Ook TV Oost. Noem maar op. Dus het was geweldig. Maar ook de drukkers. Want iedere muurreclame heeft een ander lettertype.
0: Oké.
1: En de schilders, die vonden het ook mooi.
0: Dus eigenlijk, met een simpel idee van, oh, die dingen moeten eigenlijk weer terug, veroorzaak je een enorme golf aan publiciteit.
1: Ja, wij zijn het vliegwiel geweest voor heel Nederland. En in Valkenburg zitten de mooiste muurreclames. Maar zij kwamen bij ons kijken van, ja, hoe doen jullie dat toch? Nou, het is, zoals ik het vertel, heel simpel. Bart, welke muurreclames gaan we doen? Bart was de technische man en de man met gevoel voor kunst. Ja. En het ambacht. Ja. En nou, we hebben voortreffelijk werk gedaan. We hebben ook de Oversticht-prijs gekregen en wij zijn bezig gegaan met de muurreclames. Maar toen ik weer
0: en dan is eigenlijk het aardige, je begint aan iets waar je helemaal niet het idee van hebt van dat gaat het worden, maar gewoon uit liefhebberij.
1: Maar juist aangejaagd door de pers, hè? Ja. Iedereen, Volkskrant, hele pagina's. Telegraaf, hele pagina's. Trouw. Ja. Reformatorisch Dagblad. Noem maar op.
0: En die heb jij allemaal bewaard, denk ik.
1: Ik heb er een aantal van bewaard.
0: Ja.
1: Nou, dat is wanneer ik niet in de raad zat, dan kwamen dit soort dingen op mijn pad. Of ik bedacht het.
0: Ja, Cor, en daarmee is het uur ook over om.
1: Oké.
0: Okay. Ja, het gaat.
1: En Lichtstad Kampen is ook nog.
0: We komen tijd tekort.
1: Ja.
0: Helaas. Er is nog een heleboel te ontdekken in Kampen, maar dat moet iedereen nu op zijn eentje doen. Jij bedankt dat je hier was.
1: Ja.
0: En misschien tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Kampenaren. Tot volgende week.

0: Kampenaren is een programma van RTV IJsselmond. Presentatie Jan Leverink. Dit programma is terug te luisteren via rtvijsselmond.nl.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: luisteraars, we zijn er weer. Het is zaterdagmiddag, 1 uur. Ja, iets over 1 is zelfs al. En het zonnetje schijnt, ook hier in de studio schijnt het zonnetje. Want Wim zit weer achter de knoppen. Goedemiddag Wim.
1: Goedemiddag Jeroen.
0: Alles goed?
1: Ja, zeker.
0: Lekkere week gehad?
1: Ja, lekker. Heel druk, maar wel lekker.
0: En
1: ja.
0: Aan het weer was het ook bijzonder? Dus,
1: ja, ik ben veel binnen bezig geweest met allerlei projectjes en dat soort dingen. Maar nee, het is druk. Maar wel leuk.
0: Nou, en boven de 20 graden op 3 oktober, waar hebben we het over? Ja, over de opwarming van de aarde, maar dat zeiden we vorige week ook al. Maar...
1: Ja, maar het gaat over volgende week gesproken.
0: Ja, ik wil nog even terugkomen op
1: ja,
0: vorige week.
1: Ja, laten we daar maar eerst maar mee beginnen.
0: Er is vorige week inderdaad, we hadden Martijn Buwalda hadden we een interview mee, een telefonisch interview. Alleen, dat is niet helemaal goed gegaan. Ze waren vergeten, want dat was een opname van de vrijdag daarvoor. Ja. En die zouden ze instarten, maar ze hebben ons op live gezet. Dus u heeft waarschijnlijk allemaal dingen gehoord.
1: Wat u eigenlijk niet had moeten
0: horen. Nou ja, wat niet had gemoeten, maar dat allemaal korte stukjes en muziek. En kort afgeknipt. Dus onze excuses. En als het goed is, gaat de uitzending de volgende week uit. 10 oktober.
1: Ik moet er even naar kijken.
0: Nou ja, goed. We gaan even kijken. Maar hij komt dus eraan in ieder geval.
1: Hij komt in ieder geval nog weer terug.
0: Dus, maar mocht u nou een keer merken dat het niet goed gaat, belt u dan gewoon even naar de studio. 038-33-207-60 volgens mij. Dacht ik. Maar dan kunt u altijd even bellen naar de studio. En dan kunnen we het even
1: kijken hoe het zit. Wat kunnen doen.
0: Goed.
1: Hebben wij verder nog wat? Ja, we hebben een gast in de studio.
0: Het is vandaag kringloopendag. Nationale kringloopendag. Oh. Er was Knolletjesmarkt in IJsselmuiden. Dus wat dat betreft. En onze gast heeft ook nog wat te melden. Dus we gaan het meemaken.
1: We gaan een leuke dag van maken. We gaan lekker beginnen met muziek. We beginnen met Daft Punk. Met Let's... Oh nee, Get Lucky. Ik wil altijd zeggen Let's Get Lucky. Maar dat dacht ik ook. Dat nummer zou weten. Maar Get Lucky.

0: Ja, dit was Daft Punk met Happy.
1: Get Lucky.
0: Of Get Lucky zelfs, ja, sorry. En tegenover me zit Joep Boerboom. Goedemiddag, Joep.
1: Goedemiddag.
0: We mogen tutoyeren, dus...
1: Zeker.
0: Ja, voor de luisteraars die je niet kennen, en dat zijn er waarschijnlijk meerdere als we denken. Wie is Joep Boerboom?
1: Ik ben een schrijver uit Zwolle. Ik schrijf menselijke verhalen, dat is een beetje de rode draad. Dus dat kunnen biografieën zijn. Je zou me kunnen kennen van de biografie van politicus en schrijver Jan ter Lauw. Maar ik heb ook boeken geschreven over projecten. Bijvoorbeeld hier in de buurt over de bypass bij Kampen, Reverdiep. Ruimte voor de rivieren project. Ik heb nu een boek over Klaasien uit Zalk geschreven. Ja. Of Kleusien uit Zalk, zoals ze hier wordt genoemd. Nee,
0: daar gaan we straks over hebben. Yes, waarom Daft Punk? Waarom dat nummer? Laten we daar eens eerst mee beginnen.
1: Ik kreeg de vraag van je om wat muzieksuggesties aan te leveren. Ik dacht, ik doe een beetje gevarieerde lijst. Dus ik zat vanmorgen nog even terug te kijken. En het liep wel heel erg uiteen. Want ik dacht, ik moet een beetje aansluiten bij wat jullie ook leuk vinden.
0: Dus goed.
1: Dan valt er wat te kiezen. Dus mijn smaak is heel breed.
0: Nou, kijk eens aan. Goed.
1: Dus verder geen speciale reden voor dit nummer.
0: Oké, ja, we zijn niet zo moeilijk.
1: Ik vond het wel een vrolijk en een goede om mee te beginnen, volgens mij. Ja.
0: Nou, je zegt dat ieder leven zit vol verhalen. Ja. Ik zorg dat ze bewaard blijven.
1: Ja.
0: Wat is een biografie? Als je het kort kunt omschrijven.
1: Ja, een biografie, dat is een levensverhaal. De kunst is dan om daar ook een verhaal van te maken dat leest alsof je een roman aan het lezen bent. Dus niet van Pietje werd geboren op die en die datum en toen ging die naar de lagere school enzovoort. Maar je probeert als schrijver dan echt je lezer het verhaal in te trekken door bijvoorbeeld met een interessante anekdote te beginnen. En vervolgens het zo op te bouwen alsof je naar een Netflix-serie zit te kijken met cliffhangers en alles erin. Dus, ja, persoonlijke verhalen, maar op een pakkende manier verteld. Dat is voor mij een biografie.
0: Ja, en je hebt Jan ter Lauw, heb je een boek over geschreven?
1: Ja.
0: Jeugdboekenheld op het Binnenhof, geloof ik. Heb je hem ook gesproken? Je hebt hem ook ontmoet?
1: Ik heb hem ontmoet en het boek is in 2016 verschenen, alweer even geleden. Dus toen leefde die nog. Het was interessant om te spreken. Eerlijk gezegd vond ik het nog interessanter dat ik daardoor ook met zijn kinderen, zijn vrouw, mensen uit zijn politieke leven kon spreken. Die wierpen weer een ander licht op hem. Hij was zelf natuurlijk al vaak geïnterviewd en hij wist ook wel wat hij wel of niet wilde zeggen tegen journalisten. Ik merkte dat met name zijn familieleden wat onbevangener daarin waren. En echt een, dat je dan door een andere bril ook weer naar Ter Lauw keek daardoor. Dus dat voegde voor mij eigenlijk misschien nog wel meer toe dan de gesprekken die ik met hem zelf heb gevoerd. Hoewel die ook interessant waren.
0: Ja, want je zegt dat hij wordt veel geïnterviewd. Hij werd veel geïnterviewd.
1: Ja.
0: Dus hij weet precies wat hij moet zeggen. Ja. Maar voor zijn biografie is het natuurlijk juist datgene wat hij niet wil vertellen. Dat is het bijzonderste
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Want ik had al die interviews al gelezen. Dus ik wist een heleboel al. En ja, de dingen die je nog niet weet, daar kun je dan op doorvragen. Dus dat in die zin vult het wel wat aan. Ik weet ook nog toen ik op het idee kwam om een boek over te schrijven en hem een mail stuurde van wilt u daaraan meewerken? Ik hoorde eerst niks. Ik denk, ik vond het wel spannend. Gaat hij nog meewerken hieraan? Nog een keer gemaild en toen antwoordde hij, zou u niet wachten tot ik dood ben? Nou, liever niet natuurlijk, want precies waar we het net over hadden, het is natuurlijk wel leuk als je de persoon in kwestie ook zelf nog wat vragen kan stellen. Dus nou, uiteindelijk heb ik hem toen kunnen overhalen om mee te werken. En dan heb ik inderdaad hem de vragen kunnen stellen die ik wilde stellen.
0: En hoe lang doe je daarover, over zo'n biografie?
1: Nou, ik heb dat toen denk ik anderhalf jaar of zo over gedaan. Maar ook gewoon naast nog andere werkzaamheden.
0: Ja.
1: Dus en boek over Klaasien nu ongeveer hetzelfde, denk ik.
0: Ja.
1: Dus er gaat wel aardig wat tijd in zitten als je wat wil doen.
0: Want Jan ter Lauw heb ik toen een keer ontmoet dat ze de opname aan het maken waren voor... Oorlogswinter, de brug in IJsselmuis of in Kampen, in Zwolle.
1: Precies.
0: Toen weet ik nog dat hij zei van, op een gegeven moment moesten de opnames stilgelegd worden, want mensen waren kauwgom aan het kauwen.
1: Ja.
0: Hij zegt, in oorlogswinter was er geen eten, dus ze konden niet kauwen.
1: Ja.
0: Hij was ook wel heel erg begaan en hij lette ook wel heel goed op.
1: Ja.
0: En ik denk, wat vond hij van de biografie dan?
1: Dat was wel leuk, want dat vond ik natuurlijk ook heel spannend. Misschien nog wel spannender dan hem vragen of hij mee wilde werken. En ik herinner me dat hij eigenlijk weinig commentaar had, dat hij het allemaal wel prima vond. Maar over één ding wond hij zich op. En dat had niet mee te maken dat ik het verkeerd had opgeschreven, maar gewoon omdat hij er opnieuw kwaad over werd. Ja. Dat was namelijk dat hij een aanvaring ooit had gehad met een burgemeester, de burgemeester van Nijmegen. Ik weet niet of je het nog weet. Hier in Kampen zul je het zeker nog weten. Het hoge water van 1995.
0: Ja.
1: Nou, toen stond het hier ook op de kade, maar ja. Zeker in Gelderland, waar Jan Terlouw toen commissaris van de Koningin toen nog was. Stond het water heel hoog en was de vraag of er geëvacueerd moest worden. Nou, Jan Terlouw die vond als commissaris van de Koningin dat hij daarover ging. Maar de burgemeester van Nijmegen, die een soort coördinerende rol had voor de burgemeesters daar in het gebied, die vond dat hij daarover ging. Nou, toen ik die ruzie nog weer oprakelde in mijn boek, toen werd hij daar opnieuw weer kwaad over. Ja. Hoe die burgemeester het toch kon verzinnen dat hij de baas was, terwijl Terlouw toch zeker wist dat hij de baas was. En ja. Ik vond het wel mooi, want ja, Jan Terlouw die stond toch een beetje bekend als het redelijk alternatief, de ideale schoonzoon. Natuurlijk een hele innemende, vriendelijke man. Maar dit was toch een voorbeeld dat hij af en toe ook onredelijk kon zijn. Of onredelijk, maar in ieder geval ook een keer kwaad kon worden en uit zijn slof kon schieten.
0: Ja, in zijn ogen had hij het goed.
1: Ja,
0: hij was commissaris
1: ja.
0: van de provincie.
1: Maar dus. Het was niet een man die je snel kwaad zou zien. Maar op dit onderwerp, toen hij er opnieuw weer aan moest denken, werd hij opnieuw weer kwaad.
0: Goed.
1: Dat vond ik wel leuk.
0: Dan gaan we even nog naar weer een stukje muziek, Wim.
2: Ja, we gaan weer naar muziek. Dan gaan we naar Joe Dassin, neem ik aan. Le Tien et Dien of zoiets?
1: Ja, Le Tien et Dien, ja.
2: Ja, maar ons Frans is zo erbarmelijk.
1: Le Tien et Dien, nou, het is heel toepasselijk. Want het betekent, ja, in het Engels noemen ze het Indian Summer. Dus dat je dan heel laat in het seizoen nog mooi weer hebt eigenlijk. Hè. Dus
2: geweldig.
1: Toen ik, toen ik het uitzag, kon ik het niet weten. Want dat is al even geleden. Maar het is prachtig van toepassing vandaag.
0: Nou, top.
2: Dan gaan we daar lekker naar luisteren.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe blanche, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Ja, dit was, zoals je in het Engels zei,
1: Indien. Niet Indien.
0: Ja, ja, ja.
1: Van Joe Dassin.
0: Ja, ja. Heb je wat met Franse muziek of niet?
1: Ja, mijn ouders die hadden vroeger zo'n dubbel LP van Willem Duis. De grootste Franse successen. En ja, sindsdien heeft het Franse chanson wel een speciaal plekje voor mij. En vooral die, liedjes die op die plaats stonden, waar dit wel mijn favoriet van, ja. Van is. Ja.
0: Nou ja, goed, het klinkt lekker. Goed, we gaan weer lekker door. Want ja, je hebt biografieën geschreven. En je hebt ook een over Nederlandse eurocommissarissen een item geschreven over Nelly Smit-Kroes.
1: Ja, ja, ja, dat klopt. Ja, dat was eigenlijk een beetje mijn debuut. Ik had ooit bedacht van ik wil eens een biografie schrijven. En toen kwam ik via in contact met een project van een bundel die werd samengesteld. Alle Nederlandse eurocommissarissen. En voor één daarvan hadden ze nog geen auteur. En dat was Nelly Kroes. Nou, dat was nou meteen een van de kandidaten die bovenaan mijn lijstje stond. Dus ik heb toen met veel plezier een portret van haar geschreven. Ook met haar gesproken in Brussel bij de Europese Commissie, dus waar ze werkte. En ja, toen had ik de smaak te pakken, moet ik zeggen. Ja. Toen dacht ik wil hier echt meer mee doen en echt ook een keer zelf een hele biografie gaan schrijven. Nou, dat is Jan Terlouw geworden, waar we het eerder over hadden.
0: Maar hoe begin je met een biografie? Onderzoek of
1: Ja, het is een combinatie van onderzoek, hè, de archieven in. Het mooiste is natuurlijk als je echt persoonlijke documenten ook kan vinden. Bijvoorbeeld dagboeken of brieven, correspondentie.
0: Of als degene nog leeft, zou helemaal fijn zijn.
1: Ja, ja, nou ja, hoewel het ook een zekere vrijheid geeft als iemand niet meer leeft. Ja. Want dan heb je niet meer iemand die over de schouder meekijkt hoe je het allemaal opschrijft. Dus ja, dat werkt toch dan psychologisch net een beetje anders. Heb ik gemerkt bij Klazien bijvoorbeeld. Maar het heeft allebei zo zijn voor- en nadelen. Dus dat doe je. De archieven in, oude krantenartikelen lezen, boeken van en over de persoon in kwestie. En vooral toch vaak ook heel veel spreken met de persoon zelf, maar ook de mensen daaromheen. Hè? Dus de bekende van de persoon waar je een boek over schrijft.
0: Ja, ja. Nou, ik zie het boek Deining in de IJsseldelta over de bypass.
1: Ja.
0: Wat is daarover te vertellen? Heel veel, want het boek is dik genoeg.
1: Ja, nou, ik heb eerder bij de provincie Overijssel gewerkt. En toen ik daar nog in dienst was, heb ik dit boek geschreven. Want dit was een ruimte voor de rivierproject, waar de provincie een grote rol in had. En een project wat nogal wat deining gaf, zou je kunnen zeggen. Want er waren voorstanders die zeiden van ja, dat is een manier om de boel veilig te houden als er hoog water komt. Want door die bypass kreeg de IJssel een extra manier om af te wateren, zou je kunnen zeggen. Maar er waren ook mensen die vonden het maar niks. Die vonden het geldverspilling. Of die waren bang dat Kampen een soort badkuipje juist zou worden. Hè? Van ja, leuk dat je er al een water omheen legt. Maar als het dan alsnog overstroomt, dan staat Kampen onder water. Nou, ik heb dus ook over de techniek van zo'n bypass gesproken of geschreven. Maar vooral ook wat het voor de mensen betekende in het gebied. Hè? Er waren mensen die hun huis uit moesten omdat op die plek die bypass zou komen. Nou, wat betekent dat voor iemand? Het had ook gevolgen voor de natuur. Er waren de natuurverenigingen, die waren er allemaal niet even blij mee dat daar ingrepen gedaan werden. Nou, al die verhalen heb ik opgetekend en daar een boek van gemaakt.
0: En ik denk dat ze de natuurvrienden wel achteraf wel blij mogen zijn. Want volgens mij is het een heel mooi natuurgebied geworden.
1: Ja, maar die waren toch ook wel weer kritisch hoor. Want er werd op dat moment toch ook ingegrepen in de natuur. En ze waren daar niet onverdeeld gelukkig mee. Maar ja, als je ze nu zou vragen, zouden ze er misschien anders naar kijken. Dat weet ik niet. Waar zij vooral moeite mee hadden, is bijvoorbeeld dat dorp Reven wat daar werd aangelegd. Hè? Gewoon midden in een vrij ongerept gebied.
0: Ja.
1: Een dorp aanleggen, daar vonden ze maar niks.
0: Nee.
1: En ik denk dat ze dat nog steeds niet ideaal vinden.
0: Wat zou Klazien ervan gevonden hebben?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want die had het aan de ene kant altijd wel het beste voor met de natuur. Die was gek op de natuur. Maar die was er ook niet tegen de vooruitgang. En ze heeft zich bijvoorbeeld ook sterk gemaakt voor het, al heel lang geleden hoor, maar voor het doortrekken van de A50 is het geloof ik.
0: Ja, de N50.
1: Ja. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. We hadden het er net buiten de uitzending even over. Ook in de tijd dat je nog maar één brug had, hè, de Stadsbrug van Kampen. En de vraag was, waar moet die tweede brug komen? Nou, dat is uiteindelijk in eerste instantie de Molenbrug geworden. Nou, daar had ze ook haar eigen ideeën over. Die moest voor wat haar betreft een eindje verderop komen. Omdat ze anders bang was voor sluipverkeer via IJsselmuiden. Dus ja, of ze er nou verstand van had of niet, ze bemoeide zich overal tegenaan.
0: Er zat overal een woord voor. Goed, ja. We gaan even naar muziek. Gaan we even naar de agenda. En dan gaan we na het tweede half uur. Gaan we het over Klusien hebben?
2: Dan gaan we verder op in. Wij gaan lekker naar de Kovac met Black Spider. Gewoon uit de.
0: Uit je lijstje.
2: Een greepje gemaakt.
1: Ja, het was een van de liedjes. Ik ben ooit bij ze live geweest, ook in Hedon in Zwolle. Leuk optreden, als ik me goed herinner. Niet zo'n bekend bandje, maar wel een mooi nummer, vond ik.
2: Ja, ik heb me goed moeten opzoeken en ik kende het niet, dus, maar ik vond het hartstikke leuk.
1: Ja.

0: Ja, Black Spider. Even kijken. Wij gaan even de agenda doornemen, Jeroen.
1: Altijd goed.
0: Altijd goed, hè. Op dit moment is natuurlijk, ja, als je kampenaar bent, heb je dat wel echt wel meegekregen. Dat er een enorme tentoonstelling is van Hendrik en Barend Averkamp. Op diverse plekken. Maar ik haal er even eentje tussenuit. Dat is bij het museum. Stadsmuseum. Daar schijnt een enorm duur groot schilderij van hun, of een van hun.
1: Ja, van Hendrik Averkamp is aangekocht door de gemeente, volgens mij.
0: Nee, geleend.
1: Nee, het is geleend, ja. Het is geleend. Voor het eerst, het komt eerst naar Kampen toe.
0: Ja, daar is het dus, dus dat schijnt een ja, winter tafereel te zijn.
1: Ja, volgens mij heeft hij anders geschilderd. Of niet, Joep? Hendrik Averkamp. Ja. Heeft toch alleen maar winterschilderingen gemaakt, of niet?
2: Nou, nou overvraag je me. Oh. Ik weet een heleboel over Klaasien, maar over Hendrik Averkamp net iets minder.
1: Goed, Wim, gaan verder.
0: Dan hebben we ook nog morgen op diverse locaties, dat zou even op visitkampen.nl moeten kijken waar dat allemaal is, een bokbierenproeverij. Op diverse en het begint om 2:00 en duurt ongeveer tot 7:00. Kosten zijn €40 per persoon. Dan hebben wij nog in het Ukin elke eerste zondag van de maand een andere artiest. Daar is het evenement Zondagsrust aan de gang. En dit keer hebben we dus een leuk bandje die daar langskomt. Dat hebben ze niet bij staan. Oh ja, van 2:30 tot 5:00 wordt het dus een leuke band daar een voorstelling.
1: Heb je dan een silent disco zo? Voor de zondagsrust?
0: Nee. Even voor de duidelijkheid, het is ook geen christelijk iets. Of
1: nee, oké. Okay, nee, maar...
0: Nee, daarom zeggen we, je kunt er gewoon naartoe. Het is een beetje wat oudere mannen, die ik hier op een foto. Ik heb geen naam erbij gekregen, helaas. Nee, nee.
1: Nou, vandaag is het ook nog kringloopdag.
0: Ja.
1: Nationale kringloopdag. En bij Quintus kun je volgens mij iets met keramiek doen.
0: Ja, maar voor mij is het al afgelopen.
1: Oh, is dat al? Oh, okay.
0: Mij is het al afgelopen.
1: Nou, dan ben ik te snel.
0: En schijnt er dinsdag ook iets te zijn, Joep?
2: Nee, de dinsdag daarna, op 13 oktober.
1: Ja.
2: Dan vertel ik over Klaasien bij de historische vereniging Jan van Arkel. Hier in de stadskazerne in Kampen. Voor leden toegankelijk.
1: Dus je moet lid worden?
2: Dat zou ik zeker doen, ja. Ja. En de leden hebben, denk ik, ja, die zijn er ook over geïnformeerd. Maar wie wil komen, meld je aan. Want dan kun je nog veel meer dan vandaag horen over Klaasien.
1: Nou,
0: prima. Dan gaan we nu verder met muziek.

0: Ja, dit was het volgende nummer van je lijstje. En het is een divers lijstje. Goed, we gaan verder waar we eigenlijk, waar ik eigenlijk voor uitgenodigd heb. Klusin, Utzalk.
1: Ja.
0: De biografie.
1: Ja.
0: En waarom Klusin?
1: Ja, Klusin uit Zalk. Ja, het, ik vond het een intrigerend fenomeen. Want het was, zoals ze zelf zei, een eenvoudige huisvrouw. Althans, dat vond ze zelf. Die toch in hele korte tijd eigenlijk een fenomeen werd. Hè? Ik weet niet of je het nog herinnert, maar eind jaren 80, begin jaren 90 was ze niet van de radio en de televisie af te slaan. En je kon geen blad openslaan of Klusin daar stond erin. Nou, ik was heel benieuwd hoe dat nou kon, dat zij in korte tijd zo'n fenomeen werd. Met haar kruidentips, maar ook met weerberichten die ze op de radio vertelde.
0: Ja, over die kat. Als die een dikke staart had, geloof ik, dan begon te regenen of wat dan ook.
1: Ja, is het vachtje of is het pelsje, wat was het ook weer? Nou, ik ben het even kwijt. Maar aan de stand van de haren van de kat kon ze zien wat voor weer het werd. En daar vertelde ze over. Maar ze had ook volksverhalen en van alles en nog wat. En ik kwam erachter dat, hoewel veel mensen dachten van die komt ineens uit de lucht vallen, dat ze eigenlijk al tientallen jaren aan de weg timmerde. Ze begon ooit in de jaren 60 al met het vertellen van volksverhalen bij plattelandsvrouwenverenigingen bijvoorbeeld. Dus ja, op het moment dat zij ook op de nationale radio en televisie kwam, wist ze heel goed hoe ze haar publiek aan zich kon binden. Hè? Dus wat mensen leuk vonden, waar ze om konden lachen. Dus dat wist ze heel goed. Ze schreef vroeger ook voor lokale kranten. Dus ze wist ook heel goed hoe je iets in de krant kon krijgen. Dus ja, ze was eigenlijk al gepokt en gemazeld op het moment dat ze op de nationale radio en televisie kwam.
0: Ja, en in Zalk kende iedereen er, denk ik. Ja. Maar hoe zijn ze bij jou gekomen? Of hoe ben jij bij Klusin gekomen?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal zelf bedacht heb om een boek erover te gaan schrijven. Er was al iemand mee bezig. Ines Satter van Gelder. Een jonge dame die in Zalk is opgegroeid, inmiddels ook weer in Zalk woont. Die had eigenlijk het idee van, daar moet ik een boek over komen. En die wilde dat eerst zelf gaan schrijven. Had ook al een boel informatie verzameld, al mensen in de omgeving gesproken. Maar ze kwam er eigenlijk niet aan toe om daar echt een boek van te gaan maken. Want ja, ze was net moeder geworden, had gewoon ook een baan, was druk met een nieuwbouwhuis. En zij vroeg aan mij, we kenden elkaar inmiddels, van zou je het stokje niet willen overnemen? En dat heb ik toen gedaan. En nu ligt het boek er.
0: Wat is de leukste anekdote die in het boek staat over Klusin?
1: Nou ja, dat zijn er een heleboel.
0: Dan hebben we een uur niet genoeg waarschijnlijk.
1: Dat denk ik niet, nee. Misschien komt dat vanzelf wel als we daarover doorpraten. Dan kom ik vast nog met een paar mooie anekdotes ook.
0: Want Rick Velderhof is bij de geweest. Ja. Onder andere, ja, ook natuurlijk een heel bijzondere figuur. Hoe heb je haar leren kennen nu achteraf?
1: Ja, hoe heb ik haar leren kennen? Nou,
0: want ze stond ook bekend, de Bond van Kwakzalverij. Was er niet zo blij mee?
1: Nee, ze werd door de Vereniging tegen de Kwakzalverij als een kwakzalver gezien. Tegelijkertijd waren er mensen die met haar wegliepen. Hè, die echt zweerden bij haar kruidentips. En dat waren soms hele buitennissige tips. Hè. Dat kon zijn van je moet roestige spijkers onder je bed leggen als je last hebt van kramp in je been. Maar ook meer voor de hand liggende dingen. Hè? Dat je valeriaan moet gebruiken als je wat rustiger wil worden. Nou, daar zal een arts ook nog wel van zeggen. Van ja, dat zou wel een beetje kunnen helpen. Dus het varieerde tussen de meest extreme ideeën waarvan je zou denken van nou, dat kan nooit waar zijn. Tot meer voor de hand liggende tips. En ja.

0: Ik heb ook inderdaad gekeken van wat vond de Vereniging tegen de Kwakzalverij daarvan. Maar ik heb ook kruidenvrouwen van deze tijd gesproken. En die, ja, die zijn nog steeds te spreken over Klazien. En vinden ook wel dat het een soort wegbereider was voor de kruidengeneeskunde. Dus ik heb in mijn woord, in mijn boek beide kanten aan het woord gelaten. En de lezer moet maar oordelen wat hij ervan vindt als hij het boek uit heeft.
1: Ja, de natuur die is er niet van niks natuurlijk. De kruiden, dat zou je toch zeggen. En nou, daar maken we denk ik als in deze tijd te weinig gebruik van. Nou, en zij wist hoe het werkte.
0: Dat vond Klazien zeker. En Klazien was ook een hele gelovige vrouw. En die was ook echt van mening van ja, de schepper heeft niet voor niets al die kruiden en in de natuur neergelegd. Daar moeten we ook gebruik van maken. En niet alleen voor de gezondheid, maar ook... Ook gewoon als huistuin- en keukenmiddeltjes. Ik geloof dat ze uien door het waswater deed, zodat je geen strepen had als je je ramen ermee zeemde. Dat soort dingen.
1: Ja, ze had overal wel een oplossing voor.
0: Ze had overal een oplossing voor.
1: Idee. Ja. Ja, er is ook een liedje over er geschreven.
0: Je bedoelt jas aan, jas uit.
1: Jas aan, jas uit.
0: Nou ja, sterker nog, over de geschreven, daar treedt ze zelf in op met André van Duin. En daar was ze maar wat trots op dat hij haar vroeg om samen een liedje te maken. Ja,
1: ja. Kunnen we dat laten luisteren, Wim?
2: Want, ik heb hem klaarstaan.
1: Ja, dat dacht ik al. Luisteren.
3: Hallo Klazien, tijd niet gezien.
4: Hallo Gerard, kom je koffie drinken?
3: Nee, ik heb zo last van mijn schouder.

0: jas uit. Hij begint al los te komen, beschouwer.
1: Mooi toch?
0: Gaat je moeder vlek bewegen? Zit er schimmel op je tong? Heb je pukkeltjes gekregen? Voel je je niet meer zo jong? Heb je hoofdpijn?

0: yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes, and yes.
1: Foei, foei, je mens zal er moe van worden.
2: Bedankt, Klaasien.
1: Maar Thuisveld.
2: Ja, zeker weten.
1: Het beste jong, wetenschap.
2: En terug naar Zalk, hè?
1: Ja, dag Gerard. Tot ziens.
2: Klaasien.
3: Ja, André van Duin met Klus in het Zalk. Ja, er was een heel bijzondere persoon, ook in Zalk, denk ik. Hoe keken de mensen in Zalk tegen haar aan of naar haar?
4: Ja,
3: heb je daar enig idee van? Want...
4: Ja, daar heb ik wel idee van. Ik heb ook veel mensen in Zalk gesproken. En ja, het was toch wel een beetje met gemengde gevoelens in de tijd dat ze nog leefde. Aan de ene kant maakt ze echt onderdeel uit van het dorp. Ze heeft zich ook echt ingezet voor dorpsbelangen, voor de ouderenvereniging enzovoort. Maar ze werd ook wel een beetje als een aparte gezien. Ze woonde een beetje buiten het dorp. Ze was getrouwd met een Joodse man. Daar werd wat naar gekeken, van dat is ook wel wat apart. En natuurlijk al die aparte dingen die ze deed met die kruidenmiddeltjes, wat in sommige kringen toch als wat occult werd gezien. En de sterallures die ze op een gegeven moment kregen. Ze heeft zich ooit met een helikopter van Zalk naar Ommen laten brengen. Waar ze optrad op een of andere zomermarkt. Nou, dat vonden ze in Zalk toch maar een beetje apart. En ja, daardoor had ook Klaasien omgekeerd ook wel wat dubbele gevoelens bij Zalk. Ze maakte er reclame voor. Ze heeft Zalk echt op de kaart gezet.
3: Ja, daarom.
4: Al was het maar door haar artiestennaam, Klaasien uit Zalk. Want in het echt heette ze Klaasje Rotstein van den Brink. Klaasien, dat was haar artiestennaam. Een beetje gemengde gevoelens had ze. Ik heb ook wel begrepen dat als ze dan uit eten ging, dan ging ze niet in het dorp uit eten bij de Oase, maar dan liever toch ergens anders waar ze wat minder bekeken werd. Ja,
3: want Klaasien, Zalk, dat wordt in één adem genoemd met Klaasien.
4: Ja,
3: en nog steeds.
4: Zeker, ik denk dat Zalk mede bekend is geworden door Klaasien. Ja. Klaasien was bekender dan Zalk op dat moment.
3: En toen ze overleed wilden ze ook geen steen op de graf hebben.
4: Even ja,
3: dat ze bang waren als bedevaartsoord.
4: Ja, al heb ik het vermoeden dat Klaasien dat ergens ook nog wel weer leuk had gevonden. Want ze zat toch niet... Ze was niet vies van een beetje aandacht. Hè? Dus, maar zeker haar man en haar kinderen, die moesten allemaal niet zoveel hebben van die publiciteit. Dus ja, als ze al zelf op dat idee was gekomen dat er misschien geen steen moest komen. Nou, haar man en kinderen waren het er vast mee eens. Want die zaten zeker niet te wachten op een bedevaartsoord.
3: Nee.
4: Dus dat, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
3: Ja, het boekje is net uit, geloof ik. Heb je al een reactie van de familie gehad?
4: Nou, nee, ja, daar ben ik nog steeds wel heel nieuwsgierig naar. Ik heb natuurlijk toen ook geprobeerd om de medewerking te krijgen van haar twee dochters, die allebei nog leven. Maar die wilden daar weinig van weten. Misschien inderdaad, dat weet ik wel zeker, omdat ze niet op publiciteit zaten te wachten. Maar ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat ze toch ook wel een wat moeizame relatie met hun moeder hadden. En weinig zin hadden om de vuile was buiten te hangen. Daar schrijf ik ook wel over in het boek. Hè? Want ik ben natuurlijk wel op zoek gegaan naar mensen die het gezin goed gekend hebben. Om toch ook dat privéleven en het gezinsleven van Klaasien te kunnen beschrijven. Nou, daaruit werd mij wel duidelijk dat het geen makkelijke moeder was. Toch een vrouw die heel stellig was altijd. Altijd in haar eigen gelijke geloofde. Op televisie was dat heel grappig. Hè? Dan had je snel de lachers op je hand. Juist doordat ze zo stellig was. Maar ik denk dat het voor die dochters niet altijd even gemakkelijk is.
3: Ja, ze kon heel eigenwijs zijn.
4: Ze kon heel eigenwijs zijn. Ja. Maar ik ben heel benieuwd toch wel wat die dochters ervan vinden als ze het boek zijn gaan lezen. De man van een van de dochters was bij de boekpresentatie. Die had voordat de boekpresentatie begon al op het terras buiten het boek zitten lezen. En die was, voor zover die gekomen was, wel te spreken over het boek. En herkende ook veel dingen. Maar ja, ik ben toch wel heel nieuwsgierig of de dochters het zijn gaan lezen en wat ze ervan vinden. Misschien dat ik via de man van een van die dochters het nog wel eens ga vragen.
3: Ja.
4: Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja,
3: ja, want het behelst het hele leven van Klaasien. En natuurlijk niet alleen de positieve dingen. Want dus, wat je al zegt, een biografie hoort over de positieve, maar ook over de minder positieve dingen te gaan.
4: Ja, nou ja, ik beschrijf het hele leven met ook alle minder makkelijke periodes. Hè. Ik kwam er bijvoorbeeld achter door een briefwisseling waar ik die ik in handen kreeg tussen de tante van Klaasien. Ze had een inwonende tante die dus bij het gezin inwoonde en dus van dichtbij meemaakte hoe Klaasiens leven liep. Dat Klaasien een tijdje overspannen is geweest. Nou, daar heeft zij later nooit iets over verteld. En ik kan ook wel een beetje begrijpen waarom. Want Klaasien die wilde toch het beeld uitstralen van ja, dat ze een soort onverwoestbare vrouw was.
3: Een sterke
4: die,
3: vrouw, ja.
4: Een sterke vrouw die nooit moeilijke periodes had. Nou, dat heeft ze dus wel gehad. En,
3: die overal een middeltje voor
4: had. En overal een middeltje voor ja, had. Nou, ja. Hiervoor dus blijkbaar niet. Dus nee. Dat is... ja, een goede biografie laat ook dat soort schaduwkanten zien. En door een goede biografie krijg je ook een breder en meer gelaagder beeld van iemand. En een, denk ik ook een wat ander beeld. In ieder geval gold dat wel voor mij. Ik had het idee van toch een wat eendimensionale vrouw. En ja, nu ik dat hele onderzoek heb gedaan en dat boek heb geschreven... ja, zie ik ook andere kanten van haar. Ja. Mooiere kanten, maar ook minder mooie kanten. Ja.
3: Heb je nog iemand waarvan je zegt... daar zou ik ook graag een biografie over willen schrijven?
4: Nou, als ik dat al had, zou ik het niet aan jou gaan vertellen. Oh. Want ja, dan ben ik altijd bang dat iemand anders dan denkt... Ja, oh, ja, goed ja, idee, ja, ja. Ik ga dat boek schrijven. Maar de eerlijkheid is ook dat ik niet nu al een boek heb... waar ik al mee bezig ben om het te schrijven. Dus ik hou me aanbevolen als iemand nog een goed idee heeft... het is nog niet zo makkelijk, want over heel veel mensen is al een biografie. Of je hebt dan dat iemand nog leeft en niet wil meewerken. Of dat je, nou ja, zoals bij Klaasien toch ook wel een beetje een handicap was... dat inderdaad de familie niet wil meewerken. Maar ja, ik hou me aanbevolen als je nog een goed idee hebt.
3: Nou, ik zal het even bedenken. Ja. Wim, over jou?
5: Nou, ik ben niet zo interessant, denk
3: ik. Ja, weet je niet.
4: Misschien heeft Wim nog een idee.
5: Wat wel interessant is, Jeroen...
3: Ja?
5: Ik heb een vervelende mededeling.
3: Is het weer zover? Nou.
5: Ja, het zit er alweer bijna helemaal op deze uitzending. En wij gaan dus Joep in ieder geval bedanken voor zijn komst.
4: Ja, dankjewel.
5: Heel gezellig. Als je nog een keertje weer eens wat hebt. Wij houden ons zeker aanbevolen om daarmee te helpen om daar weer rubberheid aan te kunnen geven.
3: Veel succes volgende week dinsdag. Ja. Met de lezing.
4: Ja, dinsdag over een week. Ja, niet aanstaande dinsdag melden, want dan ben je te vroeg.
5: Ja. Wie weet is het dan wat anders waar je naar kan kijken. Je weet
3: het niet.
5: Goed. Wilt u deze uitzending naluisteren? Dat kan op www.rtvijsmond.nl/radio. En dan uitzending gemist en programmering. Dan komt u daar vanzelf. Heb jij nog wat? Ja, opmerkingen, aanmerkingen, ideeën kunnen gestuurd worden naar...
3: JeroenFransen@icloud.com.
5: Eventueel een biografie over uzelf, of weet ik wat, kan dat ook naar...
3: Ja, maar ook
5: dan sturen, ook wij, naar dat, mij toe, sturen wij dat wel even door. Of ideeën. Geen probleem. Ja, dus.
3: Hey, top.
5: Volgende week zijn we er weer.
3: Ja.
5: Dan hebben we ook een gast.
3: Ja.
5: Dat is een bijzondere.
3: Ja, heel bijzonder. En dat voor kampen is dat sowieso... We gaan over sigaren en voor de rest zeg ik niks.
5: Ja, maar het gaat niet om de sigaren zoals wij het hier in Kampen kennen.
3: Nee, het gaat over het kistje.
5: Ja, vooral over het kistje.
3: Ja, top. Dus. Nou, dankjewel.
5: Ja.
3: Goed weekend. Joep, dankjewel dat je vanuit Zwolle deze kant op wilde komen.
4: Graag gedaan, dank voor de
3: uitnodiging. Goed weekend en ik hoop dat het boek een bestseller wordt.
4: Ongetwijfeld.
3: Ik zou er een stickertje op plakken met bestseller, wie weet.
4: Ja, Klaasien had het zo kunnen doen.
3: Ja, daarom. Dankjewel. Wim, dankjewel. Goed weekend en tot volgende week.
5: Tot volgende week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, dat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij meldde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Dit is week 40, 2026, met deze week 9 stijgers. Er staan 10 dalers tegenover. 5 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 6 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we op nummer 18. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 Hart & Team met Vilsje. Ze doen 6 weken mee en leveren 12 plaatsen in. Blijven staan op nummer 29 in de tweede week Henk Dissel met Chansen. En als je de keuze had van Thomas Bergen gaat 15 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 28. Nieuw op nummer 27 Jan Witloks met Zonder Jou. En dat geldt ook voor Milan Kirstein. Hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Eén Nacht Met Jou. Parachute van Bente komt nieuw binnen op nummer 25. En Jeroen van Zelst is blijven staan op nummer 24 met Ik Ga Niet Van Roosje Naar Roosje. Hij kwam vorige week nieuw binnen. Marloes en Frank van Etten komen nieuw binnen met Ik Weet Niet Waarom. En Douwe Bob met No To Self kwam vorige week nieuw binnen op nummer 27 en pakt 5 plaatsen winst. Hij staat op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, de nummer 15 van vorige week. Hij levert 6 plaatsen in week 8. Wesley Bronkhorst en Tutti Colori.
1: De Oranje Top 30.
2: Nieuw binnen in de Oranje Top 30.
3: Hey jongens.
2: Nummer 20.
4: Hey Fransie, heb jij voor mij?
5: Heb je?

van nummer 28 naar nummer 16. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace pakken ook winst met Dans voor mij. Ze doen 4 weken mee en gaan van 16 naar 15. Je zit in mijn hoofd van de 3J's moeten inleveren. Ze gaan 5 plaatsen naar beneden en staan op nummer 14. Dat geldt ook voor Mart Hoogkamer, want Kroegen in de Hemel gaat van nummer 12 naar nummer 13 en hij doet 5 weken mee. 2 plaatsen verlies voor Numidia en John West met Habibi. Ze doen 4 weken mee en gaan van nummer 10 naar nummer 12. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11, komen er van 8 in de 5e week. Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks geks. Ja.

We hebben 29 posities achter de rug, maar eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Raymond Hermans met Ons pakken ze niet. Hij doet 3 weken mee en pakt 4 plaatsen winst. Ook winst voor Erik van Klinken met Door het oog van de naald. Hij doet 3 weken mee en staat op nummer 9. Vorige week op nummer 20, deze week 12 plaatsen winst voor Damien van Os met Hard to Get. Hij staat deze week op nummer 8. Blijven staan op nummer 7, Marco Schuitmaker met Loesu. En dat geldt ook voor Samuel Welte en Rousseau. Zij zijn blijven staan op nummer 6 met Boom. Op nummer 5 vinden we de nummer 4 van vorige week. 1 plaatsje verlies voor Samantha Steenwijk met 1 blik is genoeg. Ze doet 3 weken mee. Justin de Wild doet 30 weken mee en is daarmee de langst genoteerde in de oranje top 30. Cheerio gaat van nummer 2 naar nummer 4. En dan het erepodium van deze week. Vorige week op 5, deze week op 3. Django Wagner en Bachata Bailando. Hij doet 7 weken mee. En Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld pakt toch weer 1 plaatsje winst. En gaat van brons naar zilver. Hij doet 18 weken mee. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Joey Nicolai en Tinto de Verano. En dat was hier de oranje top 30 van week 40 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag bedankt voor het kijken.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht doden gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Ik wil het nog.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen. Er is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de nacht van IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is De Nacht van IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit